los, dan weet hij dus dat hij iets goeds in handen heeft. En zo ontstaan zijn tracks eigenlijk een beetje in de clubs. Ja, daarnaast zet hij in zijn studio de laatste puntjes op de i. En dan is hij helemaal af. Zo ook bij deze. Dit was de eerste versie al gelijk. De nieuwste van Hugo.

0: Nieuws van 2 uur krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goeienacht. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister. Nou, er zijn geen files deze nacht op de weg, dus dat is lekker doorrijden. Moet je wel even opletten op de flitsers natuurlijk, hè. Er wordt gecontroleerd op de A2 echt richting Weert. Daar staan ze bij 205,9. Van de A12 Maarn richting Utrecht bij 75,0. Oppassen bij de A15 Del richting Gorkum bij 103,6 en 109,0. En de A15 Gorkum richting Rotterdam, want daar staan ze bij 71,9. Ik heb een zomerse gewoonte waar ik me nog steeds aan vasthoud. En ik ben benieuwd of ik de enige ben. Ga je zo vertellen wat het is? Eerst New Religion. Q.

Fix What You Didn't Break. Ja, deze zondag was het wel lekker weer, toch? Ja, ik denk ook wel dat de regen op was na woensdag. Want het kwam echt woensdag met bakken uit de... Het hield gewoon niet op. Het hield gewoon niet op. Ja, meteorologisch gezien is de herfst ook al begonnen. En ik wil er zelf nog niet aan geloven. Dus ik merk dat ik mezelf vasthoud aan een paar zomerse gewoontes. Allereerst het slapen. Ja, ik slaap niet onder mijn deken. Nee, die had ik eigenlijk al met de warme dagen uit mijn laken gehaald. Dus ik slaap nog steeds onder een laken. Heb ik het koud in de nacht? Ja. Ja, ik heb het wel een beetje koud. Ik begin nu ook wel een beetje te rillen 's nachts. Maar ik vertik het gewoon om mijn deken terug erin te stoppen. Dan maar gewoon een extra trui aan tijdens het slapen. Ja, het is een beetje krom, ik weet het, maar toch. En dan ook mijn pantoffels, die staan nog in mijn kast met winterspullen. Ja, ik manoeuvreer mezelf in huis met slippers. Heb ik koude voeten? Absoluut heb ik koude voeten. Stiekem doe ik soms ook gewoon sokken aan in mijn slippers. Maar ja, ik vertik het gewoon om die pantoffels eruit te halen. Nee, ga ik gewoon nog niet doen. Vraag me toch af, ben ik hier de enige in? Gewoon dat je van die zomerse rituelen... Eigenlijk dat je daar nog aan vasthoudt. Ja, je denkt misschien, wanneer is het moment dat ik dan echt overga op een deken en op mijn pantoffels? Ik denk als de kachel weer aangaat. Nou, en met dit liedje gaat dat niet lang meer duren, kan ik vertellen. Want het was gemiddeld zo'n min 5,9 graden buiten toen dit liedje werd uitgebracht. En dat was in januari 1987. George Michael samen met Aretha Franklin. Dit is I Knew You Were Waiting For Me.

Chesto, Jonas Blue, Rita Ora en Ritual bij Q. Ja, zojuist vertelde ik dat ik echt nog niet wil toegeven aan de herfst en het regenachtige weer. Maar hoe tegenstrijdig het ook klinkt, ik ben wel al bezig met een nieuw doel voor het nieuwe jaar. Ja, mijn nieuwe voornemen. En dat is zoveel mogelijk nieuwe plekken bezoeken in Nederland. Of nou ja, nieuwe plekken, gewoon plekken waar ik überhaupt niet vaak kom. Want ik kom eigenlijk de ring niet uit. En dat vind ik eigenlijk schandalig. Ik kom bijvoorbeeld te weinig in Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Groningen, Den Haag. Nou, noem maar op. En er staat wel ook gelijk wat op de planning, namelijk dus Den Haag. Ja, want ik wil heel graag naar de plekjes die je voorbij ziet komen in een videoclip van Coldplay. Want wist jij dat Viva La Vida daar is opgenomen in Den Haag? Ja, daar zie je dus Chris Martin, dat is de leadzanger van Coldplay. Die zie je dus in het Binnenhof, maar ook in Madurodam. Nou, dat vind ik toch waanzinnig. Ja, dat is echt gewoon een wereldartiest die gezellig rondhuppelt in Madurodam voor zijn videoclip. Nou, dat is bijna een koorsdroom. Die hoor je trouwens zo meteen ook. Fever Dream van Alex Warm komt ook voorbij. Maar eerst dus Coldplay en Viva La Vida bij Q.

0: Dames en heren. Sorry. Dames en heren, iedereen die op het moment aan het werken is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk. Met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op het moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk. Met een berichtje in de Q-Music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, het is bijna 3:30. Dat betekent dat ik beroepen ga raden. En ik ben weer op zoek naar iemand die dus aan het werk is. Of net klaar, of nog moet beginnen natuurlijk. Maakt eigenlijk in principe helemaal niet uit. Want ik ga zo meteen weer een timer starten van een minuut. Dan ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut tijd, dan ga ik jouw beroep raden. Dat is het hele idee. Ik ben wel in voor een uitdaging. Ja, ik ben scherp. Ik ben er helemaal klaar voor. Dus als je denkt, nou, mijn beroep ga je echt never, nooit niet raden. Nou, kom maar op. Kom maar op jij. Ik ga het fixen. Kom maar door. Dus een paar minuten de tijd om werk te appen met een berichtje in de Q-Music app. Dit is Katy Perry.

0: You, zometeen Shakira.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, tijd om beroepen te raden. Dat is eigenlijk het hele idee. Ik ga zo meteen een timer zetten. Dan ga ik allemaal vragen stellen. En dan uiteindelijk probeer ik het beroep te raden. En deze nacht ga ik dat doen van Pieter. Goeienacht.
2: Goeienacht
0: inderdaad, Pieter. Goeienacht. Hé, hey, jij bent hard aan het werk. Hoe hou je jezelf scherp en wakker op dit tijdstip?
2: Waarom ben je scherp en wakker? Ja, ik moet echt goed opletten, anders dan...
0: Oeh, dit is al een hint.
2: Anders kan het. Sorry?
0: Dit is al een hint. Voor mij.
2: Ja, ik moet echt goed opletten, ja.
0: Ja, je moet goed opletten. Dus drink je dan veel koffie, of...
2: Ik drink wel een bakje koffie, ja. Zo tussendoor, ja.
0: Zo af en toe weer een beetje koffie hier en daar. Oké. Hey, Pieter, ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan jou stellen over je werk. En dan na een minuut ga ik proberen dus jouw beroep te raden. Dat is het idee. Denk je dat het mij gaat lukken?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Je denkt het niet? Oeh,
2: oké. Okay.
0: Je gaat me al uitlachen, hoor ik. Nee, grapje. Nou, ik ga wel even de hulp inschakelen van iedereen die luistert, als dat goed is. Dus als je... Oké, gelukkig.
2: Dat is goed.
0: Als je luistert en je weet wat Pieter voor werk doet, of je hebt een vraag aan Pieter, dan mag je dat wel stellen in de queue. En dan zie ik het voorbij komen en dan ga ik het vragen. Pieter, ik ga echt mijn uiterste best doen. Ik ga de timer starten, 60 seconden. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, komt-ie aan. Pieter, ben jij onderweg voor je werk?
2: Ik ben onderweg, ja.
0: Ja, oké, dus je zit in de auto hier en daar.
2: Nee, ik ben niet in de auto.
0: Oh, je zit niet in de auto, maar wel op de weg.
2: Ja. Ook niet op de weg.
0: Ook niet op de weg, op het water.
2: Nee. Ja.
0: Oké, op het water. Oké, we gaan de goede kant op. Dus je moet heel scherp zijn, zei je?
2: Ik moet heel scherp zijn.
0: Je moet heel scherp. Heb je werkkleding aan?
2: Ja.
0: Je moet scherp zijn, oké. Werk je met collega's?
2: Ik werk met collega's, ja.
0: Oké. Ben je meerdere dagen op het water?
2: Oké.
0: Even kijken. Dan moet ik even goed gaan nadenken. Jeetje. Moet je veel lopen voor je werk?
2: Nee.
0: Niet veel werk. Niet veel lopen. Ja. Nee, niet veel lopen. Nee. Oké. Ja, Pieter. Kijk, het kan natuurlijk echt heel veel zijn. Maar... Er komen natuurlijk ook allemaal appjes binnen in de Q-app. Ja, het kan helemaal verkeerd zijn wat ik nu ga zeggen. Maar ik ga toch maar zeggen wat de meeste mensen in de Q-app zeggen. Dat ondertussen, of onder andere, zegt dat Sander zegt dat. Tony zegt dat. Wieger zegt dat. Gerda zegt het. Ja, ze denken allemaal, en ik ook, dat jij... dat kan ook nog. Kapitein Schipper bent.
2: Ah, dat is helemaal goed.
0: Nee.
2: Ja, wat klopt.
0: Ja, knap, hè?
2: Ja, nou inderdaad, ja.
0: Ja, dat kwam ook... Wat zei je?
2: Je bent onderweg, maar je zit niet op de weg. Ja, dan was het zelf het water. Ja, dan was het al...
0: Ja, dat klopt. Ja, dat kwam door de watervraag. Ja, dat is zeker waar. Maar goed... Kijk, Pieter, ik doe het natuurlijk al een tijdje. Dus ik weet soms een beetje wel al de vragen die ik moet stellen natuurlijk.
2: Snap het.
0: Maar het blijft zeker altijd een uitdaging. Dat moet ik wel zeggen.
2: Ja, nee, dat is het zo.
0: Hey Pieter, jij bent schipper, jij bent kapitein. Hoeveel dagen ben je dan op het water?
2: 14 dagen. Ik ben twee weken werken en twee weken thuis.
0: Ah, oké. Is dat altijd zo? Of wisselt dat?
2: Altijd hetzelfde.
0: Altijd hetzelfde, oké. Okay. En hoe lang doe je dit werk al?
2: Vanaf mijn 17e. Dus dat is al ik ben nu 17, ben nu 52, dus...
0: Kijk.
2: Dat is al een tijdje, hè?
0: Ja. Hé, en wat is nou het leukste van dit werk?
2: Ja, het leukste. Je komt overal. Ik bedoel, ik vaar op zaken alleen maar in Nederland of Amsterdam. Ik ben nu onderweg van Amsterdam naar Rotterdam.
0: Ah, oké.
2: En dan vervaren een beetje Nederland.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Je komt inderdaad overal. Ja, dat kan je voorstellen.
2: Ja. Afwisselend werk.
0: Ja, zeker afwisselend. Hey, en je zei al, ik moet heel scherp zijn, want anders gaat het natuurlijk fout. Is er al een keer wat gebeurd in al die jaren dat je zegt, nou, dat moment is me wel bijgebleven?
2: Ja, dat is 2 jaar geleden. Ik heb nog eenzelfde keer een aanvaring gehad.
0: Oeh.
2: Met een ander schip. Ja, dat was niet leuk, nee.
0: Nee.
2: Daar blijf je wel bij.
0: Ja, dat snap ik wel. En hoe is dat verder gegaan dan?
2: Ja, nou ja, is gegaan. Het is, je bent aan het varen en je maakt afspraken met een ander schip.
0: Ja.
2: En als je niet goed communiceert, ja, dan kan het wel eens fout gaan.
0: Was er veel schade? Waren er...
2: Ja, mijn hele kop zat in elkaar. Ja. Oh. Dus de voorkant van het schip onderweg zat helemaal in elkaar.
0: En niemand niemand...
2: Niemand is gewond geraakt.
0: Oké, gelukkig maar. Dat was natuurlijk het belangrijkste. Maar ik snap wel dat dat even impact maakt. Ja, dat snap ik wel.
2: Ja, dat sowieso, ja.
0: Ja, ja, ja, zeker. Dat begrijp ik wel. Hey, en hoeveel dagen moet je nog? Want je zei, je bent 2 weken op, 2 week af. Hoeveel dagen zit je nu?
2: Tot volgende week woensdag moet ik nog. Dan ga ik weer naar huis.
0: Ah, ja, oké, helemaal goed. Hey, en werk je dan ook met collega's nu? Want, of ben je alleen wakker nu?
2: Ik ben nu alleen wakker, want de andere jongens die slapen allemaal.
0: Ah, ja, oké. Okay. Nou, Pieter, dan ga ik gewoon proberen jou een beetje wakker te houden. Dat doe ik dan met muziek onder andere. En dan wens ik jou nog een hele fijne nacht.
2: Absoluut, goed.
0: En tot volgende keer.
2: En thanks,
0: en dankjewel. Ik vond het heel gezellig met je.
2: Ja, prima, ook met jou.
0: Nou, gelukkig. Hey, doei, Pieter. Okay. Doeg.
2: Doei.
0: Toch lekker dat ik geraden heb. Och.

0: Music, Anouk en Are You Kidding Me? Even heel eerlijk deze vraag beantwoorden. Ben jij een jaloers type in de relatie? Ja, uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen, zo'n 56%, aangeeft regelmatig gevoelens van jaloezie te ervaren of controlemechanismen te gebruiken, zoals het checken van de telefoon van een partner. Ja, vind ik ook veel. Maar heel eerlijk, ik heb het ook al eens gedaan hoor. Ja, even gewoon een telefoontje checken. Ja, is heel erg, maar goed. Maar ja, ik kan ook best wel inderdaad jaloers zijn. Nou, mijn lieve Q-collega Bram Krikker is misschien ook wel een tikkeltje jaloers. Maar hij maakt zich vooral heel veel zorgen.
1: Nou, ik zit dus op de bank. Lekker in een hempy, zak chips. Je weet hoe het gaat. En Robin die zegt ineens tegen mij: hey, is me gaan volgen. Ja, ik maak me dan toch een beetje zorgen.
0: Ja, nou deze ochtend vertelt Bram Krikker bij Hey Mattie wie zijn vrouw is gaan volgen. Nou, ik kan je vertellen, ik hoor ook een beetje aan zijn stem dat hij zich zorgen maakt. Ik hoop ook dat hij wel deze nacht heeft kunnen slapen, want zijn wekker gaat al over 1,5 uur. Dus deze ochtend bij Hey Mattie hoor je het antwoord.

0: Uptown Funk komt eraan. Fijne nacht.
1: Het Q Music Nieuws. 3 uur.
2: Goedenacht. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met de Nederlandse toeristenbus raakte ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Weet je wat vandaag is?
1: Vrijdag.
0: Happy Friday!
1: Oh, ja. Woehoe! Happy Friday, Quinty. Goedemorgen, zeg ik ook. Jurgen, hop, hop, hop.
2: Hop, gast erop. Ik zeg... Happy Friday!
1: Happy Friday, Wilma!
3: Hey, Lukie!
1: Ja, hi!
3: Ik zeg goedemorgen, jongeman.
1: Goedemorgen, Wilma.
3: Hey, het is weer vrijdag.
1: Ja, Happy Friday.
3: En als het vrijdag is, ja, dan zeggen wij Happy Friday!
1: En zo is het. Happy Friday!
4: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Hele goedemorgen, het is 6:30 geweest. En dat betekent dat we op de Q-Music langzaam beginnen aan de ochtend. Luc van de redactie hier, kom er vooral bij. En ik wil je zeker, zeker een oprechte Happy Friday wensen. Het is leuk om te zien dat er toch nog steeds veel mensen ook richting de vakantieadressen gaan. De hele echte vakantiebudel zit er al op. Maar er zijn nog steeds mensen die zeggen, joh, Luc, goedemorgen. Ik vertrek, ik ga nog even lekker richting de zon. Dat is niet wat ik dit weekend ga doen. Ik ga wel weer richting het zuiden. Mijn vader die wandelt dit weekend de wandelmarathon van Antwerpen. En daar ga ik hem aanmoedigen. Alleen, het probleem bij een wandelmarathon is dat je... Ja, je kan hem wel aanmoedigen, maar het duurt allemaal heel lang. Dus hij heeft nu gezegd, misschien bij de start dat je even kan uitzwaaien. En daarna 8 uur later ongeveer bij de finish ook weer een keertje. Maar ga alsjeblieft niet tussendoor zelf moeilijk op locatie staan. Omdat ik dan even voorbij kom wandelen. Want ja, daar hebben we gewoon niet zoveel aan met z'n allen. Dus dat is fijn. Dus ik ga denk ik vanmiddag richting Antwerpen. Dan ontmoet ik daar mijn vader. Gaan we lekker uit eten. En dan morgenochtend rond 6:15 volgens mij start hij al met de wandelmarathon. Dat is trouwens niet de enige sportieve activiteit die ik...

0: Shakira en Burna Boy op Q-Music. Die, die. Goedemorgen. Je luistert naar Q met Luc van de redactie hier. Langzaam stroomt de redactie ook een beetje vol. Ik zie Kiki al hard aan het werk. Dat gaat allemaal goed. En ondertussen zijn er ook veel mensen in de app. Ik zei het net al. Die gewoon nog onderweg zijn richting allerlei vakanties. Hartstikke leuk. Stefan Laan die zegt goedemorgen Luc. Nog 30 minuten werken, dan 3 weken vrij. Even heerlijk naar Zwitserland en Italië. Stefan jongen, geniet ervan. Chantal van Lieverlo die zegt goedemorgen. Onderweg naar Schiphol. Vriendinnenweekend in Napels. Zin in, oh, Napels, dan moet je echt pizza eten. Ja, dat moet je sowieso in Italië. Maar Napels, daar komt volgens mij de pizza echt oorspronkelijk vandaan. Philomeen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Luc. Ik sta nu te wachten op mijn collega, want wij maken een reisje naar Kopenhagen via het werk. En ik ben net gisteravond om 9:15 weer gekomen uit Cannes. Dus ik heb een leuk vakantieweekje voor de boeg.
0: Nou, Philomeen is meer in de lucht dan op aarde. Jongens, dat kost wel allemaal flink wat centen, hè? Aha. Nou, daar hebben we dan wel weer een oplossing voor. Want iedere ochtend rond 8:30 maak jij kans op, hou je stoelriem vast, 2.500 euro. Ja, je hoort het goed. 2.500 euro kan je winnen met 4 op een rij. Het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt van ons 4 woorden. En we willen gewoon graag jouw 4 eerste associaties. Heb jij de 4zelfde associaties als Matty of als Bram vandaag in dit geval? Want het is vrijdag en Bram Krieken is er deze ochtend. Dan win je 2.500 euro. Luister even goed mee. Dit waren de woorden van gisteren. Had jij 4 op een rij gehad met Mattie? Wat is jouw eerste associatie bij het woord mevrouw? Bij het woord limoen? Bij het woord muis? En bij het woord tuin? Nogmaals, dit waren de woorden van gisteren. Dirk van 20 jaar die speelde met Mattie. Eens kijken of ze samen 4 op een rij hadden. En Mattie, het eerste woord is mevrouw.
2: Meneer.
0: Limoen.
2: Citroen.
0: Oeh, dat is wel erg jammer. Dat is wel erg jammer, ja. Nee, Dirk, welk woord zei jij daar?
3: Ik zei zuur.
0: Zuur.
2: Nou, dat is het wel, maar dat heb ik niet gezegd. Ja, dat is het wel.
0: Wat had jij gezegd bij muis?
2: Kat.
0: Nee. Hey, zit je in de verkeerde hoek. Daar zei Dirk namelijk...
3: Ik zei toetsenbord.
2: Ja. Oh, natuurlijk, ja, het meisje toetsenbord, ja, oké.
0: En tot slot dan tuin.
2: Gras.
0: Gras? Nee, helaas.
2: God, dat is een rijtje, zeg. Mijn hemel.
0: Daar zei Dirk terras.
2: Oh, jammer zeg. Hey Dirk.
3: Oh ja, het laatste woord had ik wel als gras gezegd. Ik weet niet of dat goed...
0: excuses.
3: Ja, het is gedoemd om te falen.
2: Oh, daar had je wel gras gezegd.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, daar zat ook nog een klein beetje oorsmeer, ochtendoorsmeer in mijn oren. Ik had het terras verstaan in plaats van gras. Helaas geen 2.500 euro voor Dirk. Later deze ochtend rond 8:30 jouw kans bij een nieuwe editie van 4 op een rij.

0: Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims en Tones and I op Q-Music. Het is deze week precies een jaar geleden dat ik in Schotland was. Daar was ik voor de Coast to Coast Red Race. Dat is een totaal debiele race, sportrace, waarin je 34 kilometer moet hardlopen, 125 kilometer moet fietsen en 1,6 kilometer moet kajakken door de Schotse hooglanden. Daar ging ik toen heen met mijn, mijn huisgenoot Kees, een van mijn beste vrienden. En dat was een waanzinnig avontuur. Ik heb daar veel over verteld, ook hier op de radio, 's ochtends vroeg op Q-Music. En dat heeft toen Lonneke geïnspireerd om dat ook te gaan doen. Zij zat te luisteren en ze dacht, ja, als die Luc van de sportredactie zoiets kan, dan kan ik dat ook. En dus heeft zij zichzelf toen ingeschreven. En nu zijn we een jaar verder en het is zover. Sterker nog, ik kreeg net 10 minuten geleden een foto in de app binnen van Lonneke. Die zegt, Luc, ik ben onderweg naar Schotland. En ik zie haar daar bij de check-in balie van haar vlucht staan. Duimpje in de lucht, ze is er helemaal klaar voor. Vind ik superleuk. Ten eerste dat Lonneke dit gaat doen. Ik ben ook toch een klein beetje jaloers op haar. Want ik weet uiteindelijk hoe leuk het is als je eenmaal over de finish komt. En het afgelopen jaar heb ik met Lonneke een beetje contact gehouden. Om dan toch een beetje te kijken, hey, hoe gaan je voorbereidingen? Heb je er een beetje zin in? En ik heb haar gisteren ook weer even gebeld. Onder andere met de vraag of het trainen voor het fietsen een beetje goed is gegaan.
1: Ja, dit weekend gevallen. Maar voor de rest, maar niet ernstig hoor. Meer, want ik zei straks al, meer een deuk in mijn ego dan om mijn arm. Maar ik ging eigenlijk heel langzaam namelijk. Ik was omhoog aan het fietsen, maar ik was vooral boos op mezelf. Het lukte niet helemaal. Het was heel warm en ik was te laat begonnen. En goed, je kent het wel. En toen maakte ik een verkeerde beweging en ik heb racefiets. Dus ik zit vast met mijn voeten aan mijn pedalen en ik kon niet op tijd mijn voet losmaken. Dus toen dan val je zo heel stom om.
0: Ik weet precies hoe je je voelt. Dit voel je zo ongelooflijk. Ja. En je ligt ook dan op de grond en je kan ook niet meteen opstaan. Want je zit vast in je klikpedalen. Dus wat feestelijk.
1: Het voelt een beetje als zo'n schildpad die op zijn rug ligt.
0: Ja, dat is het.
1: Dat idee.
0: Dat is het echt.
1: Niemand heeft me gezien, dus dat scheelt.
0: Oh, gelukkig maar. Ik heb Lonneke ook verteld gisteren dat ik het laatste gedeelte van de tocht, dat is een onderdeel van het 34 kilometer hardlopen, dat je dan eigenlijk meer aan het trailrunnen bent. Dus meer een beetje gewoon door het drassig moeras omhoog aan het klimmen. En dat ik toen echt alles bij elkaar heb gescholden. Ja, en toen had het geregend en alles was drassig en nat. Nou, ik heb iedereen bij elkaar gevloekt. En ik denk echt dat ik niet meer in de hemel terechtkom als God bestaat. Dan sta ik nu in zijn zwarte boekje.
1: Die kans is voor mij volgens mij ook al verkeken. Dus daar maak ik me geen zorgen over.
0: Oh, gelukkig.
1: Maar dat laatste stuk, ik zit er een beetje hetzelfde in. Dat hardlopen, die 10 en daarna dat fietsen, oké. Maar daarna wordt de echte uitdaging inderdaad. En het gaat regenen. Dus wij zitten denk ik in dezelfde... ik denk dat de situatie vergelijkbaar wordt dan, inderdaad.
0: Ja. Ja, nou, genoeg geluld over sport. Lonneke had ook nog een echt hele belangrijke vraag.
1: Of je nog een leuke lunchtent voor onderweg weet.
0: Oh, een leuke lunch. Nou, boe.
1: Ja.
0: Ik weet wel dat ik toen... wij hebben ook nog bij de finishplek... Daar zijn we toen zijn we 2 of 3 dagen gebleven. Dat is ook lekker die dagen daarna dat je gewoon helemaal niks hoeft. En voor een kacheltje gaat liggen. Ja, heerlijk.
1: Ja.
0: Toen was daar, er was niet heel veel. Dus je zit eigenlijk elke dag in dezelfde pub. Er is eigenlijk helemaal niks eigenlijk. Behalve heel veel mooie natuur. Ja. En toen hadden ze daar als delicatessen Snickers en Mars uit de frituur. En die heb ik toen wel gegeten. Ik dacht, heb ik wel verdiend.
1: Ik sluit hem op. Ik beloof niks.
0: Nee, snap ik. Maar geloof me, laatst een hele dag heb je er gewoon zin in hoor.
1: Ja, Nou, ik denk inderdaad na 14 uur lopen, fietsen, dan lust je dat wel. Inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Maar ik kijk vooral uit naar dat biertje.
0: Och, heerlijk. Ik ben gewoon een beetje jaloers op je. Ja, Lonneke gaat zo'n waanzinnig cool avontuur tegemoet. Lonneke, als je aan het luisteren bent, heel veel succes. Laat vooral even weten hoe het geweest is via de app van Q-Music. Martin Garrix en U2 ga je horen na Armin van Buuren en Chef Special. Dit is Q-Music met Larger Than Life.

0: Goedemorgen, 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. In Zwitserland is een zwaar ongeluk gebeurd met een Nederlandse touringcar. Dat gebeurde gisteren in het oosten van het land. In die bus van de Nederlandse organisatie OAT zaten 49 Nederlanders. Er zijn meerdere mensen overleden, maar hoeveel, dat is niet bekend. Nederlanders waren op dagtrip naar Zwitserland. Er zijn ook meerdere gewonden. Ja, het ging mogelijk mis met die bus doordat de chauffeur moest uitwijken. Dat zegt reisorganisatie ANVR tegen RTL.
2: Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant gekomen en daarna ook een stuk naar beneden gegleden.
1: Ja, of dat ook echt zo is gebeurd, dat is nog niet duidelijk. Er wordt daar op dit moment nog volop onderzoek gedaan. Van de nieuws, we zijn de komende jaren een stuk meer kwijt aan de energierekening, meldt de NOS. Mijn energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. En dat betekent dat veel huishoudens straks 400 tot 600 euro per jaar meer gaan betalen. Hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En voetbal nog. PSV is de Champions League teleurstellend begonnen. De club speelde gisteravond tegen Shakhtar Donetsk. PSV kwam op achterstand. Uiteindelijk werd het toch nog 1-1.
3: Goed balletje dit. Obispo. Test. Ja! En dat is nog eens een goedmakertje.
1: Dat was te horen bij Ziggo. Pas over een maand dan speelt PSV weer een Europese wedstrijd. Dan tegen Leipzig. Het weer nog van Buienradar. Vanmorgen grijs, kans op regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 20.
4: Luc van de redactie.
0: Goedemorgen, Mattie, die denkt te kunnen voorspellen wat Bram dit weekend gaat doen. En Kelvin Harris ga je horen, Blessings.

0: Calvin Harris en Blessings op Q Music. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier, de ochtend hier is al lekker begonnen op Q. Ik zie ook dat er veel mensen in de app zijn. Happy, happy Friday wordt er over en weer gegooid. Ook de redactie druppelt langzaam, maar zeker vol. Zo meteen even inchecken waar het daar deze ochtend over gaat. Wat wordt er allemaal besproken op de redactie? Nog voordat de uitzending goed en wel gaat beginnen van Bram en Matty. Matty en Bram zo meteen op Q-Music. Over diezelfde Bram Krikke gesproken. We kunnen wel even een kijkje nemen in zijn woonkamer. Ga je even mee? Kijk eens even mee. Want wat staat daar?
1: Bram, ik heb echt het idee dat er bij jou een soort deeltjesversneller thuis staat. Maar wat staat daar?
2: Ja, daar staat dus nu een gamecomputer in de woonkamer, aangesloten op mijn tv. Vrouwlief is daar wat minder blij mee, want het is echt een unit van een apparaat. Maar Mat, je weet niet wat je ziet. Echt, op het moment dat ik dat ding aanzet, heeft de hele straat geen licht.
1: Wat moet ik voor me zien?
2: Nee, het is een grote pc-kast. Ja. Om te zeggen, toch wel een centimeter of 60 groot. En dan helemaal van glas, dus je ziet al die onderdelen zitten.
1: Oh, te gek,
2: en het is scherp. En het is, Danny Vos van het Nieuws, jij hebt bij mij zitten gamen.
3: Ja, klopt. Het is eigenlijk even simpel gezegd alsof je zit te gamen in de IMAX. Dat is het zo.
1: Wat gek. En wat speel je dan nu?
2: Ja, van alles. Welke ik nu speel is bijvoorbeeld Bodycam. Ja, dat is geweldig. Dat is een schietspel. En dat lijkt echt net alsof het gewoon echt is. Het is echt niet nog. Kom je een keer gamen?
1: Ja, maar natuurlijk. Kaza die Krikken. Als ik ben uitgenodigd, dan ben ik erbij, Bram. Wat leuk.
2: Oh, kijk, ook te kijken. Natuurlijk, het is allemaal met een traan. Dit zijn wel de gesprekken die we nu kunnen voeren, nu Marieke erin.
1: Ja, nee, zeker. Nee. Absoluut.
2: Gaan we lekker Bodycam spelen. Hey, lekker FIFA.
1: Wanneer zet je dit dan aan? Je hebt ook gewoon een hele lieve vrouw thuis rondlopen.
2: Ja. Kijk, als Robin haar haren gaat wassen, wat altijd wat langer duurt, dan slinger ik hem even aan.
1: Mag ik heel even zeggen, als een vrouw zegt ik ga mijn haar wassen. Hoe lang duurt dat wel?
2: Ik denk echt lang.
1: Gaat dat haar voor haar? Wat doen die vrouwen in de badkamer op het moment dat ze gaan zeggen ik ga mijn haar wassen? Dat wordt ook aangekondigd alsof ze... zeg maar, de zin ik ga een weekend weg komt op dezelfde toon. Ja, ja. Ik ga mijn haar wassen. Kunnen we, wat doen we dit weekend? Nou, ik ga sowieso ook mijn haar wassen dit weekend. Denk ik, hoe lang kan dat dan duren, weet je wel?
2: Als wij ons haar wassen, dan dat is even lang als niet je haar wassen.
1: Ja. Dus, wat gebeurt er in die badkamer? Kiki, waarom duurt het zo lang om je haar te wassen?
4: Ja, omdat je verschillende stappen hebt en dan moet je het nog feunen op de goede manier en dan kun je er weer een paar dagen mee vooruit.
1: Oké dan. En dat duurt zo lang?
4: Ja, dat duurt gewoon even. Ja, daar ben je dan druk mee. Het moet allemaal goed zitten, want dan kun je ook een paar dagen.
1: Ja, en dan kun je ook een paar dagen.
2: Ja, kijk, en dat kan natuurlijk heel vervelend zijn als je op de tijd zit. Maar als je dus zo'n supercomputer hebt en je kan een paar Duitsers zo door de schedel jassen. Ja, dan is dat geweldig, joh.
1: Fantastisch, zeg.
2: Dat is

0: Bad Name, een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. En over die redactie gesproken, daar wordt al flink gekletst, vergaderd en geroepen. Jongens, hele goede morgen. Even kijken, Kiek, waar ben je? Kiki.
1: Happy Friday!
0: Oh.
2: Happy Friday, hè?
0: Jongens, waar hebben jullie het over op de redactie?
3: Bram komt hier net binnen met een shirt en hij roept heel hard...
4: 100 jaar Napoli.
0: 100 jaar Napoli?
4: 100 jaar Napoli. Napoli.
0: Mag ik even dat shirt zien van jou?
4: Ja, prachtig shirt.
0: Zo.
4: Uit Napels.
0: Fantastisch.
4: Fantastische ploeg.
0: Heel
4: onder
0: mooi.
4: Onder het zicht van de Vesuvius, de vulkaan, de stad Napels, met een fantastische club Napoli. Maradona heeft er
0: gevoetbald. Ja, Maradona.
4: Kevin de Bruyne nu, hè. Noah Lang.
0: Noah Lang. Dries Mertens heeft heel lang gespeeld.
4: 100 jaar
0: gespeeld daar.
3: Maar boys, mag ik heel even vragen. Dus Bram, heb jij dit shirt echt bewaard voor vandaag? 11 september, dit is vandaag. Of is überhaupt 100 jaar Napoli?
4: Nee, dat is ook al wel weer een paar maanden terug. Het is gewoon een tof
0: in
4: shirt.
0: In Napoli schrikken ze zich helemaal de tering nu. Wat denken ze, shit, is dat vandaag?
4: Nee, oh. Hoor. Nee, dit is gewoon een mooi shirt.
3: Ja, het is een mooi shirt, inderdaad. Ja. Ja. Hey, daarover gesproken. Ik ben gisteren begonnen aan Basta.
0: Oh, leuk.
4: Ja, over Marco van Basten.
3: Ja, dat is een serie op Videoland. Danny, ik hoor jou zeggen, oh, leuk.
5: Ja, dat is wel leuk, toch? Ik ben zelf bij aflevering 4 volgens mij, maar wel al 2 keer in slaap gevallen.
0: Is het wat?
5: Maar, ik vind het wel wat, ja. Je ziet dat er heel veel werk in zit vooral. Ik vind hoe hij die stem van Basten nadoet, vind ik echt fantastisch.
3: Ja, ik moet dus eerlijk zeggen, kijk, zoals jullie weten, ik zit niet heel lekker qua voetbal. Maar ik ben dus heel erg onder de indruk. Ik leer dus nu hoe groot Marco van Basten was.
5: Hoe voetbal werkt.
3: Ja. Nee, maar bedoel, er wordt gebeld met Johan Cruijff, dat hij daar goede vrienden mee was. Dat hij zo'n enorme speler is geweest, dat was mij niet helemaal bekend, hoor.
4: Nou, bij deze, Mat.
0: Ja.
4: Het was echt een gigant. Ja. Maar is het een goede serie ook?
3: Ja, ik ben eens voetballiefhebber. Kiki ging na een half uur op de telefoon, die ging Instagrammen. Jij was afgeleid, Kiki. Jij vond het niet zo leuk.
6: Nee, ik was niet aan het Instagrammen. Ik wilde gewoon dingen opzoeken. Omdat hij met die enkel zat, dacht ik, wat is daar dan gebeurd? Ik wilde gewoon alvast weten wat er gebeurd was, wat zijn verhaal was.
3: Ik dacht dat ik alleen maar Olcay Gülsü zag. Maar
6: mag ik wel nog één ding zeggen? Ik vind het wel echt een Videoland-serie. Ik vond dat iets minder. Ik vond het zo Videoland gemaakt. Jij vond het heel goed gemaakt, toch?
3: Ja, maar wat maakt iets heel erg Videoland dan?
6: Ja, toch een beetje dezelfde acteur. Zelfde soort scène, zelfde kleuren in beeld. Ik vond het wel echt de stempel van Videoland.
2: Wil je het zwart-wit hebben dan, Kiko?
3: Nee, ik snap wel wat ze bedoelt. Over Videoland zit een bepaald sausje. Net zoals over Netflix een bepaald sausje zit. Hoe dan ook, ik vind het een aanrader. Jij hebt hem nog niet gekeken?
4: Nee,
3: dan?
4: Ik heb hem nog niet gekeken. Ja, ik hoorde ze een beetje gemixte reacties. Terwijl ik het onderwerp vind ik geweldig.
3: Ja.
4: Maar ja... Napoli is 100 jaar, hè? Dus maar, dat
0: Napoli is 100 jaar, dat gaan we vieren met een klein dansje op de redactie.
4: Ja, dankjewel.
0: Hartelijk Napoli deze ochtend.
4: Happy Friday!

0: Adele en Rolling in the Deep op Q Music, waar we in de eerste week van Hey Matty zitten. En dat is natuurlijk bedacht, die naam Hey Matty, als een beetje een uitnodiging voor een gesprek. Doe dat ook vooral via een audio-appje. Want er kan van alles achter Hey Matty. Bijvoorbeeld, Hey Matty, wat ga je dit weekend doen? Of Hey Matty, draag je wel eens regelaars? dat krijg ik allemaal. Vandaag zou ik graag de vraag willen stellen. Hey Matty,
1: ja.
0: Heb je ook gezien dat Bram is genomineerd voor een hele grote prijs?
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja, echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant!
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
24: De meer mini-weken, meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper, al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
25: Proef wat aandacht

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Eibol.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5.

0: veel deals bij Bol.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedemorgen, 6:55. Eén korte vertraging op de A5 in Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam staat een defect voertuig op de rijbaan. Het zorgt voor een file van 2 kilometer en 10 minuten vertraging.

0: heb zoveel mensen met een dopper gezien. Sowieso. Oh. Ik vind de dopper echt de personificatie van de Nederlander.
1: Dus ik lig bovenop haar, ik trek mezelf mijn wiel naar achter en ik zeg... Pieuw! Ik zou ook zeggen 51% aan mij wil latten. Kiki werkt hier natuurlijk, is mijn vriendin.
0: 51%? Je wil dus liever latten?
1: Nee, ik wil niet.
0: Ik wil helemaal niet latten.
2: Hey Matty, Edwin Evers hier. Ik wens jou heel veel succes.
3: Hey Matty!
4: 6:30 op vrijdag, de 11e van september. Goedemorgen Bram.
5: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen Danny.
6: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen op de redactie.
7: Goedemorgen.
4: En happy Friday.
5: Happy Friday. Nou, wat een week.
4: Nou, ja.
5: Wat een week, de kop is eraf zeg.
4: Klopt inderdaad, de kop is eraf. De eerste week, hey Matty.
5: Ja, en hoe sta je erin? Frisse moed?
4: Nou, als ik een iPhone-batterij was geweest... had je ongeveer nog 6% kunnen doen. Maar ik heb met zo ongelooflijk veel plezier deze eerste week gemaakt. Dank je. Trouwens ook voor alle leuke berichten die zijn binnengekomen. Voorlopig hoogtepunt was natuurlijk afgelopen woensdag... toen ik taxichauffeur was. Zoveel leuke ritten gedaan, zoveel leuke mensen ontmoet. En het is toch wel weer heel erg spannend om aan dit avontuur te beginnen, moet ik zeggen.
5: Ja, ik zag je ook echt wel opbloeien hoor, met die rol als taxichauffeur. Je zei natuurlijk van, het lijkt me gewoon echt leuk om een keer te doen. Ja. Maar volgens mij vind je dat nog steeds.
4: Ja, vind ik nog steeds. Ja, het was echt zo leuk als dat ik dacht.
5: Gewoon... Maar moet jij niet gewoon lekker gaan Uberen in Rotterdam, gewoon in je vrije tijd?
4: Als een soort van bijbaantje.
5: Ja. Ja,
4: helemaal geen gek idee inderdaad.
5: Dan slinger je die app aan en dan ga je gewoon zelf taxiritten doen.
4: Zou jij het leuk vinden?
5: Nee. Oh. Nee. Ik ben ook niet zo... Ik geniet echt op de weg. Dat heb ik wel iets minder, hoor.
4: Oh ja?
5: Ja, nee. Dus,
4: want jij moet best een eindje rijden naar de studio.
5: Ja, dus ik zit er eigenlijk gewoon uren te mokken in de auto.
4: Zo'n chagrijnige man.
5: Ja. En als er dan ook nog mensen bij me instappen... nee, dan is het feest ver weg.
4: Ja. Nou, dankjewel jongens voor alle berichten nogmaals. Die zijn binnengekomen de eerste week. Hey, Danny, toch heel even, want we kwamen vanochtend binnen... en toen lazen wij het nieuws over die bus met Nederlanders.
6: Ja, klopt.
4: Dat is echt wel echt heel verdrietig.
6: Ja, een heel groot ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland... is dat gebeurd gisteren. Een bus van OAT, er zaten 49 Nederlanders in. Nou ja, we weten dat er meerdere mensen om het leven zijn gekomen... en verder weten we eigenlijk gewoon nog niet zo heel erg veel.
4: Boah, nou als je die foto's ook ziet, dat ziet er gewoon niet goed uit.
6: Ja, je ziet die bus op de kant liggen inderdaad, naast de weg. Dat ziet er inderdaad niet goed uit, wat je zegt.
4: Het is toch altijd weer zo'n gekke gewaarwording. Dat op het moment dat je in zo'n bus stapt, het schiet altijd heel even door je hoofd.
6: Ja.
4: Als alles maar goed gaat. En dan zie je, het kan ook niet goed gaan.
5: Nee. Nee, ja, ik hou me hard vast natuurlijk. Ja. Ook om, als je die berichten leest, dat ze echt nog heel lang ermee bezig zijn... om dat allemaal in goede banen te leiden. Ja, dan hou je gewoon je hart vast. Ja, Danny, hou ons op de hoogte qua updates.
4: Hey, even wat vrolijkers. Gisteren is er toch een shot dopamine losgekomen bij mij tussen de oortjes. Om een bijzondere reden. Ik had echt een geluksshot heb ik gekregen gisteren.
5: Oh?
4: Ja, ik ga je zo meteen vertellen waarom.

0: Adam Lambert, Back Your Music en What Do You Want For Me? Even een rondje langs de velden. Bram, wat ga je doen dit weekend?
1: Lekker rustig, dus ik zit natuurlijk met de weekendshow met Tom van der Weert. En verder helemaal niks, dus ik ga denk ik lekker gamen op mijn supercomputer.
0: Geweldig.
1: Een GamePC XXL, of ik ga lekker voetbal kijken.
0: Het deeltje zo sneller onder de GamePC staat bij jou thuis.
1: Inderdaad.
0: Zorgvuldig in elkaar gezet door jouw buurman.
1: Ja, wat een geweldig ding zeg. Oh ja, ik ga gewoon lekker weer zo'n oorlogsspel aanslingeren.
0: Danny, wat ga jij doen?
1: Oh, ben je niet geïnteresseerd in mijn oorlogsspel? Nou goed, laten we maar naar Danny gaan. Danny, wat ga jij dan doen?
2: Ik ga klussen. Ik heb we hebben een nieuw huis, dus daar moet heel veel gebeuren.
0: Ach jongen, ben zo niet jaloers.
2: Ja, nee, snap ik wel. Vreselijk.
0: Laat je iets doen.
2: Nee, ja, de vloer, die wordt dan gedaan, maar dat verven, dat moeten we zelf doen. We moeten ook deuren gaan lakken. Ik weet nog niet hoe dat moet, maar daar komen we hopelijk nog veel achter.
1: Ben jij handig?
2: Nee. Nee, ik ben niet handig. Mijn vriendin is wel heel erg handig. Die zet de lijnen uit, die zegt eigenlijk wat ik moet doen. En ik voer het dan uit en dan kan zij het daarna nog...
3: Jij voert het dan slecht uit.
2: Precies.
0: Ja, het is natuurlijk een groot geluk, Bram. Wij kunnen ons hulp niet aanbieden, want wij kunnen ook niks.
2: Nee.
0: Dus we hebben een heel goed excuus om niet te vragen, heb je hulp nodig?
1: Nee. Heb je hulp nodig?
2: Nou, het zou wel leuk zijn, jongens.
1: Ja, helaas.
0: Ja, wij kunnen niks.
1: Nee.
0: Luc, wat ga jij doen?
4: Ik ga mijn vader aanmoedigen. Die gaat een wandelmarathon lopen.
0: Oh, joh.
4: Mijn broertje komt er ook helemaal voor terug uit Parijs. Die woont en werkt daar nu. Dus het is wel van een kleine familiereunie.
0: Fantastisch.
4: Ja, heel leuk.
0: Hey, en maar een wandelmarathon?
4: Ja, het is een marathon die je wandelt.
1: Hoe lang doe je daarover?
4: Hij denkt er tussen 6 en 8 uur over te doen.
0: Maar dat doe je eigenlijk gewoon een vierde van de Vierdaagse?
4: Ja, gewoon een dag van de Vierdaagse eigenlijk. Okay. Ja.
0: Wil je aan mij vragen wat ik dit weekend allemaal ga doen?
1: Nou, dat wou ik eigenlijk heel spontaan al gaan doen. Maar nou Matt, wat ga jij dan dit weekend doen?
0: Ja, helemaal niks. Lekker. Nee, wel leuk. Vanavond ga ik met mijn moeder naar een concert in de Doelen. Daar speelt het Philharmonisch Orkest muziek van John Williams, de filmcomponist.
1: Oh, heel tof.
0: Vind ik heel erg gaaf.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk morgen, en daar wil ik het even over hebben. Gisteren is een ongelooflijk shot dopamine bij mij vrijgekomen. Want Kiki, wat gingen wij eigenlijk dit weekend doen? We hadden morgen een dubbel date over de landsgrenzen.
5: Ja, dat klopt. Samen met een vriendin van mij en dan haar vriend. En dan zouden we lekker gaan lunchen. En we gaan naar een vintage shophal. Dus dat is een hele grote hal met allemaal kraampjes met vintage kleren. Nou, en dan nog gezellig weer een hapje eten. Een beetje rondstruinen in Antwerpen.
0: Vreselijk. Ja, ook in Antwerpen. Gisteren kwam dus het bericht... Het gaat niet door. Ja,
1: lekker.
0: Ongelooflijk lekker. En dat heeft overigens niks te maken met de mensen waarover het hier gaat. Want dat vind ik. Je hebt leuke vriendinnen en overigens de partners daarvan zijn ook allemaal superleuk. Maar het gevoel dat er een afspraak wordt afgezegd. De vrijheid die tevoorschijn popt, jongens.
1: Zo.
0: Herkennen jullie dit?
1: Ja, natuurlijk. En wat heb je dan een dag over, zeg?
0: Ik heb gewoon een hele dag. Ik heb het idee. Het is niet normaal. Ja, ik heb het idee dat ik een half jaar vrij heb.
1: Ja, maar ik herken dit heel erg. Ik heb dat ook altijd. Ja, als iemand afzegt. En vooral van die afspraken die je eigenlijk zelf al wil afzeggen.
0: Ja.
1: En dat dan ineens de ander ermee komt. En dat je dan ook nog de zielige kaart kan spelen. Nou, dat is helemaal spannend.
0: Maar wat ik dus vaak denk, is dat op het moment dat je een afspraak gaat afzeggen, dan voel je je eigenlijk bezwaard.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat je de ander een cadeau geeft.
1: Eigenlijk wel.
0: Denk ik.
1: Maar dat heb je dan niet zo door.
0: Nee, precies.
1: Als boodschapper.
0: Dus ik zou dat deze ochtend eens even willen testen. Zit je nou te luisteren en heb je dit weekend een afspraak? Het mag van alles zijn. Een verjaardag. Misschien heb je afgesproken om de kroeg in te gaan. Misschien heb je... het maakt
1: me reunie.
0: Een reunie. Wij willen even kijken wat er gebeurt op het moment dat je een afspraak afzegt. Wij willen even het onderzoek starten. Dus wat we willen voorstellen. Als je een afspraak hebt met een persoon. Stuur even het telefoonnummer van die persoon. En wat je dit weekend zou gaan doen. Dan gaan we op de radio afzeggen en dan gaan we daarna even onderzoeken of er ook bij die persoon een shot dopamine is vrijgekomen. Want dan kunnen we voor eens en altijd het taboe afhalen van afspraken afzeggen namelijk.
1: Nou, dat vind ik een uitstekend idee.
0: Dus heb je iets afgesproken aankomend weekend? Laat het even weten via de Q-Music app en dan gaan we dat op de radio even afzeggen. Voor

0: Lost Frequencies. En Head Down.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Mattie en Bram doen even een voorspelling van wat er vanavond in RTL Boulevard te zien is. Bram, wat denk je dat er sowieso in zit?
2: Birgit Lewis getrouwd.
0: Birgit Lewis is getrouwd?
2: Ja, dat zit erin, 100%.
0: Ja?
2: 100 punten.
0: Leuk?
2: Ja, ja.
0: Oké.
2: Okay. Jennifer Lawrence maakt een debuut op Instagram.
0: Ja.
2: 100%.
0: Zit er ook in?
2: Zit erin.
0: Oké. Okay.
2: Is van B&B.
0: Oh, B&B. Heb je gekeken dit seizoen?
2: Nee, ik kijk niet.
0: Nee?
2: Nee, het duurt mij veel te lang.
0: Ja.
2: Het zijn 40 afleveringen van een uur. Ja, sorry hoor.
0: Ik denk op een gegeven moment toch ook, heb je al die vragen zelf wel een keer aan de man of vrouw geholpen, weet je wel? Dat er nog steeds nieuwe kandidaten zijn, dat verbaast mij ook zo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hoeveel mensen met een B&B zijn er?
0: Ja, dat vind ik zo merkwaardig.
2: Ja. Ja.
0: Nog meer? Of was het?
2: Patty Bratz, Ontstoken Teen.
0: Oh, ook nog.
2: Ja, en verder zou ik het niet weten.
0: Nou, ik wel.
3: Het geluid.
0: Vanavond in RTL Boulevard de première van Het Geluid van Q Music.
2: Ja, daar wordt hij echt voor het eerst.
0: Voor het allereerst, Bram.
2: Leuk.
0: We starten daar aankomende maandag mee. Dan is het geluid ook meteen 10.000 euro waard. 10k gaan we mee beginnen. Het spannendste radiospel van Nederland. Ja, en verder blijven alle spelregels gewoon hetzelfde. Heb je het fout, dan komt er 100 euro bij. Maar nogmaals, het geluid begint dus op een waarde van 10.000 euro. Het spannendste radiospel van Nederland is terug. En vanavond hoor je het voor het eerst in RTL Boulevard. Net als het huwelijk van Birgit Lewis, de ontstoken teen van Patty Bart en iets over B&B. Hier is Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Back in Music en Risk It All, 7 minuten voor 7. Danny, je hebt zometeen een update over een vreselijk ongeluk wat gisteravond heeft plaatsgevonden.
1: Ja, in Zwitserland is een zwaar ongeluk gebeurd met een Nederlandse touringcar en daar zometeen alles over.
0: Hoor je zometeen. En Bram, ja, we deden net een voorspelling voor wat er vanavond in RTL Boulevard te zien is. Ja, wat we in ieder geval zeker weten is dat de première van Het Geluid daar te horen is. Dus daar ga je het voor het eerste keer horen. Het geluid waar we vanaf maandag mee gaan spelen. Ik denk dat er nog iets in Boulevard zit vanavond waar we het ook even over moeten hebben. Want jij stuurde mij namelijk dit appje.
2: Nou, ik zit dus op de bank, lekker in een hempie, zak chips, je weet hoe het gaat. En Robin die zegt ineens tegen mij, hey, is me gaan volgen. Ja, ik maak me dan toch een beetje zorgen.
0: Nou, wil ik het zo meteen even over hebben.
3: Hallo, met Domien.
4: What's up, Domien? It's us, the Bauza.
3: Hey, the Bauza. What's up, guys?
4: Tell us, how are we doing this week in the top 40, man?
3: Ah, you want to know if you finally hit number one in the top 40 this week? I cannot tell you yet. You have to listen. Like the rest van Nederland, this afternoon, Q-Music.
4: Wait.
3: Zo. Ja, ook voor de artiesten blijft het natuurlijk spannend. Weet de Bauza met Magnetic deze week eindelijk die van de troon te stoten? Je hoort het vanmiddag in een nieuwe top 40.
5: De top 40.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizen.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
9: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
15: Ja, goedemorgen, er is nog veel onduidelijk na het grote ongeluk gisteren in Zwitserland met een Nederlandse touringcar. In die bus van de Nederlandse organisatie OAT zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Er zijn meerdere mensen overleden, maar hoeveel, dat is nog niet bekend. Het ging mogelijk mis met die bus doordat de chauffeur moest uitwijken. Reisorganisatie ANVR vertelt meer bij RTL.
16: Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant gekomen en daarna ook een stuk naar beneden gegleden.
15: En de Nederlanders in die bus waren op vakantie in Oostenrijk en ze maakten een dagtrip naar Zwitserland. We zijn binnenkort een stuk meer kwijt aan de vaste lasten. Zowel de energierekening als de zorgpremie gaan omhoog. De energierekening stijgt de komende jaren volgens de NOS met 10%. En dat betekent dat veel huishoudens straks €400 tot €600 per jaar meer gaan betalen. De Telegraaf meldt dan weer dat de zorgpremie volgend jaar waarschijnlijk een tientje per maand duurder gaat worden. Op meerdere plekken in Amerika is Charlie Kirk herdacht. Gisteren was het een jaar geleden dat de rechtse activist werd doodgeschoten. Onder meer de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance wilde daar iets over zeggen. In een speech noemde hij hem een goede vriend. Kirk werd doodgeschoten op een universiteit. Daar werd gisteren een beeld van hem onthuld. Bij voetbal, PSV-speler Ruben van Bommel heeft voor het eerst gereageerd op het incident met Ajax-speler Aaron Bouwman. Daar ging het afgelopen week veel over. Tijdens Ajax tegen PSV botste hij hard op Bouwman. Hij liep een kneuzing aan zijn borstbeen en long op. Maar Van Bommel kreeg veel kritiek om zijn actie. En gisteravond zeiden er dit over bij Ziggo.
17: Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuisd. Maar ik wil het ook afsluiten.
15: En Van Bommel kreeg voor die overtreding een gele kaart. Ja, sommige experts die vonden dat het rood had moeten zijn. Het weer nog van Buienradar. Vanmorgen grijs, kans op regen. Vanmiddag meer zon, een graadje of 20.
14: En dan verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén opvallende vertraging A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen de havens 4000 en 5200 en de havens 5500 en 5700. De Merwedeweg is dat 7 kilometer. Je vertraging is ongeveer een kwartier.
18: Music.
19: Hey Mattie.
14: En ik zeg hey Bram Krikken.
20: Ja, goedemorgen.
14: Zo meteen hoor je Kensington, Do I Ever. En eerst Just Stay. Dit is Turn the Lights Off.

0: Just Stay Back Music and Turn the Lights Off.
1: Maar hey, Matty, goedemorgen.
0: Hey. 4 over 7 op vrijdag de 11e van september. Goedemorgen Bram.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Danny.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
4: Goedemorgen.
0: En happy Friday.
4: Happy Friday.
0: Goh Bram, wil je nog even één keer het plaatje schetsen? Want jij hebt mij een bericht gestuurd en daarin... Ja, het verhaal begint eigenlijk, je zat niet vermoedend op de bank thuis.
2: Dat klopt. Ik zat lekker op de bank met een zak chips. Volgens mij, ik had ook de supercomputer had ik net afgesloten. Dus ik had net ook even lekker zitten gamen, even me-time. Robin, mijn vrouw, zat naast...
0: Cheese onion chips?
2: Oh? Nee, gewoon paprika.
0: Oh, paprika.
2: Ja.
0: Okay, goed.
2: Nee, Robin die zat gewoon lekker naast me te scrollen. Dus ik zet de tv aan een beetje. Wat wegkijken in mijn hempie. En opeens zegt mijn prachtige vrouw... Hey, dat is grappig. Mr. X is me gaan volgen. En Mr. X is even een naam die ik nu even weglaat.
0: Aha, het is een, we houden hem even anoniem nog.
2: We houden hem even anoniem. Dus ik zeg, goh, Mr. X. Je bedoelt zeg maar Mr. X waar menig vrouw van wegzwijmelt. Die Mr. X. Ja, zegt Robin, die is mij net gaan volgen. Dus lieve schat, als ik het goed begrijp... jij bedoelt zeg maar Mr. X waar menig vrouw aan denkt ook... Tijdens de daad met hun partner. Ja. Die Mr. X. Ja, Bram. Die Mr. X.
0: Wauw.
2: En ik zoomde zo even uit. Even vogelperspectief. Ik zag mezelf zo zitten op die bank. Met die zak chips.
0: In dat hempie.
2: Controller in een hempie. Met etensresten. En ik dacht toch van ja, dit is wel een... misschien wel een storm waar mijn huwelijk nu in gaat.
0: Ja, toch even goed qua context. Want jouw vrouw is model.
2: Ja.
0: En zij heeft al veel volgers. Dus zij zit redelijk op de radar, moet ik zeggen. Qua bekende personen die haar volgen. Maar dit is wel echt... Hiervan was ik echt weggeblazen door deze naam.
2: Ja.
0: Ik dacht ook echt Bram opletten nu.
2: Ja, nou...
0: Ja, nee, maar echt serieus.
2: Ja, zeker.
0: Want voor je het weet, slaat deze persoon in haar DM.
2: Ja, nee, dat moeten we niet hebben.
0: En daar reageer je sowieso op. Ook Robin, die op het moment dat deze persoon in haar DM slaat, dan ga je dat niet negeren.
2: Nou, dat weet ik niet. Hoor. Kijk, Robin...
0: Er zit één halte voordat het helemaal uit de klauwen loopt.
2: Nou, dankjewel dat je het nog even extra in de put praat, Matt. Nee, kijk, ik heb er natuurlijk alle vertrouwen in dat helemaal goed komt, hoor. Maar laten we zeggen, als het een keer moeilijk wordt gemaakt, dan is het wel door Mr. X.
0: Juist, precies. Mr. X komt van hele goede huizen namelijk. Eens even kijken, het wordt lekker geraden. Wie is toch Mr. X?
5: Als ik ook een gokje mag wagen. Ik denk Jake Paul.
0: Is het Jake Paul?
2: Nee, het is geen Jake Paul.
0: Even kijken.
2: Die is ook verloofd, man, Jake Paul.
0: Ja, maar ja, goed, het is Hollywood. Het is Hollywood. Even kijken, dit is Jos.
6: Ja, goedemorgen. Ja, ik denk Douwe Bob. Ik zou me als man zeker zorgen maken als Douwe Bob mijn vrouw zou volgen. Dus,
0: Okay.
6: Nee. Succes.
2: Nee, Douwe Bob is een wereldgozer, maar dat is in dit geval een kleine speler.
7: Ik denk dat de vrouw van Bram Krikke gebeld is door Cristiano Ronaldo.
0: Oh,
2: ook echt gebeld ook meteen. Nou, dat mag ik toch hopen van niet.
0: Maar het is niet Cristiano Ronaldo.
2: Het is niet Cristiano Ronaldo.
8: Ik denk dat Erling Haaland degene is die de vrouw van Bram Krikke volgt. Dat is wat ik tenminste denk. Groeten.
2: Wie was dit?
8: Ik denk dat Erling Haaland degene is die de vrouw van Bram Krikke volgt. Dat is wat ik tenminste denk. Groeten.
0: Een appje van Ton is dit.
2: Oké, Ton. Nee, het is ook geen Erling Braut Haaland. Nee. Nee, het is...
0: Het is eigenlijk groter, toch?
2: Nou, het is gevaarlijker. Het is veel gevaarlijker.
0: Is heel even te kijken, die persoon. Hij heeft ook gewoon meer dan 10 miljoen volgers op Instagram.
2: En bijna 20, geloof ik.
0: Bijna gaat richting de 20, ja. Ik ben zo benieuwd.
2: Ja, er raast een storm over mijn huwelijk, jongens.
0: Je hoort het na Kensington.

0: Wat een rammer van een track.
1: Echt goed.
0: Echt goed. Miley Cyrus, Back Your Music en Bass Persuade. Ja, door wie wordt jouw vrouw gevolgd, Bram? Het is een persoon waarvan jij denkt, ho, ho, ho eens even.
2: Ja, ja, ik maak me wel lichtelijk zorgen. Kijk, ik weet natuurlijk, Robin die is natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd. En anders was ze natuurlijk ook niet met mij getrouwd. Maar als er een storm over je huwelijk kan waaien, dan is het wel door deze persoon.
0: Er wordt lekker meegegokt. Is het George Clooney?
2: Nee.
0: Rico Verhoeven?
2: Nee, joh, nee.
0: Badrari?
2: Nee. Nee.
0: Deze vind ik ook nog wel goed. Robbie Williams?
2: Oh, dat, nee.
0: Nee.
2: Nee, nee. Laten we even... het is echt wel zorgelijker, hoor. Echt veel zorgwekkender.
0: Laten we heel even luisteren naar de persoon die het is.
3: You don't have anything sharp on you that I can stick myself with, do you?
4: No.
3: Good. Because I do.
5: Magic Mike.
0: Wie is het, Bram?
3: Does it look like I'm kidding?
4: Some might know him as Magic Mike. We're
2: gonna
4: see if he still got some magic in that mic.
2: Channing fucking Tatum. Channing fucking Tatum. Oh, is mijn jongen. Vrouw gaan volgen.
0: Ik moest zo ongelooflijk lachen. Saskia, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij hebt letterlijk, ach Bram, zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch?
6: Ja. Ja.
0: Ja. Hey, leg eens even uit, wat maakt Channing Tatum los bij vrouwen, Saskia? Oh.
6: Nou, dat is een van de mooiste mannen die ik ken.
0: Ja.
6: Heerlijk gewoon.
2: Ja. Wat maakt hem dan zo mooi? Wat heeft hij wat ik niet heb?
0: Oei.
6: Hij heeft geen snor.
2: Okay.
0: Ja, heel goed. Ja. Hey, maar Bram, Channing Tatum, dat is me nogal een knaller.
2: Dat is nogal een kanon, inderdaad. Ja. Nou, ik vertelde dit nieuws ook aan mijn schoonmoeder en die reageerde... Oh ja, die valt geloof ik op brunetten.
0: Nou, dat helpt ook lekker.
2: Dat helpt ook lekker. Nou, Matt, ik stel de vraag even aan jou. Stel, Kiek wordt gevolgd door Channing Tatum.
0: Ja.
2: Hoe voel je je daar dan bij?
0: Dat slaat echt nergens op, maar heel even eerlijk... Ik zou me toch bedreigd voelen.
2: Ja,
0: ja, toch? Omdat je bent zo klein bier in één keer.
2: En je bent echt, je bent een stofje.
0: Ja, je bent echt, je bent in één keer 1% van wie je was eigenlijk.
7: Ja, maar ik zou me dus ook, nou niet naar ons toe, maar Bram ook wel een beetje zorgen maken. Want ik denk toch dat Robin ook denkt, ja, maar hoe zou het leven dan daar zijn? Weet je wel, wat zou dat dan zijn? Ik denk toch dat dat heel even door je hoofd flitst. Nee. Ja, ik heb een heel leuk leven, maar hoe zou het leven met Channing Tatum er dan uitzien?
0: Ja,
2: maar je maakt het alleen maar erger.
0: Ja, nee, maar ja, ik denk,
7: sorry.
0: Ja, het is toch een hele logische gedachte.
7: Ja, maar sorry, Channing Tatum. Ik ken geen vrouw die Channing Tatum niet knap vindt. Het is echt...
0: Mm-hmm. Nou, ben ik wel eens. Nou, ik zit een beetje om te draaien.
2: Ja, kloten.
0: Ja, dat is het ook.
2: Ja, kloten.
0: Stond hij ook niet op de voorpagina van de Men's Health?
2: Ja,
0: een tijdje geleden.
2: Dat zou kunnen.
0: Maar dat stond jij natuurlijk ook.
2: Ja, maar dat is al lang weer weg. Ja, en dat was al niet veel. Ja, jongens. Ja, het is vreselijk. Kijk, het is natuurlijk aan de ene kant denk ik... Hey, wat leuk, wat tof. Maar ik vertrouw ook op het huwelijk. Ik vertrouw Robin 100%. Ik weet ook dat ze er helemaal niks mee doet. Die gaat echt geen berichtje sturen. Die gaat ook niet... Ik denk niet eens dat ze terugvolgt. Maar het is wel even... Ja, Storm Channing raast over Nederland.
0: Even kijken, een appje van Laura Groffe.
8: Oeh, Channing Tatum.
2: Ja, dat zegt genoeg.
0: Nou, dat zegt genoeg, ja. Bram, ik ben bijzonder benieuwd hoe dit verhaal zich ontwikkelt de komende week.
2: Ik hoop niet.

0: Hey Bram, misschien even lekker naar de sportschool. Wat meer spiertjes creëren. Dan nog even bij de Chippendales les nemen. Nou, dan hoef je toch niet meer zorgen te maken. Dan blijven ze altijd bij je.
1: Ja, en dus niet bij Channing Tatum, Bram.
2: Nee, nou, ik ga maar eens, inderdaad.
1: Ik zeg ook heel veel mensen overigens, allemaal hartstikke leuk, Channing Tatum. Maar die heeft niet de humor van Bram.
2: Dat is lief.
1: Nou, hartstikke mooi. En dat gaat allemaal om het innerlijk. Dus er zijn ook heel veel mensen, ja, maar die willen jou toch even wat moed inspreken, Bram.
2: Ja, maar de mensen die zeggen het gaat allemaal om het innerlijk, dat heb ik gezien, dat waren allemaal mannen.
1: Ja, dat is waar. Ja. Dat is wel echt waar, ja.
2: Nou ja.
1: Nou ja, Bram's vriendin wordt dus tegenwoordig gevolgd door...
2: Vrouw.
1: Vrouw, dat is even goed om te zeggen, er staat een
2: getrouwd,
1: hek.
2: Getrouwd, hè?
1: Er staat een hek omheen.
2: Ja. Het is afgebakend, ik ben getrouwd.
1: Channing Tatum, dat je het even weet. Hé, hey, we geven deze ochtend tickets weg voor Samber. Staat volgend jaar in de Ziggo Dome. Bram, dat is eigenlijk een beetje our passion song, zouden we kunnen zeggen. Ons gedeelde liedje.
2: Ja, absoluut. Ja, daar hebben we ook flink op gedanst. In de Escape Room.
1: Ja, in de Escape Room vorig jaar. Is namelijk deze. Wij doen hier zo meteen nog een dansje op in de studio. En als wij hem dan draaien, dan kun jij appen Samber via de Q Music app. Kom je dan in de uitzending, dan krijg je 2 tickets voor zijn concert volgend jaar in de Ziggo Dome. En we doen dat dansje binnen nu en, nou, laten we zeggen, een half uurtje. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
3: Ja, alles wat we nu weten over dat grote ongeluk met een Nederlandse touringcar.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Jongens, eten.
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
14: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
15: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
13: Dat is een Veldsink-advies.
16: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
19: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
18: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
19: Maar die prachtige kleding dan?
18: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Is echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7, 7.
18: Oh, wat een geld.
22: 50.000.
23: Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Nog 309.000.
22: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 stuurder.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
9: Goedemorgen, 7:30. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is een hele rustige vrijdagochtend hoor. A9, Amstelveen-Alkmaars. Eén korte vertraging tussen Raasdorp en Rotterpolderplein. Daar is de weg afgesloten. Zorgt voor een file van 2 kilometer en een vertraging van hooguit 10 minuten. Vanochtend is het grijs met kans op regen. Vanmiddag schijnt wat vaker de zon en het wordt een graad of 20. Danny heeft het laatste nieuws.
10: Ja, goedemorgen, er zijn nog veel vragen. Na het grote ongeluk gisteren in Zwitserland met een Nederlandse touringcar. In die bus van de Nederlandse organisatie OAT zaten 49 Nederlanders. Er zijn meerdere mensen overleden, maar hoeveel, dat is niet bekend. En verder weten we wel dat de Nederlanders in die bus op vakantie waren in Oostenrijk. Ze maakten een dagtrip naar Zwitserland. Het ging mogelijk mis doordat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op die weg zouden ook al langer werkzaamheden bezig zijn. Ja, de hulpdiensten zijn tot diep in de nacht bezig geweest met de reddingswerkzaamheden. Daar zijn ook meerdere gewonden. De politie in Zwitserland hoopt deze ochtend nog met meer informatie te komen.
9: Afschuwelijk zeg. Ja, ik. Misschien herken je het. Mijn gedachten gaan dan toch naar hoe dat in die bus moet zijn geweest. Omdat je bent zo bewust volgens mij van wat er op dat moment gebeurt. Je bent dat eerlijk even gek gezegd, dat ongeluk. Dat duurt even om plaats te vinden, toch?
11: Ja.
9: Dat je heel bewust van dit gaat mis.
11: Ja. Uiteraard, ja, ja. Verschrikkelijk. Ja, je kan het je niet voorstellen. En ook natuurlijk heel vervelend dat er ook nog zo weinig bekend is.
9: Ja.
10: Nou, beelden te zien dat die bus dan eigenlijk op zijn kant ligt. Je ziet dat hij van de weg af is geraakt. Ja, wat er dus allemaal precies is gebeurd, daar wordt natuurlijk onderzocht. Mm. Weer zijn er spullen gevonden in Overasselt in Gelderland die iets te maken hebben met die veelbesproken schietpartij daar. Het zijn geen vuurwapens, maar wat dan wel, ja, dat wil de politie niet zeggen. Tegen Omroep Gelderland zeggen ze alleen dat het gaat om dingen die belangrijk zijn voor het onderzoek. Ja, misschien heb je ook wel eens van die momenten op je werk, dat je denkt, nou, ik ben er klaar mee, ik stop ermee. Neem lekker ontslag.
9: Ik ken ze niet.
10: Nou goed, dit is gisteren letterlijk gebeurd in het voetbal. Toch een heel opmerkelijk moment hoor. In de Champions League, de Turkse club Fenerbahçe speelde tegen AS Roma uit Italië. Nou, het werd 1-1. Maar het ging vooral over wat er tijdens die wedstrijd gebeurde. Er werd een fles naar de trainer van Fenerbahçe zijn hoofd gegooid door iemand uit het publiek. Ja, die vond het daarna wel welletjes. Heeft na de wedstrijd zijn ontslag ingediend. Zijn spelers dus, waren verbaasd. Het seizoen is natuurlijk net begonnen. En die spelers geven na afloop altijd een interview. En daar moesten ze dan van de journalist horen dat ze opeens geen trainer meer hebben.
12: Ismail Kartal resigned.
13: What do you mean he resigned?
12: In the press conference he resigned, they say.
13: As what? As coach?
12: Ja.
10: Hè? Die hadden dus geen idee, die moest het nog horen. Ja, beloofde nog wel een soap te worden, nog een staartje te krijgen. De clubvoorzitter van Fenerbahçe, die...

0: weigert het ontslag namelijk te accepteren.
1: Ja, het klinkt ook alsof dit meer een soort impuls is. Dat hij gewoon in woede zegt, joh, weet je wat, ik scheid ermee uit. Doeg. Maar dit kan toch ook niet zomaar? Is dit trouwens niet de club ook van Nathan Ake?
0: En die speelt daar ook volgens
1: mij. Ja, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja. En Lukaku.
2: Lukaku, ja.
1: Ah, geweldig.
0: Hij heeft in ieder geval gezegd, ik neem ontslag en ik kom ook niet meer terug. Dat heeft hij gezegd.
3: Hey, maar deze man, zijn emmer zat toch al helemaal vol.
0: Ja, dat zou ik wel denken,
3: die emmer, dit was echt de druppel die de emmer deed overlopen. Ik bedoel, kijk, een fles naar je hoofd, het is niet leuk.
0: Nee.
3: Maar om daar nou ontslag voor te nemen, om je baan op te zeggen.
1: Ja, en kwam die fles, was dat dan uit, zeg maar, het publiek van zijn club? Of was het van die van AS Roma?
0: Ja, Fenerbahçe speelde wel thuis. Dus er zitten meer Fenerbahçe-fans dan AS Roma.
3: Ah, oké, okay, ja. Ik zie jou ook al heel de ochtend met een fles zitten hier.
1: Thuis of uit, Danny?
0: Fenerbahçe speelde thuis. Dus dan het publiek zit meer Fenerbahçe-supporters dan.
1: Oké, okay, oh ja, dan zal het wel uit het thuispubliek komen.
0: Ja.
3: Hey, jij laat die fles lekker staan, hè, die hier staat.
1: Ja, het is een glazen fles.
3: Een hele grote glazen vest daarnaast. Ik dacht, ik weet niet waar je van plan bent.
1: En stel ik gewoon wel, wat dan?
3: Ja, nou, dan zit ik hier de maandag dus niet.

0: Hallo?
1: Wij zijn helemaal buiten adem hier in de studio, Suus.
0: Oh my god.
1: Oef. Wij hebben zo ongelooflijk staan dansen op 12 to 12.
0: Ja, jullie niet als enige.
1: Oh, wat een lekker liedje zeg.
2: Oh, en je zal hem maar live kunnen zien, weet je wel. Ja, dat zou helemaal vet zijn.
1: Dat zou toch fantastisch zijn. Ja. Heb je Somber wel eens live gezien, Suus?
0: Nee, nog nooit.
1: Nee. Ik heb het idee dat wij hier echt te maken hebben met een wereldster in wording. Ik heb het idee, Suus, maar correct me if I'm wrong, dat deze beste man nog veel en veel groter gaat worden. Heb jij dat gevoel ook?
0: Ja, dat gevoel heb ik ook, zeker.
1: En hoe zou dat dan komen?
0: Nou, hij heeft gewoon alleen maar bangers.
1: Hij heeft alleen maar bangers, ja.
0: Ja, banger op banger.
2: Ja, en ook een aparte, unieke verschijning natuurlijk. Ook dat nog. En live goed. Ja, het is Nutella op Nutella op Nutella. Het is alleen maar raak.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Jij wil hem graag live gaan zien?
0: Heel graag.
1: Dat is het geval. Gefeliciteerd!
0: Oh my god!
1: Jij krijgt 2 tickets voor Q-Music Presents Somber maandag 31 mei volgend jaar in de Ziggo Dome.
0: Oh mijn god, dankjewel.
1: En wanneer ben je eigenlijk op die Somber-train gesprongen eigenlijk, Suus?
0: Ja, dat is eigenlijk voor zijn doorbraak, Back to Friends. Daarvoor luisterde ik al een nummer van hem en daar was ik al helemaal hooked, dus eigenlijk al heel lang.
2: Hoe trof je hem aan? Hoe kwam je er zo op?
0: Volgens mij gewoon via social media. Gewoon via TikTok of Instagram of zo heb ik het gehoord, ja.
2: Ja. Wat goed zeg. Ja, echt een fan van het eerste uur. Nou, wat ongekend leuk. Wie ging je meenemen?
0: Ja, een vriendin van mij.
1: Oh, wat gezellig zeg. Nou, ik wens je onwijs veel plezier, Suus.
0: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
1: En dan sta je daar op 31 mei voor die Ziggo Dome. En dan zeg je...
3: Let's go, girls.

0: Bram, wil je nog één keer vragen wat ik dit weekend ga doen?
1: Mattie, wat ga jij doen dit weekend?
2: Niks.
0: Oh, helemaal niks.
1: Wat heerlijk, zeg.
0: Ja, fantastisch. Ja, ik had het al eerder even over de dopamine die gisteren bij mij vrij kwam. Omdat we hadden eigenlijk morgen een afspraak in Antwerpen. Wat een dubbeldate. Ik moet zeggen, de mensen om wie het ging qua dubbeldate, dat zijn ongelooflijk leuke mensen. Maar misschien herken je het wel. Als er dan een hele dag wegvalt in je agenda, de ruimte die dan vrijkomt, de lucht die door je hoofd waait.
1: Ach, wat heerlijk.
0: Onbeschrijfelijk groot.
1: Ja, maar dat snap ik al. Je hebt natuurlijk net je eerste week van je radioprogramma gehad. Hey Mattie. Ja, en dan wil je dat natuurlijk even lekker allemaal laten bezinken. Even lekker met een pot bier thuis in een appartement zitten. En dan zit je in Antwerpen met Kiki en met twee vrienden. En dan ook nog eens vintage shoppen. Zit je tussen die mottenballen zit je dan. Ja, dat is toch ook helemaal niks, joh.
0: Dat gaat dus allemaal niet door. En dus...
3: Hey, Mattie.
4: Hey, Mattie. Lekker Formule 1 in Madrid kijken dit weekend. Dat leuk,
0: dacht,
4: hoor.
0: Dacht ik wel, Dylan. Formule 1 is in Madrid. Ja, Bram, dit is wel tof. Formule 1-liefhebbers zullen dit herkennen. Er is een nieuw circuit op de kalender gekomen. Namelijk het circuit van Madrid. Dus waar we Zandvoort verliezen, komt Madrid erbij. Overigens, de ontwerper van de baan is dezelfde die ook een gedeelte van de baan in Zandvoort heeft ontworpen.
1: De Tarzanbocht. Nee, die zit erin.
0: Nee, niet de Tarzanbocht. Oh. De Arie Luijendijkbocht. Ze gaan dus voor het eerst op dit circuit rijden. En dat is best wel vet. Want dat gebeurt gewoon niet zo heel vaak in Formule 1-land. Zometeen bellen wij met Indy Dontje. En Indy gaat ons op de hoogte stellen van wat we dit weekend kunnen verwachten. Wordt dit vet? Wordt er veel ingehaald? Haalt op het circuit, want dat willen we natuurlijk graag. Wat is de gaafste bocht? Heeft Max een beetje kans? Dat soort zaken.
1: Help me even in die dondje.
0: Indy Dontje is een Viaplay-analyst. Ik schrijf vaak aan bij Viaplay. En het is denk ik een van de leukste analisten die ik op dit moment kan. Dus jonge gozer heeft ook de 24 uur van Daytona gewonnen. Dat is een race in de Verenigde Staten.
1: Ja, nu gaan we helemaal het niche in. Maar goed, een expert.
0: Ja, het is echt een expert. Ja, en ik zeg het je, dit is de leukste analist op dit moment als het gaat om Formule 1.
1: Nou, ik vind het ook een hele leuke naam, Indy Dontje.
0: Indy Dontje.
1: Ja, het klinkt bijna als een soort aandoening. Maar ja, ik heb een Indy Dontje heb ik bij mijn oog.
0: Bram, geef me een kwartiertje, dan ben jij helemaal om.
1: Nee, sowieso. Superleuk, toch?
0: Ja, we spreken hem zo meteen na 8 uur. Ook hoor je Camilla Cabello en Ed Sheeran. En Danny, jij hebt het laatste nieuws voor wat betreft het busongeluk.
5: Ja, wat we daarover weten. Dat is gebeurd in Zwitserland. En er waren in die bus zaten heel veel Nederlanders.
0: Hoor je zo meteen in het nieuws.
6: Hallo, met Domien.
7: What's up, Domien? It's us, the Bowser.
6: Hey, the Bowser. What's up, guys?
7: Tell us, how are we doing this week in the top 40, man?
6: Ah, you want to know if you finally hit number 1 in the top 40 this week? I cannot tell you yet. You have to listen. Like the rest van Nederland, this afternoon, Q-Music.
7: Wait.
6: Zo. Ja, ook voor de artiesten blijft het natuurlijk spannend. Weet de Bowser met Magnetic deze week eindelijk Die Die van de troon te stoten? Je hoort het vanmiddag in een nieuwe top 40.
8: De top 40.
9: Autotaalglas is partner van de top 40.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Gekkenhuis bij Leenbakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Deze zaterdag super.

0: Bijbel. Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Goedemorgen, het is 7:58. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
4: Ja, goedemorgen. Er wordt later vanochtend meer bekend over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Dat zegt de politie daar. In die bus van de Nederlandse organisatie OAT zaten 49 Nederlanders, onder wie ook de chauffeur. Er zijn meerdere mensen overleden, maar hoeveel is niet bekend. Volgens reisorganisatie ANVR is er gelijk hulp uit ons land die kant op gegaan.
5: Ik weet inmiddels dat er meerdere mensen van de reisorganisatie ter plaatse zijn om hulp en bijstand te verlenen. In zulke gevallen, als er een klant op pad is met een pakket, is er ook een alarmcentrale die hulp en bijstand verleent. Dat zijn nu de eerste partijen die aan de slag gaan.
4: Dat was te horen bij de NOS. Het ging mogelijk mis met die bus doordat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlanders in die bus waren op vakantie in Oostenrijk en ze maakten een dagtrip naar Zwitserland. 3 tot 5,5% meer loon, dat zouden we volgend jaar moeten krijgen, vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt het leven steeds duurder, is de werkdruk hoog. De bond wil ook dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat. Ondertussen gaan zowel de zorgpremie als ook de energierekening ook omhoog. De energierekening stijgt de komende jaren volgens de NOS met 10%. Betekent dat veel huishoudens straks 400 tot 600 euro per jaar meer gaan betalen. De Telegraaf meldt dan dat de zorgpremie volgend jaar waarschijnlijk een tientje per maand duurder wordt. En voetbal, Gianni Infantino lijkt gewoon de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA te blijven. Hij krijgt waarschijnlijk genoeg stemmen, dat zegt persbureau Reuters. Veel landen, waaronder ons land, willen dat Infantino vertrekt, omdat hij het voetbal commerciëler wil maken. Maar Infantino zou genoeg steun krijgen van kleine en niet-Europese landen. Het weer nog van buienradar. Vanmorgen grijs, kans op regen. Vanmiddag meer zon, een graadje of 20.
3: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging A27, Gorkum-Breda. Tussen Oosterhout-Zuid en Breda-Noord is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 3 kilometer en 15 minuten vertraging.
6: Music.
7: Hey, Matty.
3: En hey, Bram Krikke.
8: Hey, goedemorgen.
3: Zometeen een nieuwe ronde van 4 op een rij. De Bouta komt eraan. En eerst Camilla en het...
9: Said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Bram.
1: Ja, goedemorgen Mattie.
0: Goedemorgen Danny.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy, happy Friday.
1: Happy Friday. Ja, jij gaat je weer lekker onderdompelen in de Formule 1.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Ja, en jij wilde een collega van jou spreken. Indy Dontje.
0: Zeker.
1: Ik vroeg mij af, Indy Dontje, gaat dit nummer toevallig over hem?
4: Ja, dat zou je een beetje kunnen zeggen. Ja, dat denk ik wel. Goedemorgen.
0: Die Pussycat-dolls hadden het gewoon over Indy.
1: Ja, al die tijd
4: zeker,
1: al.
4: Hey,
0: Indy, goedemorgen, jongen.
4: Goedemorgen.
0: Dit is Indy Dontje, vaak te zien bij Viaplay. Indy, wij komen elkaar vaak tegen daar aan tafel. En ik moet je zeggen, het gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak dat er een nieuw circuit bijkomt op de Formule 1 kalender. Dus wij zijn super excited. We zijn Zandvoort kwijt, we krijgen Madrid erbij. Wat vind je van het circuit?
4: Ja, het is, je kan het een beetje zien aan de naam, Madring. Maar als je hem een beetje gaat splitsen, dan kan je het de Madring noemen. Het is 22 bochten, een circuit van 5,4 kilometer lang. Er is inmiddels ook al opgereden en daar zijn de nodige rode vlaggen. Dus dan wordt de sessie opgebroken gevallen. 19 stuks zijn het er wel geteld. Tijdens de Formule 3-test, dus dat belooft een spektakel voor dit weekend.
1: Kijk, ja, dat is vaak toch ook wel de reden dat ik altijd kijk, hoor. Die rode vlaggen. Laatste tijd vrij weinig, dus wie weet met Madrid dus meer. Maar al met al, vind je het een gaaf circuit?
4: Ja, als je het een beetje moet vergelijken met andere circuits van de kalender, is Jeddah in Saudi-Arabië eentje die er een beetje op lijkt. Hoge snelheden, muren dicht bij het circuit of bij het asfalt.
0: Ja.
4: Dus eigenlijk geen momentum om een foutje te maken. Want als je een foutje maakt, dan is het geen grindbak, maar direct in de muur.
0: Hey, gaan we veel inhalen zien, Indy?
4: Ja, ik vind het lastig om te zeggen. Ze zeggen dat er genoeg inhaalmogelijkheden zijn. Als ik kijk naar de combinaties, is het een lastig circuit om in te halen. Omdat je veel de bochten moet voorbereiden om een goede lijn te rijden. Dus daardoor wordt het moeilijk om er buiten omheen te gaan of wat dan ook. Maar dat we het gewoon de eerste vrije training moeten zien. Dit is ook een weekend waarbij dus de vrijdag een hele leuke dag is om te kijken. Want zoals ik al zei, in de Formule 3-test waren er al heel veel rode vlaggen. Nou, dat kan natuurlijk bij de Formule 1 net zo gebeuren, want die jongens rijden gewoon op de limiet. Ja. En die proberen ook de limieten op te zoeken. Dus ik denk dat je het hele weekend gewoon een spektakel hebt.
1: Nou, dat zou geweldig zijn. Wat is, want ik hoorde je over bochten, wat is de bocht, zeg maar de Tarzanbocht van Madrid?
4: Ja, nou, Madrid heeft wat leuke bochten gecreëerd. Ze hebben eigenlijk kan je het in twee opsplitsen. Ze hebben het noordelijke deel, dat is echt een circuitdeel. En het zuidelijke deel, dat is meer de openbare weg. Dat zit rondom de IVEMA-beurs. Dat is ook nog wel een leuk weetje. De paddock is tevens ook op die beurs. Dus normaal staan ze echt achter pitboxen met vrachtwagens. Dit is heel anders. Dus ze staan ook een beetje verspreid tussen de beursgebouwen heen. Maar terugkomend op het circuit is de bocht waar we het eigenlijk allemaal een beetje naar uitkijken, is de La Monumental. De bocht is een halve kilometer lang. Dus het is even een kopje koffie drinken in de bocht. Maar dat is bijna 10% van het hele circuit.
1: Het is een bocht, zo.
4: Ja, dat is echt een bocht. En om een beetje vergelijking te maken voor de luisteraars. Misschien kennen jullie allemaal de laatste bocht, de Arie Luijendijk-bocht
0: Zandvoort.
4: Zandvoort.
0: Ja.
4: Die heeft 18-19% hellingspercentage. Hier hebben we het over 24% hellingspercentage. Ze willen eigenlijk daar een beetje à la IndyCar oval rijden. Nou, waar ik bekend in ben in Daytona.
1: Dit is wel een niche, beetje, hoor. Hey. Ik weet, Matt, dat jij met je nieuwe show wat meer Formule 1 en zo wil.
0: Maar eigenlijk zitten nu in een
1: niche. Ik snap hier helemaal geen hol van.
0: Die auto's die hangen dus schuin toch eigenlijk in.
4: Ja, zo moet je het zien. Dus het is een banking. Misschien praat ik dan iets meer in jouw taal.
0: Nee. Ja, Bram, die auto's hangen gewoon schuin in de bocht.
1: Oké, ja, dat zo vervolg ik je.
0: Ja.
4: Bram, weet je nog waar Max was gecrashed? Ja, ik moet helaas, maar Max was gecrashed tijdens Zandvoort.
0: Ja.
4: Zo'n type bocht.
1: Oké, kijk, nu okay. Nou, en over nu Max gesproken, dat is denk ik de vraag die we allemaal ook wel een beetje hebben. Hoe liggen de kansen voor Max? Is dit een baan voor Max?
4: Nou ja, ik denk altijd wel dat elke baan een baan is voor Max. En als we kijken naar Monza, kan hij als de andere teams foutjes gaan maken, kan hij gewoon weer op dat podium staan. En nogmaals, ik denk dat er dit weekend echt iets bijzonders weer gaat gebeuren. Dit is zo'n circuit waar een outsider, dus een team wat niet vaak of eigenlijk bijna niet op het podium staat, die heeft hier een kans door middel van safety cars, andere situaties, precies, die beginnen op de baan. Die heeft kans om op het podium te staan. Dus ik denk dat Max, als hij zijn hoofd koel houdt, dat hij er echt wel bij kan staan. Maar ik denk wel dat de koplopers Mercedes zullen zijn.
0: We gaan het zien dit weekend. Volgens mij, jouw sportles uitgegaan, toch? Voor dit gesprek, of niet?
4: Ja, maar ik ben heel blij met jullie, mannen. Want ik kon even in het zwaarste moment van mijn sessie kon ik net even eruit stappen. Ik zeg, jongens, ik moet heel even belangrijke dingen doen.
0: Goed. Bellen we volgende keer weer precies op dat moment.
4: Ja, dat zou ik heel fijn vinden.
0: Thanks, man. Fijn weekend. Geniet ervan. Okay,

0: Raccoon, Back Your Music en I Love You More. Het is vrijdag 11 september. Altijd als je die datum ziet staan, dan denk je aan hetzelfde. En het is vandaag 25 jaar geleden.
1: Ja.
0: 9-11.
1: Weet jij nog waar je was?
0: Ja, ik weet zeker nog waar ik was. Het was 's middags. Ik kwam terug uit school. Ik weet nog precies wat er gebeurde. Ik kwam binnen en ik deed de deur open. We hebben een lange gang hadden wij richting de woonkamer. En toen gooide ik mijn rugtas af. Die gooide ik zoals altijd in de gang. Toen kwam ik binnen en toen zat mijn moeder televisie te kijken. En toen stonden volgens mij allebei de torens die waren al geraakt. Toen zijn we op de bank gaan zitten. En daar zijn we volgens mij tot 11 uur 's avonds niet meer vanaf gekomen. Omdat het zo... En nog steeds als je die beelden ziet. Misschien herken je dat wel. Dat je denkt... Je kan bijna niet geloven wat je ziet.
1: Nee.
0: Of zo.
1: Nee.
0: En zelfs 25 jaar later zit je ernaar te kijken... en krijg je nog steeds je kop er niet omheen.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee, dat klopt. Ja, het blijft surrealistisch. Ja, ik kijk dan altijd eens in de zoveel tijd... zo'n documentaire erover, weet je wel. Vooral die van de... Je hebt zo'n documentaire over brandweerlieden... die ook echt naar die torens gaan. Nou, dat is wel zo aangrijpend en indrukwekkend. Daar moet je ook wel echt even een soort van zin voor maken, want... Ja, het is nogal wat, wat je te zien krijgt.
0: Ja, soms heb je plek voor die documentaires en soms ook niet. Hè? Nee. Soms past het even niet in je kop.
1: Nee, het is natuurlijk zo'n verschrikking. En er zijn zoveel mensen omgekomen. Ja. Ben jij toen ook, want jij bent wel eens in New York geweest... ook echt bij de Memorial geweest?
0: Ja, en er ligt ook een museum onder. Ook bijzonder indrukwekkend. Er staat bijvoorbeeld een van de brandweerwagens... die daarbij betrokken was die dag. Die staat er nog helemaal in zijn geheel. Dat vond ik dan heel indrukwekkend om te zien.
1: Ja. Ja, ik was er toen ook met een vriend en die is bijvoorbeeld helemaal van de complotten. Dus die gelooft niet, zoals wij het hebben gezien, dat zo is gebeurd.
0: Ja.
1: En nou, die liep ook met mij mee dat museum in. En eigenlijk was de conclusie na dat hele museum van ja, het maakt eigenlijk geen flikker uit hoe het is gebeurd. Het is gewoon zo verschrikkelijk,
0: echt verschrikkelijk
1: wat hier is gebeurd. Ja, je kan niet anders dan die mensen natuurlijk herdenken en respect daarvoor hebben.
0: Wat je trouwens ook kan doen in dat museum, dat is ook zo bizar. Je kan daar een telefoonhoren oppakken. En dan hoor je de gesprekken met 911. Die zijn geweest die dag.
1: Ja, een oneindige reeks aan gesprekken.
0: Nou, daar draait je maag van om.
1: Ja.
0: Dat is echt verschrikkelijk. En toch ook het ding even dat het is 25 jaar geleden. De mensen van vandaag die 25 zijn, die waren nul toen het plaatsvond. Dus ik ben heel even benieuwd. Luc, ik vergeet altijd hoe oud je bent.
2: Ik ben 29.
0: Oh ja, in intelligentie 40. Maar jij bent 29. Wat, weet jij nog wat?
2: Heel weinig, heel weinig. Ik weet wel dat mijn moeder een beetje moest uitleggen wat er gebeurd was. En hoe erg het was dat er twee torens instortten. Want ik had niet eens door dat daar dan mensen in zaten, bijvoorbeeld. Dat ging ze aan me uitleggen. En zij vertelde me later nog dat ik wel echt nachtmerries heb gehad van die beelden. Dat
0: oh
2: wel.
0: Ja, joh.
2: Ja, ja, maar ja, ik was 4.
0: Even kijken, Kiki, wat weet jij er nog van?
3: Nou, ik was 3, dus ik weet er eigenlijk niet zo heel veel meer van. Ik heb het meer het gevoel meegekregen van mijn ouders dat het wel echt een groot ding was.
0: Ja, het is dus niet zo. Ja, je was natuurlijk 3, dus je weet niet meer waar je was die dag.
3: Nee, ik heb geen idee meer. Nee.
0: Bram, weet je toevallig hoe die docu heet van die brandweerman? Wordt gevraagd via de Q-app.
1: Dat is een hele goeie. Wacht even, ik ga het eens eventjes zoeken, hoor.
0: Het
1: zijn twee Franse broers, geloof ik.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: Het heet Now Dead. Ja, het zou wel Frans, dus Now Day. Ik heb geen idee. Now Dead Brothers. En dan 9-11 documentary. Staat ook op YouTube. Duurt 2 uur lang.
0: Zo.
1: En dat is dus heel bijzonder. Want dat zijn dus twee broers die volgen de lokale brandweer in New York.
0: Ja.
1: En die lopen dus ook mee tijdens 9-11. En dan zijn ze met dat gaslek bezig. Ze hebben ook de enige beelden van de eerste inslag. Aha. Hebben zij gedraaid. Ja, en zij gaan dus ook echt met die brandweerdivisie die toren in. Ja, dat is wel zo aangrijpend en indrukwekkend. En ja, ik kende die beelden daarvoor ook niet. Dus het is echt wel een aanrader, hoor.
0: Nee, nogmaals, je moet er wel even tijd voor hebben en plek voor in je hoofd.
1: Voor
0: dan is het echt wel indringend. Alright, jongens, het is vrijdagochtend 8:50. We gaan onderweg naar een nieuwe ronde van 4 op een rij. En eerst Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: Frequencies, Back Music en Live It All. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Een laatste update over dat grote ongeluk met de Nederlandse touringcar. Maar ook ander nieuws. We zouden met z'n allen volgend jaar een stuk meer moeten gaan verdienen.
2: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even Spar.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu, bij Spar in de Buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus, even opstarten, even sparren.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus,
16: maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
19: Yes!
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
19: Yes!
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.

0: Oat. Er zijn meerdere doden door dat ongeluk, maar hoeveel, dat is nog onbekend. Op beeld is te zien dat die bus op zijn kant ligt. De hulpdiensten zouden net klaar zijn met het bergen van die touringcar. En ook is de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland onderweg naar de rampplek. Het ging mogelijk mis met die bus, doordat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok dat op de weg lag. Later vanochtend moet meer duidelijk worden over dus het aantal slachtoffers. 3 tot 5,5% meer loon, dat zouden we volgend jaar moeten krijgen, vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt het leven steeds duurder, is ook de werkdruk hoog. En de bond wil ook dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat. Vakbond FNV komt maandag met hun looneis. En voetbal, PSV-speler Ruben van Bommel heeft voor het eerst gereageerd op het incident met Ajax-speler Aaron Bouwman. Ja, daar ging het afgelopen week veel over, hè. Tijdens Ajax-PSV botste hij hard op Bouwman. Nou, die liep een kneuzing aan zijn borstbeen en long op. Hij moest ook naar het ziekenhuis. Van Bommel kreeg veel kritiek om die actie. En gisteravond reageerde hij dus voor het eerst daarop bij Zico.
1: Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuisd. Maar ik wil het ook afsluiten.
0: Van Bommel kreeg voor die overtreding een gele kaart. Ja, sommige experts, daar is natuurlijk al veel over gezegd, maar die vonden dat het rood had moeten zijn.
2: Nou ja, Bram, je bent mijn expert, had het rood.
3: Ja, nou, je hoeft daar geen expert voor te zijn. Dit was natuurlijk gewoon rood. Ik denk ook dat 9 van de 10 scheidsrechters hadden een rode kaart gegeven. Alleen, dit keer niet. Ik geloof niet dat die Ruben van Bommel dit bewust deed. Maar onbesuisd was het zeker.
2: Want even voor de mensen die het niet hebben gezien, hij kwam een soort van aangevlogen hoofd.
3: Ja, die bal was hoog. Die kon je eigenlijk met het hoofd misschien wel wegkoppen. En waar de speler van Ajax daarvoor ging om die bal weg te koppen, liep Van Bommel eigenlijk op hem door. Waardoor Bouwman, die verdediger van Ajax, ja, eigenlijk een soort dubbel klapte en op de grond terecht kwam, heel naar. Ja. Ja, dus ook echt schade opgelopen. En Van Bommel kreeg toen geel, waar niemand wat van snapte. Luc, snapte jij er wat van?
4: Nee, ik begrijp helemaal niks van. Ik begrijp ook niet dat we nu in een tijdperk zitten van videoscheidsrechters. Dus je kan alles vanuit 56 verschillende standpunten op halve snelheid terugkijken. Dat ook niemand op de lijn komt en zegt, ja, geef die jongen rood in plaats van geel.
2: Ja.
4: En hij doet het niet bewust misschien. En hij bedoelt, hij wil die jongen helemaal niet het ziekenhuis inbeuken. Want dat gebeurt, hè. Die bouwman moet een avond in het ziekenhuis blijven. Kan minstens een maand niet spelen.
2: Ja.
4: Het is gewoon rood. En dan moet dan zo'n videoscheidsrechter zeggen, dit is rood.
2: Ja, het is inderdaad, want op het moment dat er een teennagel buiten spel staat, wordt alles half stilgelegd. Maar dit, echt zo'n lomp. En dan kan het inderdaad onbesuisd zijn. Maar dat is dan geel. Dat is echt merkwaardig. Ja. Zo meteen gaan we lekker 4 op een rij. En dat gaan we doen met Bram Krikke. Wil je met hem spelen voor 2.500 euro? Dan zijn lijnen nu voor je geopend. 0909.

0: Martin Garrix, Back in Music en Mad. Wat heb je eigenlijk op jouw vragenzellenfeest gedaan, Bram?
1: God, ja.
0: Ja, vind ik niet heel leuk.
1: Nee, het was vreselijk.
0: Waarom?
1: Ja, je zou toch verwachten dat degene van wie je het meest houdt... je vrienden bedoel ik dan... dat die iets regelen dat je helemaal leuk vindt. Nou ja, zoals je misschien weet... ik ben niet echt een feestbeest en ik drink niet.
0: Nee.
1: Wat hadden ze geregeld? Nou, ze hadden eerst een soort zuipcruise hadden ze geregeld. Waarbij zij zelf helemaal dronken, starnakel op dat schip zaten. En ik zat daar in een hoekje met een spa rood. Om vervolgens naar een restaurant te gaan waar iedereen dus strontvervelend was. En asociaal omdat ze allemaal dronken waren.
0: Nou, dit kan toch niet.
1: Nee, ik heb toen drie vrienden daarna opgebeld van... ja, jullie mogen niet meer komen op de bruiloft.
0: Niet?
1: Ja, ik was echt zwaar teleurgesteld.
2: Echt waar?
1: Ja, heb ik echt gedaan. Dus ik dacht, hoe kan het nou... Dat zeg maar op het moment dat iemand gaat trouwen... en je regelt een vrijgezellenfeest... tuurlijk, je kan een beetje met elkaar kloten en zo... maar die dag staat wel in het teken van degene die gaat trouwen.
0: 100%.
1: En als je dan dingen gaat organiseren die eigenlijk vooral voor jezelf leuk zijn... om even helemaal lekker katslam te worden... en dan alleen maar een beetje irritant gaan doen... ja, dan heb je niet, volgens mij ben je dan niet een goede vriend.
0: Nou, het lijkt wel of je geprankt bent, joh.
1: Nou, echt zo.
0: Wat had je eigenlijk liever willen doen dan?
1: Nou, gewoon paintballen. Weet ik veel. Gewoon iets leuks. Een escape room. Het had ook gewoon prima een etentje kunnen zijn. Maar ga niet een soort activiteiten regelen... die voor iedereen leuk zijn, behalve voor mij.
0: Ik ga het heel even...
1: Ja, ik ben weer boos.
0: Ja, ik hoor het. Tim, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, we gaan met jou vier op een rij. Ja, ik begin hier eigenlijk over bij Bram. Omdat jij gaat dit weekend een vrijgezellenfeest boeken. Past dit wel bij de persoon wat je van plan bent op de aanstaande bruidegom?
3: Ja, zeker weten.
0: Wat ga je doen?
3: Wij gaan naar Dubai toe, naar het grootste waterpretpark ter wereld.
0: Zo, hallo.
1: Kijk, dat had ik leuk gevonden. Dat was vet.
0: Mag ik heel even zeggen?
3: Nee, je hebt nu mijn nummer dus.
0: Ja. Wat is dit voor vrijgezellenfeest op steroïden? Naar het grootste waterpretpark in Dubai?
3: Ja. Wat Bram al zegt, het is altijd, niemand vindt het leuk. Nou, ik heb bij de jongens geïnformeerd. Nou, het is een mooie jongens onder elkaar met water spelen en glijbaan en een lekker mooi lang weekend houden.
0: Ja, maar je zou ook naar duinrail kunnen, naar tiki-bad, zeg maar.
3: Ja, maar die hebben maar 4 glijbanen en hier heb je er 105.
1: 105 glijbanen, wat heerlijk zeg.
0: En mag ik heel even vragen, want op een gegeven moment moet je natuurlijk gaan vragen, wat heb je over voor het vrijgezellen weekend van de persoon? Hier heeft een mega bedrag gestaan, denk ik.
3: €1.500 de man.
1: Poeh, ja, dat is wel. Maar ja, dan heb je wel plezier voor 100. 105, moet ik zeggen, toch? Ja.
3: Zeker, je betaalt ook voor jezelf. Je hebt nu een kleine vakantie voor jezelf er ook bij.
0: Ja, dat is ook zo. Kijk, dat is ook zo.
1: Dat is leuk. Kijk, dit is nou leuk, Matt.
0: Ja, nee, ik hoor het.
1: Wel
0: ja.
1: Duur, maar wel leuk.
0: Oh, het is wel echt pittig aan de prijs. Goed. Ja.
3: Hey, Martin, mocht jij gaan trouwen, kan je me bellen?
0: Nee, zeker. Nou, rustig aan.
1: Hey, wanneer gaat dat eigenlijk gebeuren, jongens?
0: Jongens.
1: Kiek, wanneer gaat hij op de knieën?
0: Ja.
4: En dan moet je niet aan mij vragen.
0: Nee, ja, dat duurt gewoon nog even. Ik ga op een dag wel trouwen.
1: Oké.
0: Tim, die €2.500 die gaan dus naar het vrijgezellenweekend?
3: Nee, in dit geval gaat het naar Lego toe.
0: Wat? Naar Lego? Naar Lego? Waarom Lego?
3: Nou, en, ik spaar Lego en in oktober komt er een mooie set uit van Star Wars. Ja, die kost €800, dus ja, mooi begin daarvoor, toch?
1: Nou, wat heerlijk zeg. Ja, ik vind het leuk, gewoon lekker helemaal in het teken van de man.
0: Alright.
1: Het is je gegund, Tim.
0: Absoluut.
3: Dankjewel.
0: Hey, wij gaan lekker spelen, jongen. Bram gaat de studio uit.
1: Ja, ik ga weg.
0: En dan gaan we van start. 4 op 1, 4 op 1. Tim, je weet hoe het werkt. Je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Bram zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg je €2.500. Daar gaan we. Jouw eerste woord is zoeken.
3: Verloren.
0: Ring.
3: Trouwen.
0: Groen.
3: Rood.
0: En laatste woord is gootsteen.
3: Wasbak.
0: Heeft Bram zometeen 4 dezelfde associaties? Dat hoor je naar Nena en Kim.

0: Back music, any place, anywhere, anytime. We spelen vier op een rij met Tim uit de Heemskerk. Dit waren zijn vier woorden. Zoeken.
1: Verloren.
0: Ring.
1: Trouwen.
0: Groen.
1: Rood.
0: En je laatste woord is gootsteen.
1: Wasbak.
0: Tim.
1: Hey, goedemorgen.
0: Heel veel mensen zeggen het gaat bij het eerste woord al fout.
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, ik hoop het ook niet. Maar heel veel mensen zeggen bij zoeken vinden.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, maar goed. Ik moet zeggen dat bij groen wordt ook nog een beetje over het twist. Daar zeggen sommige mensen ook nog gras. Gootsteen ontstoppig. Nou, het houdt niet over in de appbox, Tim.
1: Nou, laten we het positief maar zien, toch?
0: Absoluut. Optimist tot in de kist. We gaan het proberen. Bram komt terug de studio in. En hopelijk geeft hij vier dezelfde associaties.
2: Zo, daar ben ik bij. Oh, ik zou het zo lekker vinden als we hem nu zouden vrijspelen. Want dan kan Tim lekker die Lego-set kopen.
0: Ah, dat zou heel leuk zijn.
2: Dat zou echt top zijn.
0: Daar gaan we. Het eerste woord is zoeken.
2: Vinden.
0: Fout.
2: Nou ja.
0: Ja. Nee, ja, sorry Tim.
1: Nee, het is niet anders.
0: Nee, het is er inderdaad niet anders. Hij zei namelijk bij zoeken verloren. Ja. Oeh, als je iets gaat zoeken, dan moet je het eerst verloren zijn. Ja, ja, ja. Wat had je gezegd bij ring?
2: Trouwen.
0: Ja, die was goed geweest. Groen.
2: Gras.
0: Nee, Tim, jij zei daar namelijk...
1: Rood.
0: Rood, groen en rood.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: En het laatste woord, gootsteen.
2: Kraam.
0: Nee, ja, het zit wel in dezelfde categorie. Maar Tim, die zei daar wasbak.
2: Ja, ja, ja. Maar drie van de vier fouten is echt geen vier op een rij.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Hey, Tim, we wensen je een prachtig weekend. Heel veel plezier met het boeken van dat vrijgezellenfeest richting Dubai. Wat heb je een leuke to-do-lijst.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel voor het meedoen, jongen.
1: Hey, fijn weekend.
0: Dank je. Dit is Key Music met een van de mooiste liedjes van dit moment. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hey Yvette.
1: Hey.
2: Mattie.
1: Hi Mattie, met Yvette.
2: Hey Yvette, goedemorgen. Je had een vraag.
1: Ja, nou, ik was nog wel even benieuwd. Wie was die vrouw van Bram gaan volgen?
2: Ja, dat is een leuk verhaal. Bram, leg nog even één keer de situatie uit.
3: Ja, ik zat dus laatst op de bank. Ik zat lekker met een zak chips in mijn hemd, met allemaal etensresten, ja, wat weg te kijken. En op een gegeven moment zegt mijn vrouw: hé, hey, dat is grappig. Nou, dan zeg ik even in dit geval: Mr. X is mij gaan volgen op Instagram. Ja. En dat is natuurlijk zorgelijk, want Mr. X, ja, daar zwijmelt menig vrouwen van weg. Sterker nog, er zijn vrouwen die denken tijdens de daad met hun partner aan deze Mr. X. Dus ja. dat is nogal wat.
2: Yvette, het is vanochtend al verteld, maar je hebt het gemist.
1: Ik heb het helemaal gemist,
2: dat geeft helemaal niks. Wij gaan het zo meteen na 9 uur gewoon nog een keer vertellen, want meerdere mensen hebben het gemist. Ik zit wel even te denken, misschien is het wel leuk. Ik geef jou even een rijtje namen en dan moet jij even zeggen vanuit jouw vrouwelijk perspectief, wat zou het meest bedreigend zijn voor Bram? Dus, we hebben een rijtje. Leonardo DiCaprio.
1: Oh ja.
2: Tom Holland, de Spider-Man acteur. Getrouwd met Zendaya. Kylian Mbappé, de voetballer. Of Channing Tatum.
1: Wie? Die laatste.
2: De laatste.
1: Ja, ja, okay. 100%.
2: Ja, als het Channing Tatum zou zijn, dan zou Bram het grootste probleem hebben, zeg jij.
1: Ja, dat vind ik wel.
2: Oké. Okay. Je hoort het over een paar minuten.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zijn...

0: Eibo.
1: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
6: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag... Koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Jongens, eten.
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
14: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
15: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
16: Freo.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Dames en heren, de daluren beginnen.
19: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
20: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
21: Ja, goedemorgen. De Nederlandse touringcar die in Zwitserland is gecrashed, is van de weg gehaald. De bus is geborgen en ook is de vangrail daar vervangen. Die bus die kwam uit Eiberg in de Achterhoek. Het gaat om een touringcar van reisorganisatie OAT. 49 Nederlanders zaten daarin. Ze waren op vakantie in Oostenrijk, maakten een dagtrip naar Zwitserland. En we weten dat er meerdere mensen om het leven zijn gekomen bij dat ongeluk. Maar verder is er nog een hoop onduidelijk, zegt deze alarmcentrale bij RTL.
22: We zijn inmiddels wel in contact met een aantal slachtoffers, maar het complete plaatje is nog niet daar.
21: De politie in Zwitserland komt deze ochtend met meer informatie. Dan naar Overasselt in Gelderland. Er zijn weer spullen gevonden die iets te maken zouden hebben met die veelbesproken schietpartij daar begin vorige week. Het zijn geen vuurwapens. Waar het dan wel om gaat, dat wil de politie niet zeggen. Meerdere groepen gaan protesteren tijdens Prinsjesdag. Vier groepen gaan langs de route van de glazen koets actie voeren. Het gaat dan onder meer om een anti-koningshuisgroep. Ook de Onderwijsbond voert actie, maar die doen dat ergens anders, bij het gebouw van de Tweede Kamer. Prinsjesdag is dinsdag. Ja, en topdrukte voor een peperduur hotel in Parijs. Daar staan al dagen veel fans van Céline Dion. En dat worden er alleen maar meer. Céline slaapt in Parijs omdat ze daar weer gaat optreden na jaren van afwezigheid. Door een zeldzame spierziekte maakt ze haar comeback. Morgen begint ze. Ze geeft 26 concerten. Het weer nog van Buienradar. Nu nog grijs, kans op regen. Vanmiddag is er meer zon en het wordt een graad of 20.
20: En dan verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein, dat is de hoofdrijbaan. Daar is een ongeluk gebeurd, zorgt voor een file van 4 kilometer en 20 minuten vertraging.
23: Music. Hey Mattie.
20: Ja, door welke wereldster wordt de vrouw van Bram Kikker tegenwoordig gevolgd op Instagram? Antwoord naar Shakira en Burna Boy.

0: Shakira en Burna Boy bij Q-Music. Die die. Hey, Marty. Goedemorgen, 4 over 9 op vrijdag de 11e van september. Hey Bram.
1: Hey Matty.
0: Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. Aankomende maandag starten we met Het Geluid. Het spannendste radiospel van Nederland is terug. En over een paar minuten gaan we je vertellen waar je Het Geluid voor het eerst kan gaan luisteren. Dat gaat namelijk vandaag op één specifieke plek in première. Gaan we je zo meteen vertellen. Eerst even antwoord op de vraag: door wie wordt jouw vrouw Robin tegenwoordig gevolgd op Instagram? Er zijn heel veel appjes binnengekomen, Bram, van mensen die willen een gok wagen. Dit is bijvoorbeeld Chris.
4: Als ik ook een gokje mag wagen. Ik denk Jake Paul.
0: Jake Paul?
5: Ah, nee joh, die gaat trouwen, man. Ja, met Jutta.
0: Ja, het zegt niks in Hollywood. Even kijken, dit is Marielle.
6: Ik denk dat de vrouw van Bram Krikke gebeld is door Cristiano Ronaldo.
0: Ja, die denkt dat Cristiano Ronaldo vanmiddag op de stoep staat bij jou. Dat denk ik niet.
5: Nee, dat had ik dusdanig vet gevonden. Dan had ik zelf dat telefoontje wel opgepakt.
0: Jos?
7: Ja, goedemorgen. Ja, ik denk dat over Bob. Ik zou me als man zeker zorgen maken als over Bob mijn vrouw zou volgen. Dus... succes.
5: Nee, dan was ze waarschijnlijk al zwanger geweest. Dat is niet het geval.
0: Even van Tom.
8: Ik denk dat Erling Haaland degene is die de vrouw van Bram Krikke volgt. Dat is wat ik tenminste denk. Groeten.
5: Nee, het is ook geen Erling Haaland.
0: Laten we eens gaan luisteren. Wie is het wel?
9: You don't have anything sharp on you that I can stick myself with, do you?
10: No.
9: Good. Because I do.
0: Mike. Wie is het, Bram?
9: Does it look like I'm kidding?
10: Some might know him as Magic Mike. We're gonna see if he still got some magic in that mic.
5: Channing fucking Tatum. Channing fucking Tatum.
0: Oh,
5: is mijn vrouw gaan volgen.
0: Ik moest zo ongelooflijk lachen. Saskia, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Jij hebt letterlijk, ach Bram, zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch?
11: Ja.
0: Ja. Hey, leg eens even uit, wat maakt Channing Tatum los bij vrouwen, Saskia? Oh.
11: Nou, dat is een van de mooiste mannen die ik ken.
0: Ja.
11: Heerlijk gewoon.
0: Ja.
5: Wat maakt hem dan zo mooi? Wat heeft hij wat ik niet heb?
0: Oei.
11: Hij heeft geen snor.
0: Okay.
5: Ja, heel goed.
0: Ja. Hey, maar Bram, Channing Tatum, dat is me nogal een knaller.
5: Dat is nogal een kanon, inderdaad. Ja. Nou, ik vertelde dit nieuws ook aan mijn schoonmoeder en die reageerde... oh ja, die valt geloof ik op brunetten.
0: Nou, dat helpt ook lekker.
5: Dat helpt ook lekker. Nou, Matt, ik stel de vraag even aan jou. Stel, Kiek wordt gevolgd door Channing Tatum.
0: Ja.
5: Hoe voel je je daar dan bij?
0: Dat slaat echt nergens op, maar heel even eerlijk... ik zou me toch bedreigd voelen.
5: Ja,
0: toch? Omdat je bent zo klein bier in één keer.
5: En je bent een stofje.
0: Ja, je bent echt, je bent in één keer 1% van wie je was eigenlijk.
3: Ja, maar ik zou me dus ook, nou niet naar ons toe, maar Bram ook wel een beetje zorgen maken. Want ik denk toch dat Robin ook denkt, ja, maar hoe zou het leven dan daar zijn? Weet je wel, wat zou dat dan zijn? Ik denk toch dat dat heel even door je hoofd flitst. Nee. Ja, ik heb een heel leuk leven, maar hoe zou het leven met Channing Tatum er dan uitzien?
0: Ja,
5: maar je maakt het alleen maar erger.
0: Ja, nee, maar ja, het is toch een hele logische gedachte.
3: Ja, maar sorry, Channing Tatum. Ik ken geen vrouw die Channing Tatum niet knap vindt. Het is echt...
0: Nou, daar ben ik wel eens. Ik zit een beetje om te draaien.
5: Ja, kloten.
0: Ja, dat is het ook.
5: Ja, kloten.
0: Stond hij ook niet op de voorpagina van de Men's Health?
5: Ja,
0: een tijdje geleden.
5: Dat zou kunnen.
0: Maar dat stond jij natuurlijk ook.
5: Ja, maar dat is al lang weer weg. Ja, en dat was al niet veel. Ja, jongens. Ja, het is vreselijk. Kijk, het is natuurlijk aan de ene kant denk ik... hey, wat leuk, wat tof. Maar, ik vertrouw ook op het huwelijk. Ik vertrouw Robin 100%. Ik weet ook dat ze er helemaal niks mee doet. Die gaat echt geen berichtje sturen. Die gaat ook niet... ik denk niet eens dat ze terugvolgt. Maar, het is wel even... ja, Storm Channing raast over Nederland.
0: Even kijken, een appje van Laura Groffe.
12: Channing Tatum.
5: Ja, dat zegt genoeg.
0: Nou, dat zegt genoeg, ja. Ach, Bram. Hij heeft niet jouw humor.
5: Nee.
0: Hij heeft niet jouw snor. Maak je ook niet te druk, hè?
5: Nee, ik maak me niet te druk. Nee. Maar het is wel een ding.
0: Ja, het is wel een ding.
5: Het is een dingetje.
0: Hey, vanmiddag om 2 uur is er een nieuwe Nederlands top 40. De vrouw, de vraag is een beetje, komt deze dame binnen in de top 40? Want weer helemaal terug aan het front op TikTok met deze track namelijk.
5: Ja.
0: Hoor je dit liedje vanmiddag vanaf 2 uur in de top 40 voorbij komen?
5: Petra Krentenbol, hè?

0: Hoe vond jij nou dat het klonk?
1: Het geluid
0: ja.
1: van dit jaar.
0: Ja,
1: ja dat klinkt een beetje als... Tjak, tjak, tjak.
0: Oh ja.
1: Beetje zo.
0: Ik had het idee dat het wat zachter was.
1: Wat dan?
0: Dat je meer hoorde...
1: Ja, maar hoe je...
2: Dat is echt compleet wat anders.
1: Nou, links of rechtsom, het is natuurlijk gewoon het doorladen van een M1 garantgeweer uit de Tweede Wereldoorlog. Dat ga ik ook insturen. Ja. Maar het klinkt, ja, hardzacht. Ja, het is maar wat je noemt.
0: Hebben ze ons wel hetzelfde geluid laten horen? We hebben het geluid namelijk, de DJ's van Q-Music hebben het geluid al gehoord. En we mogen het alleen vertalen. Dus ik hoorde iets schuiven. Het was een handeling, ja. denk ik, waarbij deel 1 eigenlijk het heen en weer, het heen bewegen is. En deel 2 van de handeling het terugbewegen.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat hoor ik ook.
0: Dus, en dan is het wat mij betreft het zachter hoor.
1: Nee, het is echt meer tak, tjak, tjak. Zo is het echt veel meer hoor.
0: Oké.
1: Maar je gaat het horen.
0: Je gaat het horen vanavond namelijk in... RTL Boulevard.
1: Ja, na de teen van Patty Bart. En natuurlijk dat Birgit Lewis gaat trouwen.
0: Birgit Lewis gaat trouwen. Gefeliciteerd trouwens.
1: Gefeliciteerd Birgit. Hoor je ook inderdaad het geluid van 2026.
0: En dan starten we daar aankomende maandag mee. Dan start het geluid op een waarde van 10.000 euro. En verder geldt eigenlijk alles wat je gewend bent. Heb je een fout antwoord gegeven, dan komt er 100 euro bij. Alle foute antwoorden ga je weer vinden op de site en in de app. Maar eerst maar eens luisteren vanavond om 6:30 in RTL Boulevard. Nogmaals, ik vind het echt...
1: Ja, en ik ben nu vooral van de leg dat Patty Bart's teen is ontstoken. Want dat zit er ook in.

0: Oké, dus ik denk meer. Jij denkt meer. Kak, tjak, kak. En dan is hier Menno Barreveld. Die denkt dat het meer is van. Wacht, wacht nog één keer.
1: Kruk, tjik, tjik, kruk.
0: Hoe?
1: Kruk, tjik, kruk.
0: Oké. Okay. Ja, wij hebben natuurlijk
2: met meerdere facetten.
0: Ja, je bent toch iets aan het. Echt iets aan het doen, toch? Je zet
2: handeling.
0: Iets om of je. Ja. Ik weet het niet. Je
1: herlaat wat door.
2: Dat kan natuurlijk ook.
0: Je zit zo in de wapenhandel.
1: Ja, ik denk echt. Ik ga echt op die M1 garant.
0: Ja. We hebben natuurlijk jarenlange ervaring. Wat denk jij? In welke omgeving vindt het plaats?
2: Want, ik ga eerlijk zeggen, ik had echt geen idee.
0: Echt niet?
2: Nee, ik had geen idee.
0: Oh, want ik zat heel erg in de kantoorhoek te denken, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Ja, ik zit echt meer D-Day 1944.
2: Ik kwam me toch af bij een, wat was de M1 Garant?
1: De M1 Garant?
0: Hoe komt de jury aan zo'n geweer?
2: Ja, en hoeveel mensen dat thuis er maar geprobeerd hebben. En oh ja, natuurlijk, dit is het.
1: Ja.
2: Ach, denk ik dan, hè?
1: Je had het kunnen weten. Ja. Hij stond naast het pak hagelslag.
0: Ja. Vanavond de première van Het Geluid in RTL Boulevard. Menno, zometeen eerst lekker het foute uur.
2: Ja.
0: Dat landt altijd lekker op vrijdag. Waar kunnen we uit kiezen?
2: Dexys Midnight Runners.
0: Come on, Eileen.
2: En tegenover, Wham.
0: Hey.
2: Nou, hier voel je wel echt weekend bij.
0: Zo lekker, zeg.
2: Maar ik wil niemand beïnvloeden.
0: Nee, ik snap het. We moeten objectief blijven.
2: Dat is het.
0: Waarmee begint het foute uur? Met Wham of met Dexys Midnight Runners? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
8: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Terugleverkosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
11: Yes!
17: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Nog 309.000.
20: Oké, elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
24: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
21: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
26: Ja, geweldig, hè?
24: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
26: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
24: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
27: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
28: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
29: Kijk, daar is die! Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
32: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Ja, op dit moment staan er 3 files in Nederland. Nou, zullen we de langste doen? Oh, dat zijn er 2. Die hebben allebei 7 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Raasdorp en Rotterpolderplein. 2 kilometer, vertraging 7 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland. Ook 2 kilometer en ook 7 minuten. Het is vrijdagochtend. Ben je erbij vandaag? Nou, zit je naar wat mailtjes te staren die echt nog even moeten worden weggewerkt voor het weekend? Of sta je in de winkel? Of ben je aan het werken in de kas? Ben je hard bezig thuis? Laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent.

0: Erin vanuit de werkbus in Friesland. Ook een inklok van Thomas de Man. Die is lekker aan het luisteren vanuit de vrachtwagen. Onderweg naar het weekend, zegt hij. Naomi van der Meer die is de koeien aan het voeren terwijl ze naar het Foutuur luistert. Pascal van Zwieten die gaat zo meteen een dagsessie tatoeëren. Christa Brands die is een heerlijke dag aan het bezorgen. En Melanie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurt nog 6 rondjes varen en dan weekend.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe groot zijn de rondjes? Want dan kunnen we een beetje aftasten wanneer je weekend hebt.
1: Dat valt reuze mee. Ik ben schipper op de rondvaart in Amsterdam. Dus een rondje duurt een uur en een kwartier.
0: Oké, ja, maar je had bijvoorbeeld ook op een pontje kunnen werken.
1: Ja.
0: Ja, en dan is 6 rondjes is natuurlijk gewoon, weet je dan, dan ben je over 10 minuten klaar.
1: Nee, dat zou lekker zijn, maar dat is het helaas niet.
0: Nee, het is gewoon een werkdag, maar wat leuk. Gewoon zo'n boot vol toeristen vaak.
1: Ja, echt precies het beeld wat je voor je ziet als je een toeristenboot ziet, dat doe ik inderdaad.
0: Ja, precies. En ben jij, zie je dan ook allerlei leuke feitjes te vertellen over wat de mensen zien om zich heen?
1: Ja, klopt. Dan vertel ik alle leuke feitjes. Soms misschien een beetje onzin tussendoor. Ja. Kijken of ze erin trappen natuurlijk.
0: Oké, mooi. En, maar zit je dan nu ook op zo'n schip? Of is het een boot?
1: Ja, mag allebei hoor. Maar inderdaad, daar ben ik nu op.
0: Oké, maar zit die al vol of nog niet?
1: Nee, ik ben nu eigenlijk onderweg naar de plek waar de mensen gaan opstappen. Okay. En dan hoop ik dat ik zo lekker een volle boot heb.
0: Ja, nou ja, dat hoop ik ook voor je. Ga lekker varen.
1: Dat komt zeker goed.
0: Dankjewel voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Ja, superleuk. Kan je wachten, neem ik mee op de boot.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Zet hem even goed in het zicht dan ook.
1: Ja, zal ik doen.
0: En, voordat we oppakken, nog één ding.
1: Een fijne dag.

0: kwam een bericht binnen in de Q-app van Ferdinand Jansen. Die zegt, welk nummer werd voor Mamma Mia gedraaid? Dat was Sean Paul met Temperature. Het is vrijdagochtend. Dit is het Foutuur. Dus we gaan heel even rustig aan, hè. We laten dit even tot ons komen. We gaan even genieten.
1: Oh, dat is heerlijk, zeg hij.
0: Wacht ik wel. Boys to Men. And I'll make love to you.

0: Boys to Men. En I'll make love to you in het Foute Uur.
1: Het Foute Uur
0: van vrijdagochtend. Morgen dan begint Céline Dion aan haar concertreeks in Parijs. In de La Défense Arena staat ze. En daarom doe ik zo even een battle met twee liedjes van Céline Dion. Maar er is een andere strijd nu gaande in de Q-Music app. Ja, die moet nog beslist worden. Wil je zo meteen Goldband met Noodgeval?
2: Er is een noodgeval.
0: Of Martin Morero. En spijt is voor later. Martin Morero ligt een beetje voor, maar klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
3: Hallo, met Domien.
4: What's up, Domien? It's us, the Bowser.
3: Hey, the Bowser. What's up, guys?
4: Tell us, how are we doing this week in the top 40, man?
3: Ah, you want to know if you finally hit number one in the top 40 this week? I cannot tell you yet. You have to listen, like the rest van Nederland, this afternoon, Q-Music.
4: Wait.
3: Zo, ja, ook voor de artiesten blijft het natuurlijk spannend. Weet de Bowser met Magnetic deze week eindelijk Die Die van de troon te stoten? Je hoort het vanmiddag in een nieuwe top 40.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
7: De P

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
6: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
7: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang €10.000 per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
13: Ja, goedemorgen. Bij het grote ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Zwitserse politie. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag in het oosten van Zwitserland. Een touringcar van de Nederlandse organisatie OAT moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok en reed van de weg. In die bus zaten tientallen Nederlanders. 5 mensen zijn dus omgekomen, maar er zijn ook 40 gewonden. Een wilde politieachtervolging vannacht in Limburg. Politie ging er achter 3 verdachten aan die zouden hebben ingebroken bij een tankstation. De 3 zaten in een auto en die crashte op een afrit. Een van de 3 verdachten is daarbij overleden. Hoe het met die andere 2 gaat, dat is onbekend. In Amerika worden vandaag de aanslagen van 11 september herdacht. Die aanslagen zijn precies 25 jaar geleden. Amerika-kenner Raymond Mens legt uit hoe ze daar vandaag in Amerika bij stilstaan.
14: In New York wordt er al sinds jaar en dag op dezelfde manier teruggeblikt op die aanslagen, namelijk door alle namen van de slachtoffers voor te lezen. En er wordt nadrukkelijk niet gespeecht. En president Trump zei, ik wil wel komen, maar dan wil ik speechen. In New York zeiden ze, dat doen we dan helemaal niet. En dus komt Trump niet.
13: En ook op andere plekken zijn er vandaag grote herdenkingsbijeenkomsten. Formule 1 nog, het wordt geen makkie dit weekend voor Max Verstappen in Madrid. Er wordt daar voor het eerst geraced op een gloednieuw circuit. Maar dat is een pittige, zegt Max bij Viaplay.
15: Het is zeker geen makkelijke baan. Het moeilijkste gedeelte denk ik voor ons zal zijn met de hobbels en de curve. En uiteindelijk natuurlijk gewoon een goede balans in de auto krijgen. Dat op een straatcircuit is altijd heel belangrijk. Want dan geeft dat vertrouwen. Dan moeten we aan werken en natuurlijk proberen zoveel mogelijk rondjes te rijden in de training.
13: De eerste vrije training is vandaag om 2:30. De race is dan zondag 3:00. Het weer nog van Buienradar. Nu nog grijs, kans op regen ook. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 1 graad of 20.
12: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files op dit moment. Ze zijn allemaal best wel kort. De langste op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 8 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 108,7. De A12 van Maar naar Utrecht bij 75. De A27 Hilversum richting Almere bij 114,9. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Controle bij hectometerpaal 213,1. Live and Joy met Dreamer tegenover Captain Hollywood Project More and More. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of qmusic.nl.
16: Q-Music is proud.

0: Dreamer?
1: Live and Joy in het Foutuur met Dreamer.
2: Het Foutuur.
1: Nou, morgen start Celine Dion met haar concertreeks in Parijs. In de La Défense Arena. En daar staat ze in totaal 26 keer op het podium. Ja, en daarom doen we vast even een opwarmertje in het Foutuur. Ik heb hier twee liedjes van Celine Dion. Welke wil je zo horen? Wil je Beauty and the Beast samen met Peebo Bryson? Ja, of wil je liever It's All Coming Back to Me Now? Ja, het lot van deze liedjes ligt echt volledig in jouw handen. Dus klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo na

is het foute uur. Q Music.

Culture Club en Karma Chameleon. Ja, aan ja, eigenlijk natuurlijk het einde van het Foute Uur. Want ja, het duurt ongeveer tot nu. Maar daar heb ik wat op verzonnen. Nog eentje dan zometeen. Alleen welke moet

0: Ja, er wordt al gestemd. En dan zie ik dat de meeste mensen Casanova willen horen. Maar dat kan nog veranderen. Klik op je favoriet. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow. Oh, ja.
5: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
5: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
3: Is een veer bij betrokken?
4: De trrr.
5: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf maandag hoor jij het ook.
1: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
1: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurders.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
5: Oh,
4: wat een geld.
5: 50.000. Verdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: /business.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het is nu nog grijs met kans op regen. Vanmiddag meer zon en vandaag maximaal 20 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files. 2 die precies even lang zijn ook meteen de 2 langste. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging 10 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Ewijk en Neerbos. 3 kilometer ook daar dus 10 minuten.

0: Dat zijn Steve Oaks en James met Love on Hold. In de Top 40 Classic gaan we zo terug naar 11 september 2012. Maar eerst even een klein service moment. Ik had het net in het foutuur over Celine Dion en haar concertreeks. Toen stuurde Wendy een berichtje in de Q-app. Hey Menno, kan je Cats Eye dan ook niet even draaien? Ik ga vanavond naar een concert toe. En ook Sky en Nicky die stuurden een berichtje.
1: We zijn ons klaar aan het maken voor het Cats Eye concert vanavond. Wij, Sky en Nicky, hebben er zin in.
0: Ja, vanavond staan ze in een volledig uitverkochte Ziggo Dome. Ze zijn bezig met hun allereerste wereldtour, de Wild World Tour. Dus ja, ze hebben even een leuke kleine warming-up voor vanavond. Cats Eye, dit is Animal.

0: Imagine Dragons and Demons. Jolande stuurt, had je nou een match op Tinder? Nee, ik zit niet op Tinder, dus nee, had ik niet. Maar heeft alles met dit te maken. In de Top 40 Classic gaan we vandaag terug naar 11 september 2012. Ja, toen werd namelijk deze app gelanceerd. Met dit geluidje inderdaad, Tinder werd gelanceerd. Ja, vanaf toen kon het grote swipen beginnen. Veeg je naar rechts, dan is het een like. Veeg je naar links, vind je het niks. Ja, misschien zit je zelf wel op Tinder. Nou, let dan nu even goed op. Ik heb hier namelijk een Vlaamse onderzoekster, Lara Hallam. En die heeft onderzoek gedaan naar de beste Tinder-tactieken.
1: Maak een profiel met de meest authentieke foto's waarop je wel je beste beentje voor zit, maar zeker geen filters gaan pakken of Photoshop gebruiken. Wees eerlijk op je profiel voor het type relatie dat je graag zou hebben. En doe het vooral ook veilig. Het afspreken bedoel ik.
0: Ja, doe het vooral veilig natuurlijk, afspreken. Nou, dat zijn de tips. We gaan terug naar de top 40 van toen, 11 september 2012. Ik heb 3 liedjes uit de top 40 gepakt. Welke van deze 3 vind je het leukst? Laat het weten, spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 4 stonden Handsome Poets met Sky on Fire. Keuze 1 vandaag.

0: Miley en Bass Persuades op Q-Music. Ja, ik zie dat The Opposites hard gaan voor de Top 40 Classic. Breng nog even je stem uit op een van de drie liedjes die ik je net liet horen. Het nieuws komt daar met Danny.
1: Ja, we weten hoe het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland kon gebeuren.
0: En Bruno Mars hoor je zo.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
14: Nu bij

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen. Wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
5: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wow. Wow.
10: Dit is het geluid van de groepsreizen van Saladin. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl.
14: Ja, goedemorgen. Bij het zware ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen overleden. Dat heeft de Zwitserse politie bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag. En naast de 5 doden zijn er ook 3 mensen zwaar gewond. En veel andere mensen zijn geschrokken, zegt deze alarmcentrale tegen de NOS.
15: Daarnaast hebben we een groep die niet gewond is geraakt, maar uiteraard heel erg getraumatiseerd is en waarschijnlijk snel terug wil naar Nederland. En ook daar gaan onze hulpverleners naar kijken hoe ze die zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en laten terugkeren naar Nederland.
14: Nou, zojuist wordt bekend dat het misging met die bus, doordat de bus moest uitwijken voor een wegafzetting. Ondertussen komen er veel reacties binnen op het ongeluk. Premier Jette noemt het afschuwelijk. Hij schrijft dat zijn gedachten bij alle betrokkenen zijn. Buitenlandminister Berendsen noemt het bij RTL verschrikkelijk.
16: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn.
14: Ook ons koningspaar heeft gereageerd. De koning en de koningin schrijven dat hun gedachten bij alle betrokkenen zijn. Ander nieuws dan. 3 tot 5,5% meer loon. Dat zouden we volgend jaar moeten krijgen, vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt het leven steeds duurder en is de werkdruk hoog. Leggen ze uit bij de NOS.
9: We kijken naar de inflatie. We vinden dat dat gecompenseerd moet worden, want je hebt recht op dat salaris. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit. Hoe die gestegen is. Dat is goed voor bedrijven. Maar wij vinden dat dan de werknemers daar ook in mogen delen.
14: En de bond wil ook dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat. En de Zeeman roept meerdere babyrompertjes terug. Er zitten namelijk drukknopen aan en die kunnen makkelijk losraken. Nou, dat kan gevaarlijk zijn voor kinderen, bijvoorbeeld als het in hun mond stoppen. Het gaat dan onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Je kan het terugbrengen, dan krijg je ook gewoon je geld terug. Weer nog van Buienradar, zon en wolken, af en toe ook regen, een graadje of 20.
13: 20 files gemeld op dit moment door Flitsmeister. En ja, weet je, de meeste files zijn gewoon heel kort. Er is er één die er met kop en schouders bovenuit steekt. Ja, dus dat is heel vervelend als je erin staat. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. 5 kilometer, vertraging is daar 48 minuten. Dat komt door een ongeluk. En de andere lange file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaken. 7 kilometer, vertraging 39 minuten. Alle andere files hebben een vertraging die korter is dan een kwartier. En snelheidscontroles op de A15 van Deil naar Gorkum bij hectometerpaal 109. De A15 van Deil naar Gorkum bij 103,5. De A27 Hilversum richting Almere bij 114,9. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Controle bij hectometerpaal 213,1.
17: Hey Mattie!
18: Hey Mattie!
19: Hey Mattie!
20: Met Luc, Annemarie en de redactie.
21: Hey Mattie!
20: Iedere ochtend bij Q Music.
22: Menno Barreveld.
13: Ja, worden het Handsome Poets, The Opposites of Nilsson in de Top 40 Classic? Dat hoor je zo. Nu eerst Bruno Mars, On My Soul.

0: Damiano, David en Born With A Broken Heart. Ik liet je horen uit de top 40 van 11 september 2012. Handsome Poets met Sky On Fire. Ook The Opposites. Ja, en Nielsen met Beauty And The Brains. Alles
1: in Menno, wat doe je me nou aan? Ik kan toch helemaal niet kiezen tussen deze drie nummers? Doen we dan toch maar Nielsen, die kan ik helemaal meezingen. Doei!
0: Ja, mijn vraag was, welke van deze drie wil je horen? Laat het weten. Nou, Laura die zegt Opposites. Hanneke die zegt altijd Nielsen. Slapeloze Nacht zegt Pur. Ilse zegt Opposites.
2: Leeg wakker in mijn bed.
3: Sowieso de Opposites. Hoop vol met gedachten.
4: Opposites natuurlijk. Slapeloze Nachten. Groetjes van Maud.
5: Ik heb slapeloze nachten.
6: Ze is alles, alles, alles.
7: De Opposites met slapeloze nachten.
0: Ja, die is het geworden. Wil je de andere percentages nog weten? Handsome Poets 14%. Nielsen 27%. Ja, en ze hebben echt overduidelijk gewonnen. Slapeloze Nachten 9%.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ja, dat gaan we ook weer doen, hè, met het geluid. Dat gaan we herhalen, net zolang tot het geraden is. Het geluid gaat weer beginnen. En daarom dacht ik, we doen even...
1: Een quiz die geen quiz is en er dus niets te winnen is.
0: Ja, weet je nog wat dit geluid is? Komt er nog een keer. Ik geef even wat bedenktijd. Dit is een ouder geluid. Dit is al een keer geraden, dus je zou het kunnen weten... Dit was de beugel van een werphengelmolen vastklikken. Moeilijk woord. Dat was het geluid van vorig jaar. Uiteindelijk wist Marielle, Q-luisteraar Marielle, het geluid te raden. Lever daar €57.600 op. Nou, de waarde is dit jaar meteen €10.000 als we beginnen. En bij ieder fout antwoord wordt het weer €100 meer waard. En vanaf aanstaande maandag spelen we weer het geluid. En vanavond in RTL Boulevard hoor je voor het eerst hoe het geluid klinkt. Nou, fingers crossed dat jij het gaat raden. Dus Lauren Spencer-Smith.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn op Q-Music. Zo meteen BB Rex en Fateless. No Religion komt eraan. Ja, en ik heb ook Queen klaarstaan.
1: Hallo, met Domien.
2: What's up, Domien? It's us, the Bowser.
1: Hey, the Bowser. What's up, guys?
2: Tell us, how are we doing this week in the top 40, man?
1: Ah, you wanna know if you finally hit number one in the top 40 this week? I cannot tell you yet. You have to listen. Like the rest van Nederland. This afternoon, Q-Music.
2: Wait.
1: Zo, ja, ook voor de artiesten blijft het natuurlijk spannend. Weet de Bowser met Magnetic deze week eindelijk Die Die van de troon te stoten? Je hoort het vanmiddag in een nieuwe top 40.
3: De top 40.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grobbel,
9: we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Ja, daar ga je.
17: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
16: Albert Heijn. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen.

0: minuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ja, als we kijken naar het weer, het is op dit moment een beetje grijs, kan regenen. Vanmiddag iets meer zon en het is vandaag maximaal 20 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 21 files. Ik heb 4 files die een vertraging hebben langer dan 10 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Vertraging 37 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Zevenaar en Duitsland 6 kilometer. Vertraging 23 minuten. A76 van Brussel naar Aken tussen Keresheide en Spouwbeek. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, vertraging 24 minuten. En de A76 van Aken naar Geleen tussen Ten Essen en Geleen 8 kilometer. Vertraging is daar 47 minuten.

Alex Warren, Emerald Eyes op Q-Music. De brievenbus komt er zo aan, dus heb je berichten, stuur ze. Ik moet zeggen, er is al post binnen. Menno, kan je even tegen Dickie zeggen dat hij echt niet vooruit te branden is vandaag. Bedankt namens Rico, Mo en Clarence. Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf ook wel wat vermoeid. Ik heb de serie Basta over het leven van Marco van Basten echt gebinged. Op Videoland staat hij. En natuurlijk is het verromantiseerd en dramatischer gemaakt. Maar ik ging kijken en ik wilde eigenlijk alleen maar doorkijken. En ik ga niks spoilen, maar de laatste scène aan het eind van de 7e aflevering... Ja, ik krijg toch brok van in mijn keel. Dus ik geef het 8 sterren van de 10. Ja, ik ben ineens recensent geworden, hoor ik. Maar goed, de briefbus komt eraan. Dus typ je bericht in de Q-app. Nu Chris Brown. Dit is

0: Harry Styles en American Girls. Wim van Helden.
1: Menno.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Ik hou van je, lieve Brit. Dikke kus van Wessel. Stuurt Wessel.
1: Jurgen, ik hoop dat je sollicitatiegesprek goed is gegaan. Dikke zoen en ik zie je snel van Joyce.
0: Zijn de kaarten al weggegeven voor Somber? Dat vraagt Femke.
1: Nee, ik ga ze vanmiddag nog weggeven. Ja. Je hebt nog kans. Na vandaag eindelijk vakantie, stuurt Joey.
0: Lekker op vakantie met Jeroen, stuurt ja, Jeroen zelf.
1: Marieke, morgen gaan we de 80 rocken, zegt Daniel.
0: Groetjes aan al mijn heksjes uit Westervoort, zegt Danielle Wisse.
1: Corrie, ik zie je zo, schat. En je krijgt de groeten van Frits, Mandy van Ast.
0: Willen jullie Martijn Bloemen een fijne dag wensen? Hij is super hard aan het werk, zegt Teun van Gaan. Nou, fijne dag, Martijn.
1: Nog 3 klantjes en daarna lekker een weekje vakantie op naar Egypte. Zin in, zegt Patrick.
0: Beste Jorn, van harte gefeliciteerd met je 24e verjaardag. Ondanks dat we hem niet samen kunnen spenderen, hoop ik dat je een fantastische dag hebt, stuurt Vee.
1: René, die zegt nog vrijgezelle dames hier. Nee, alleen 2 witte mannen van middelbare leeftijd.
0: We zijn lekker speculaties aan het maken samen met Stan en Merle. Ekkele kampommen, zegt Erik.
1: Jim Versteeg zegt Willempie.
0: Hey Wiesje, vergeet ons niet op te halen in Eindhoven morgen, zegt Paula.
1: Lekker bezig jongens, zegt Robin de Vos.
0: En ik heb hier Sanne.
3: Wat is het toppunt van sneuheid?
1: Toppunt van sneuheid. Ja, kan heel veel zijn.
0: Ja.
3: Een kampeerwinkel die de tent moet sluiten.
0: Katy Perry nu. En Rob.

0: geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
1: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
2: Oh, wow.
1: Oh, ja.
3: Hè?
2: Het is een driestapsraket.
1: Jongens, dit kan alles zijn.
2: Klik, klik, klik, klik.
1: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
2: Er is een veer bij betrokken.
1: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
2: Ik ben nu alweer boos.
0: En vanaf maandag hoor jij het ook.
4: Het geluid.
0: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
1: Zeg even, wat is het?
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.

0: snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Der Stal. Maak elk moment mooi.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Ice Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Wow.
8: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
15: De

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
7: Goedemiddag, 12 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
8: Goedemiddag, we beginnen met het laatste nieuws over het busdrama in Zwitserland. Zeker 5 mensen zijn omgekomen, 40 passagiers raakten gewond. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag. Het gaat om een Nederlandse bus van reisorganisatie OAT. Buitenlandminister Berendsen leeft mee en zegt dat er Nederlandse hulp op de plek van het ongeluk is.
9: Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team. Er staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
8: Ja, wie de slachtoffers precies zijn en waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is de mogelijke oorzaak van het ongeluk. Het ongeluk in Zwitserland zou gebeurd zijn tijdens wegwerkzaamheden. De bus zou hebben moeten uitwijken en zou een afzetting hebben geraakt. De chauffeur heeft het ongeluk overleefd. Volgens Gelderse media gaat het om een bekend lokale politicus. Volgens de Zwitserse politie zou hij niet roekeloos hebben gereden. Ander nieuws dan, slaap onder een klamboe. Dat is het advies van gezondheidsminister Hermans. Zo kun je het Westnijl-virus dat wordt overgedragen door muggen voorkomen, zegt ze. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn en ook vielen er al 3 doden. En prinses Amalia is begonnen bij de marine. Als werkstudent is ze daar aan de slag. Er zijn nu allerlei foto's van haar naar buiten gekomen in een blauw marinepak op een snelle speedboot onder meer. Prinses Amalia rondde deze zomer haar algemene militaire opleiding af en verkent verschillende kanten van defensie. De marine is geen onbekende plek binnen de koninklijke familie. Amalia's vader, Willem-Alexander, deed zijn dienstplicht daar. En nog het weekendweer van Buienradar. Vanmiddag is het bewolkt, af en toe wat regen. In het westen wat droger en kans op zon, dat bij 19 tot 21 graden. Morgen droger en wat warmer.
7: 23 files, de 2 langste hoor je nu. A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer, daar sta je een half uur vast. En de A76 Aken richting Geleen, tussen Ten Esse en Geleen. Ongeluk met een vrachtwagen, zorgt voor 9 kilometer en ruim 3 kwartier. Verder zijn er flitsers op de A1 van Deventer naar Hengelo bij 125,7. A15 Deil-Gorkum bij 109. En de A15 van Gorkum naar Deil, daar staan ze bij 133,3.
10: Hey Matty!
11: Hey Mattie!
12: Met Luc, Annemarie en de redactie.
13: Hey Mattie!
12: Iedere ochtend bij Q-Music.
14: Q-Music. Wim van Helden.
7: Met een paar minuten kans op tickets voor Somber. Ik zou vast zeggen, typ vast in. S-O-M-B-R. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music.

Zo, is dat even een lekker begin van je vrijdagmiddag of niet? Zero's Classic van Silver en Turn the Tide. Ja, en het Silver is op dit moment nog in handen van Panasonic uit Best. In het slimste bedrijf van Nederland spelen we natuurlijk vanmiddag weer. Daarin aan jou en je collega's de uitdaging om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En hoe meer tijd je overhoudt van de minuut die je daarvoor krijgt, des te groter de kans dat je het slimste bedrijf van september wordt. Nou, Suzanne en haar collega's van Panasonic, zij hielden 41 seconden over. Net iets minder goed dan de nummer 1, 42 seconden over. Maar dat kan beter. Zometeen om 14:15 sluiten we de werkweek geheel in stijl af met een nieuwe ronde van het slimste bedrijf. In de tussentijd krijg je Avicii en belofte maakt schuld, somber.

0: Nobody Isn't Ready. Hallo, Q Music met Wim.
1: Hoi, met Laura.
0: Laura.
1: Oh my god, hoi.
0: Are you ready?
1: Ja.
0: Laura, je gaat naar Q Music Presents Summer.
1: Oh my god, is
0: het
1: echt?
0: Het is echt, ja, je bent in de uitzending.
1: Oh my god, wat leuk.
0: Twee tickets voor Q Music Presents Summer, maandag 31 mei in de Ziggo Dome.
1: Oh my god, wat goed.
0: Volgens mij ben je blij, Laura.
1: Ik ben echt heel blij, samen met Danique.
0: Oh, die is bij je, of niet? Is dat degene die
1: we zijn met z'n tweeën op werk.
0: Oh, jullie zijn collega's.
1: Collega's, ja.
0: Collega's en allebei fan van Summer.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen dan?
1: Nou, juist door het werken hier. We werken elke dag samen en dan heb ik Q-Music aanstaan. Ah. En op die manier eigenlijk zo.
0: Dus het Summer 4 is via Q-Music tot jullie gekomen?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: En hebben jullie dat vaak? Want dat is toch wel ding. Hebben jullie dat vaak met artiesten dat je allebei dezelfde artiest leuk vindt? Of is dit een beetje een uitzondering?
1: Nou, ik denk eigenlijk best een uitzondering.
2: Ja, dit wel, ja.
0: Nou, dan heeft het zo moeten zijn.
1: Klopt, dat denk ik echt.
0: Oh. Laura en Danique, jullie gaan volgend jaar lekker naar Summer.
1: Ja, ja. Oh my god.
0: Het is echt waar.
1: Oh my god,
0: de laatste tickets in de top 40 te winnen vanmiddag. En goed nieuws, in de top 40 staat Summer 2 keer. Dus nog dubbel kans.

0: Frisky Music. Crisscross Amsterdam staat te trappelen.
1: Ook Bruno Mars is onderweg. Ja, en weet je wat er ook weer aankomt?
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
4: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
5: Oh, wow.
4: Oh, ja.
5: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
5: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets
4: is een veer bij betrokken?
5: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf maandag hoor jij het ook.
2: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q Music en speel mee.
2: Q Music.
5: Zeg even, wat is het?
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
5: Gekke huis bij Leen Bakker.

0: duurste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: www.ethos.nl/business. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: BMW maakt

0: Op sommige plekken nog wat regen. Later vanmiddag wordt het wel zonniger, dan wordt het 20 graden. Ja, morgen dan droog en veel zon. Er zijn 36 files gemeld. Slechts ben je af op de A76. Daar staat de langste. Van Aken naar Geleen. Tussen Ten Essen en Geleen 9 kilometer. Je vertraging ruim 3 kwartier.
1: Wim van Helden.
0: Crisscross Amsterdam, hoor je zo meteen.

0: love you, baby.
1: Criss Cross Amsterdam, my oh my.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
1: Ja! Ja, de hele week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, voeg ik samen met jouw hulp nieuwe tracks toe aan de Vergeet Me Liedjes playlist. Die vind je op Spotify. We hebben al meer dan 1033, 34, 35, 40, in ieder geval heel veel liedjes hebben verzameld de afgelopen jaren. En dat vind ik wel leuk om vrijdag even de balans op te maken. Even te grasduinen door al die liedjes die we hebben verzameld. Welk liedje geef jij nou het hoogste oh ja? Dat je gelijk denkt van, oh ja, dat je die meteen weer meezingt. Dat effect wil ik eigenlijk een beetje bij je creëren. Aan jou de vraag, welk Vergeet Me Liedje wil je vandaag helemaal horen in de shuffle? Is het deze van de Gym Class Heroes? Met Adam Levine van Maroon 5? Of...
3: I'm like it.

En ken je deze nog? Let op wat er nu komt. Geen Berbisto, maar She Couldn't Laugh van Twarren. Stel hem ook nog. Welk liedje roep jij meteen oh ja bij en zing je nog van voor tot achter mee? Welk vergeten liedje wil je horen? Stereo Hearts, American Boy of She Couldn't Laugh?

0: Frames en Mr. Know-It-All.
1: Nou, het ging echt nek aan nek.
0: Nek aan nek.
2: Wim, vergeet mijn liedje.
3: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Drie vergeet me liedjes. Wie geeft je nou het meeste oh ja gevoel? Gym Class Heroes met Adam Levine van Maroon 5, Stereo Hearts, Estelle en Kanye West, American Boy of toch Twarres met She Couldn't Laugh? Nou, het ging echt op een paar stemmen verschil tussen Adam Levine van Maroon 5 en Twarres uit Friesland Boppen. Een paar stemmen geven dan toch de doorslag.
4: Ja, ik hoop Twarres. Die is zo mooi. Dat is zo lang geleden. Echt en dat vond ik altijd zo'n mooi nummer. Ik hoop dat die wint.
5: Twarres natuurlijk. Een van mijn eerste muziekliefdes en altijd gebleven. Via mijn broer, die ooit eens van mij handtekeningen heeft verzameld op een singlehoesje van alle bandleden, omdat hij zelf ook drummer was en ze kende.
6: Niet eens een Friesin hier, maar een Groningse. En toch kies ik voor Twarres, omdat ik daar vroeger fan van was op de middelbare school. Echt even een trip down memory lane.
7: Hoi Wim, bij Twarres krijg ik altijd de oh ja factor. Knal hem er maar op.
3: Shuffle.

0: Justin bij Q Music, waar je zometeen Ed Sheeran krijgt. Die praat je bij over de Formule 1.
1: Ja, want er wordt dit weekend gereced op een nieuw circuit. Maar Max Verstappen is nog niet heel enthousiast. Daarover zo meer.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: Een tandenborstel van €480.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen of gewoon een swingersfeest. Ik sta daar met dat masker. Mensen gingen elkaar halen. En die deden zo'n instemmend knikje naar mij. Zo van... Hi Mattie. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
5: Hey Mattie.
3: Elke ochtend bij Q-Music.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
10: Simyo. Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
13: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
14: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
13: Nu, bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts €5,75. Dus, even ontbijten, even sparren.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen?
21: Drakentemmen in het Verre Oosten?
22: Of nee, juichen voor Oranje!
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
23: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
24: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
25: Hey,
0: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
26: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
27: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
28: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
29: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
30: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
31: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
32: Goedemiddag. Tientallen Feyenoord-fans hebben een stadionverbod gekregen. Zij misdroegen zich vorige maand in de uitwedstrijd tegen Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgestoken in het stadion en meerdere Cambuur-supporters raakten toen gewond. Feyenoord besloot al om geen uitfans mee te nemen naar verschillende wedstrijden. Ook komend weekend niet bij de wedstrijd in Zwolle tegen PEC. Dan naar Zwitserland. Er wordt langzaam meer bekend over de slachtoffers van de Nederlandse bus die gistermiddag verongelukte. 1 van de 5 doden is een vrouw uit Uden, schrijft het Brabants Dagblad. Haar man raakte gewond. Waar de andere slachtoffers vandaan komen is niet bekend. Buitenlandminister Berendsen leeft mee, zegt hij bij RTL.
33: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn.
32: Ook het koningspaar en premier Jette denken aan de slachtoffers en nabestaanden. De bus van reisorganisatie OWAT raakte gisteren in Zwitserland van de weg tijdens wegwerkzaamheden. Hoe dat precies kon gebeuren wordt nog uitgezocht. Justitie doet onderzoek naar 2 politiemedewerkers uit Limburg. Zij zouden doelbewust informatie uit het politiesysteem hebben gehaald om die vervolgens met anderen te delen. Uit onderzoek moet blijken of de medewerkers strafbaar zijn geweest en tot die tijd zijn ze geschorst. En Formule 1, ja, het wordt geen makkie dit weekend voor Max Verstappen in Madrid. Er wordt dan voor het eerst geraced op een gloednieuw circuit. Maar dat is een pittige, zegt Max bij Viaplay.
34: Het is zeker geen makkelijke baan. Het moeilijkste gedeelte denk ik voor ons zal zijn met de hobbels en de curbs. En uiteindelijk natuurlijk gewoon een goede balans in de auto krijgen, dat op een straatcircuit is altijd heel belangrijk, want dan geeft dat vertrouwen. Dan moeten we aan werken en natuurlijk proberen zoveel mogelijk rondjes te rijden in de trainingen.
32: Ja, die eerste vrije training begint over een half uur. De grote race is zondag om 3 uur. En nog het weekend weer van Buienradar. Vanmiddag is het bewolkt, af en toe regen. In het westen droger en kans op zon, dat bij 19 tot 21 graden. Morgen droger en wat warmer.
31: Er staan 35 files op dit moment. De twee langste, A16, Breda-Rotterdam, tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 11 kilometer met een half uur. En de A76, Aken-Geleen, tussen Ten Essen en Geleen. Daar is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer, je vertraging is daar 40 minuten. Flitsers die zijn gezien op de A6, Lelystad richting Muidenberg, bij 62,3. En op de A27 van Almere naar Hilversum opletten bij 108.
3: Hey Mattie!
18: Met Luc, Annemarie en de redactie.
4: Hey Mattie!
18: Iedere ochtend bij Q-Music.
4: Q-Music. Wim van Helden.
5: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to the hottest tracks of the week.
31: De top 40 is pas over een uur, Ed.
5: And Wim, am I one of them?
31: Ja, dan moet je aan Domien vragen. Q-Music.

Bausa, Magnetic, Back Your Music. Ja, van sommige momenten weet je nog precies waar je was toen je het hoorde. Ik kwam uit school en ik ging meteen door naar de lokale omroep waar ik het programma Happy Vibes presenteerde voor pubers van mijn leeftijd. Ja, ik moet zeggen, het contrast kon die dag eigenlijk niet groter. Die dag, toen ik de studio binnenkwam, stond het NOS-journaal aan en iedereen zat rondom de tv, verslagen te kijken. We zagen beelden die je eigenlijk normaal alleen in films ziet. De beelden die we inmiddels allemaal kennen. Het was de dag die we nu 9/11 noemen. Jaren later was ik op vakantie in New York, op de plek waar het gebeurde. Op de plek van de Twin Towers is nu een monument dat niet de hoogte ingaat, maar juist de diepte in. Er klettert echt oorverdovend hard water naar beneden. Je kijkt gewoon de oneindige afgrond in. Ze hebben dat heel symbolisch gedaan. Het is groots, het is indrukwekkend, het is heel Amerikaans. En de namen van de slachtoffers van 9/11 die staan op de rand van het monument. En bij sommige namen zag ik een witte roos. Wat blijkt? Ze doen dat ieder jaar op de geboortedag van het betreffende slachtoffer. Dan wordt er een witte roos naast de gekerfde naam geplaatst. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat. 9/11 is vandaag 25 jaar geleden. En toen dacht ik, er is één liedje wat niet mag ontbreken.

misschien zeg je dat straks ook. I knew it, I knew it, I knew it. Je hebt er een heel jaar op moeten wachten. Maar geloof me, vanaf maandag ben je dat helemaal weer vergeten. Zit je de hele dag in je kop met... Wat is het toch, wat is het toch, wat is het toch? En dan komt op een gegeven moment het moment dat je denkt... Nu weet ik het. Vanaf maandag is het geluid van Q-Music terug. Klein beetje inkomen dan. Welk geluid is dit? Mocht je nu denken, dit klinkt als een piepende perforator. Ik zeg je alvast, perforator is sowieso niet goed.

0: miles away.
1: Dit is Kim Music. Zometeen hoor je Ik ben blij dat je hier bent. Ja, zo heet hij niet, maar dat zingen ze de hele tijd. En zo is het liedje ook wel bekend. Bij eigenlijk de tweede titel van dit liedje. Dan weet je toch welke ik bedoel. Ik ben blij dat je hier bent.
2: Het slimste bedrijf.
1: Ja, ik ben ook blij dat je hier bent. Want dan kun je nog meespelen met het slimste bedrijf van Nederland. 14:15 sluiten we de werkweek in stijl af. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Alvast een opwarmetje. Welke club is momenteel koploper in de Eredivisie? Welke club is momenteel koploper in de Eredivisie? 1 hint, ze spelen vandaag tegen Willem II.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Zometeen om 14:15.
5: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
6: Nou, ik ben er klaar voor, zet maar aan.
7: Oh, wow. Oh, ja.
6: Hè?
7: Het is een driestapsraket.
6: Jongens, dit kan alles zijn.
7: Klik, klik, klik, klik.
6: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
7: Er is een veer bij betrokken.
6: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
7: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf maandag hoor jij het ook.
4: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
7: Zeg even, wat is het?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Velsink-advies.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Het is een grijze vrijdag, er is een kans op regen. Morgen wordt droog en een stuk zonniger. En dan net als vandaag een graad of 20, maar wel een stuk fijner. Dus 39 files zijn er gemeld. De langste op de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland, daar 5 kilometer. Die vertraging is ongeveer 25 minuten.
0: Wim van Helden.
5: Blij dat je hier bent. Of zoals Nick zegt.
6: Ik zei altijd, het is bijna weer weekend.
5: Kan

0: staat nog steeds op nummer 1 in de top 40. Als dat vanmiddag weer het geval is, dan is dat voor de 12e week op rij. Dat hoor je vanmiddag natuurlijk bij Domien. Even voor 5:30 zijn we bij de nummer 1. Shakira en Burna Boy. Ja, en in de tussentijd maak je ook nog kans op tickets voor Somber in de Ziggo Dome. Niet 1 keer, maar 2 keer. Want Somber, daar kan ik je vast verklappen, die staat 2 keer in de lijst. Dus als je Somber hoort zometeen in de top 40, dan app je zijn naam, maak je kans op 2 van die allerlaatste tickets voor Q-Music Presents Somber in de Ziggo.
1: Dit is Q Music.
2: Ella Langley.
3: These trips in Texas, I can tell.
1: En dit is Q Music.
2: Bruno Mars.
1: En dit is nieuw.
0: Ja, nu nog in de tipparade. Tip voor de top. Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Birds en YouTube Fireflies. Jennifer.
1: Hi.
0: Ik heb je net een vraag gesteld. Welke club is momenteel koploper in de Eredivisie?
1: Dat is AZ.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: AZ inderdaad koploper in de Eredivisie. Ze spelen vandaag tegen Willem II. Wist je dat antwoord zelf? Was er iemand onder je collega's of heb je dit in het nieuws meegekregen? Ben ik toch altijd even benieuwd naar.
1: Nou, ik heb het zeker aan mijn collega gevraagd.
0: Oké, nou dat is een eerlijk antwoord. Maar kijk, dit is ook een beetje wat het slimste bedrijf van Nederland dan is. Weet je, iedereen heeft zo zijn expertise. En als je het samen doet, als er teamwork wordt geleverd, ja, dan kun je tot mooie resultaten komen.
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Jij gaat dat doen? Wat zeg je?
1: Ik zei, ik gaf de aanzet en hij gaf het antwoord.
0: Ja, dus, jij komt er hem in, ja, toch een beetje de voetbaltermen. Ja. Je gaat meespelen namens Swing Gouda. Dat is een restaurant voor de duidelijkheid.
1: Mm-hmm.
0: Ja, niet iets waar alle sleutels in een vissenkom gaan, aan het eind van de dag.
1: Nee. We zitten op de markt in Gouda. Een restaurant, lijfmuziek, altijd een feestje.
0: Kijk, en dat is, ja, vandaar, dus het is op die manier swingen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, kijk.
1: Laten we dat duidelijk zijn.
0: Ja, precies. Jennifer, met wie ga je spelen?
1: Met Roy en Jeffrey, mijn collega's.
0: Kijk, 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Als jullie 43 seconden overhouden, zijn jullie voorlopig de nummer 1 voor september.
1: Daar gaan we voor.
0: Welke snelweg loopt van Amsterdam tot Maastricht?
3: A1.
0: In welk land is dit weekend op Formule 1?
3: Spanje.
0: Hoe zeg je ananas in het Engels?
1: Pineapple.
0: Wat is de wortel van 16?
3: 4.
0: Welke social media app heeft een spookje als logo?
1: Snapchat.
0: Wat is een winterkoning voor 3?
1: Een vogel.
0: Ja, en dat waren er 5. Ja, de snelweg die van Amsterdam tot Maastricht loopt, dat is de A2. Niet de A1.
1: Ah, jammer, eentje ernaast.
0: Ja. In welk land is dit weekend de Formule 1? Dat is wel de 1 in. Spanje inderdaad, in Madrid. Dat is het goede antwoord. Hoe zeg je ananas in het Engels? Dat is pineapple. Kijk, daarna kwamen ze allemaal in koor ook. Hè? De wortel van 16, 4. 4 keer 4 is 16. De social media app met een spookje. Snapchat en winterkoning. Dan hebben we het natuurlijk over een vogel. Is dit goed genoeg om de beste tijd neer te zetten? Nee! En eigenlijk ook net geen podiumplek. Jullie zijn 4e met 38 seconden over.
1: Dat is jammer.
0: Het is toch die ene vraag, hè?
1: Ja, inderdaad. Nou, ik hoop in ieder geval op geen afgang. Dus ik ben er eigenlijk best wel blij mee.
0: Precies, valt alles mee. Swing, Gouda, jullie staan op de kaart. En bij deze krijgen we van mij ook het slimste bedrijf kaartspel.
1: Ah, heel leuk. Dankjewel.
2: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is het echt serieus?
4: Oh,
3: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
12: Nu bij Van Mossel. Exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
14: Ja, geweldig, hè?
13: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
14: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
13: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
12: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, 8-pack voor de

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Müller Milk, the moo you can't resist.
13: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
6: 2 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
16: Goedemiddag. 47 fans van Feyenoord mogen de Kuip niet meer in. Ze hebben van de club een stadionverbod gekregen en ook is hun uitpas geblokkeerd. Zij misdroegen zich vorige maand in de uitwedstrijd tegen Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgestoken. Meerdere Cambuur-supporters raakten toen gewond. De chauffeur van de Nederlandse bus die een ongeluk heeft gehad in Zwitserland reed niet roekeloos. Dat zegt de Zwitserse politie volgens meerdere media. Ondertussen wordt steeds meer duidelijk over de 5 doden die zijn gevallen. 1 komt uit Ude, schrijft de Brabants Dagblad. Verder zijn er 40 gewonden, van wie een paar ernstig. Dik 4 miljard euro. Dat bedrag denkt Nepal nodig te hebben om het land weer op te bouwen na de gigantische overstromingen van vorige maand. Bijna 1400 doden zijn inmiddels gevonden. Ruim 5000 mensen worden nog vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. En in Brabant is een racemonster van de weg geplukt. Een beginnend bestuurder reed afgelopen nacht 180 op een weg waar je maar 80 mag. De politie heeft zijn rijbewijs afgepakt, schrijven agent op Instagram, en ook de auto is in beslag genomen. Dan nog het weekend weer van Buienradar. Vanmiddag is het bewolkt, af en toe wat regen. In het westen droger en kans op zon. Dat bij 19 tot 21 graden. Morgen droger en warmer.
6: Dan een blik op de weg door Flitsmeister met 43 files. Vertragingen langer dan 15 minuten op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer met 18 minuten. En de A15 Ridderkerk richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Oost. 3 kilometer, vertraging 19 minuten.
17: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Welkom bij De Enige Echte. De komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3191.
17: De enige die telt.
18: De Top 40.
6: Nou, de telefoon staat al een hele week rood gloeiend. De mannen van de Bauza, die willen namelijk graag weten of ze vandaag eindelijk Die Die van de troon weten te stoten met hun mega hit Magnetic. En keer op keer heb ik ze moeten melden. Dat kan ik nog niet zeggen. Daarvoor moet je luisteren naar de top 40. Het is eindelijk zover. Welkom bij de editie van 11 september 2026. Administratie van deze week. 12 stijgers, waarvan 7 stippen en 2 superstippen. We hebben 21 zakkers, 5 zittenblijvers, 18 extra alarmschijven en 2 nieuwe binnenkomers. Eerst terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
4: Nummer 3.
6: Hugo, Jamaican, bam bam op 3. Daar zijn ze, de Bauza, Magnetic.

topvinger. Maar zoals ik al zei, de Bauza, Magnetic, ja, ze zitten aardig te aas op die koppositie. Gaat het ze deze week dan eindelijk lukken om die eretitel over te nemen? Of plakt Die er gewoon nog een 12e week achteraan als aanvoerder van de lijst? Via qmusic.nl/top40 kun je jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1 van deze week. Dat is een kleine moeite voor groot plezier, want onder

was de artiestennaam Hannah Montana. Toen werd het gewoon Miley Cyrus. En nu is er weer een nieuw tijdperk aangebroken. Maak kennis met Miley. Vorige week kwam ze met de verrassing dat ze haar artiestennaam een nieuw liedje verf heeft gegeven. Of nou ja, ze heeft eigenlijk gewoon een dikke streep gezet door haar achternaam. Want voortaan gaat Miley Cyrus door het leven als louter Miley. En dat is niet de enige verrassing waar ze vorige week mee kwam. Ze kondigde daarnaast namelijk aan dat volgende week vrijdag haar nieuwe album Bass Persuades uitkomt. En als kerst op die taart dropte ze ook gelijk de eerste single van het album, die ook Bass Persuades heet. Als we één ding van dit alles kunnen opsteken, is het dat Miley vooral een nieuwe weg inslaat met haar carrière. Want Bass Persuades klinkt duidelijk anders dan alles wat je eerder van haar hebt gehoord. Het is geen vrolijk popliedje met gitaren meer, zoals Flowers, End of the World of Party in the USA. Nee, Bass Persuades zit vol met ruige, duistere synths en harde elektronische kicks. En dat klinkt niet alleen anders, het klinkt ook nog eens heel erg goed. Afgelopen week was het al de Q Music Alarmschijf.

0: tracker in de Nederlandse top 40. Twee plekken gezakt en dus nog net voor de deuren van de exit, de deuren van de uitgang. Had niet veel gescheeld of hij had niet meer in de lijst gestaan deze week. En dat was al slecht nieuws geweest voor jou, Kiara.
1: Ja.
0: Je bent op de radio! Q-Music presents Somber. Ja, tot 6 uur vanavond geldt. Hoor je een track van Somber voorbij komen op Q, dan stuur je ze naar de Q-Music app. Doe je dat, kom je op de radio, dan win je 2 tickets voor Somber in de Ziggo Dome. Kiara?
1: Ja?
0: Waarom moet jij volgend jaar naar Somber in Amsterdam?
1: Nou, ik wil hem eigenlijk heel graag een keer live zien.
0: Hoe graag wil jij hem live zien?
1: Heel graag. Ja, heel graag.
0: Lieve Kiara, je kunt gaan aftellen. Je krijgt 2 tickets voor 31 mei. Je gaat naar Somber! Gefeliciteerd! Oh, je bent erbij.
1: Heerlijk, bedankt.
0: Je wint 2 tickets voor Somber in de Ziggo Dome. Ja, ik heb het al de hele week in de Q-middagshow gezegd. Je moet er wel even wachten. Maar 31 mei 2027 is altijd dichterbij dan je op dit moment denkt.
1: Dat is heel hard.
0: Heel veel plezier, Kiara.
1: Dankjewel.
0: En een mooi weekend.
1: Het zal er weer.
0: Heb je nou misgegrepen? Heb je geen ticket voor Somber te pakken? Ik kan bij deze vast verklappen. Je gaat hem nog een keer horen vanmiddag.

0: Verder plek omhoog voor Lost Frequencies, Live It All. Deze week op 36 in de enige echte. Het gaat zometeen verder met een track uit 1976. En ook Carol G met Bruno Mars. Still hoor je zo.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Een tandenborstel van 480 euro.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen of gewoon een swinger. Ik sta daar met dat masker. De mensen gingen elkaar halen. En die deden zo'n instemmend knikje naar mij. Zo van, hi, hi Mattie. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey Mattie.
4: Hey.
0: Elke ochtend bij Q-Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1+1 gratis.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Altijd helpen
6: en
7: onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
7: Dat is een Veldzinkadvies.
10: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
11: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
14: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest.
18: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Hey, goedemiddag, het is 2:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. Met verkeer van Flitsmeister, 52 files, 2 vertragingen van 20 minuten of langer. De A50 Arnhem richting Osten zullen de Takitusbrug en de Maasbrug 10 kilometer met 20 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Kuik 11 kilometer, vertraging 21 minuten. Carol G en Bruno Mars, hier is Stil.
8: 35.

De muziek van de Queen of Country Music, Dolly Parton, werd na haar overlijden 2,5 week geleden weer ontzettend veel gedraaid. En dat zorgde ervoor dat ze vorige week vrijdag, na ruim 52 jaar, voor het eerst de lijst binnenkwam met Jolene. Deze week levert ze wel 9 plekken in, staat ermee op nummer 34. En wel mooi, inmiddels wordt er door veel mensen gezocht naar een manier om Dolly op een blijvende manier te eren. De luchthaven van Nashville, de stad van de countrymuziek, die wil ze bijvoorbeeld omdopen tot Dolly Parton Airport. Maar volgens Dolly's zus Stella hield Dolly zo ontzettend veel van de wereld en iedereen daarin, ja, dat ze vooral hoopte dat het haar legacy zou worden dat iedereen onthoudt om een beetje lief tegen elkaar te zijn. Dat zijn toch mooie woorden op de vrijdagmiddag. Juste, Jack Style en Joon zometeen. Turn the lights off op 32 naar Ray en Beer. Dit is Zonnebank.

0: Voor iedereen op de A73. Die vast zat in de file. Nijmegen was bracht tussen Wiegen en Malden. 6 kilometer, 34 minuten. Pilet van Move Joe. 31 deze week. 2 plekken naar beneden. Daarvoor 32. Juste, Jackson en Joon. 2 plekken naar beneden. En 33 voor Ray en Beer. Zonnebank. 2 plekken naar beneden. Hé, ik heb ze weer gemist.
1: Waar is Domien?
2: Ja,
1: Weer niet, is ze me weer, hè?
2: Weer niet hier.
0: Jord Holti, Max Lorenzo en Yves van Flair. Toen ze de top 40 binnenkwamen, toen was ik op vakantie. En afgelopen vrijdagavond zat ik thuis op de bank toen ze hier bij Q over de vloer kwamen voor Stefans Pianobar. Ze vertelde dit jaar voor het eerst. Ze kwamen voor de eerste enige echte binnen. Toen droomden ze al meteen heel groot. Vertellen ze aan Stefan.
1: Nummer 1 hits, Ziggo Domes uitverkopen. Wel echt gewoon aan de top staan. Dat is gewoon mijn droom. En het gaat lukken ook.
3: Ik sluit me daar wel bij aan. Gewoon alles spelen wat er is. De top best wel domineren gewoon. Gewoon zo lang mogelijk de muziek gewoon als mijn werk mogen doen. En daar gewoon de vrijheid bij hebben en de creatieve vrijheid vooral. En gewoon ja, dat met mijn maten doen, met mijn beste vrienden. En dat gewoon verlang, want dit is gewoon leven, toch?
0: Yes. Yes, het lijkt ze domineren. Alle grote zalen plat spelen, nooit meer een normale baan. Het begin is er, al 8 weken op rij in de Nederlandse top 40. Door het oog van de nacht, Flair deze week op 30.

0: Plus 6 deze week voor Adela. Eigenlijk Adela, want dan is deze minder leuk.
1: Hey Adela.
0: Nummer 29. In L.A. en Flair daarvoor. Vier plekken naar beneden met Door het Oog van de Nacht. De enige echte gaat zo verder met de hoogste nieuwe van deze week. Kan je alvast een hint geven. Die komt van Nederlandse bodem. En je hoort ook de vrouw die afgelopen woensdag in een paar minuten de Johan Cruijff Arena...

0: met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
21: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: vaneta.nl/business.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Goedemiddag, het is bijna 3:00. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuidenkom.
5: Goedemiddag. Amerika herdenkt 9/11. Ja, het volkslied en daarna stilte. Het is exact 25 jaar geleden dat er aanslagen waren in New York en Washington. 4 vliegtuigen werden die dag gekaapt. 2 boorden zich in de panden van het World Trade Center. 1 toestel crashte in het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. En 1 vliegtuig stortte neer in Shanksville nadat passagiers probeerden de kapers te overmeesteren. Deze man werkte toen in het WTC en na al die jaren heeft de aanslag nog steeds een grote impact, zegt hij bij de NOS.
6: Het is altijd voor mij een rustdag. Dus, nu even dat allemaal weer gezien te hebben is voor mij even een moeilijk moment.
5: Bij de aanslagen vielen bijna 3000 doden. In Amerika zijn er verschillende herdenkingen vandaag en ook veel wereldleiders staan stil bij de aanslagen. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het ongeluk met een Nederlandse bus. Daarbij zijn 5 mensen overleden. Ook zijn er 40 gewonden, van wie 3 ernstig. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens wegwerkzaamheden. Hoe precies is nog onduidelijk. Justitie doet onderzoek naar 2 politiemedewerkers uit Limburg. Zij zouden doelbewust informatie uit de politiesystemen hebben gehaald om die vervolgens met anderen te delen. Uit onderzoek moet blijken of de medewerkers strafbaar zijn geweest en tot die tijd zijn ze geschorst. En Formule 1, de eerste vrije training zit erop in Madrid. George Russell van Mercedes pakte de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Antonelli. Max Verstappen pakte de 5e tijd. Hij zei van tevoren al dat het pittig gaat worden dit raceweekend. Het is een nieuw circuit. Was allemaal wat krapper voor de coureurs. Zorgde soms wat voor irritatie op de baan. Onnodig, vindt Viaplay.
7: Weet je wat ik ook vind? Ze moeten ook niet zo zeiken. Het is het eerste uur vrije training. En ik weet dat het lastig is. En ik weet dat het af en toe frustrerend is. Maar het gaat nog niet om de wereldtitel, hè, dit uur. Je rijdt met 22 auto's op die baan. Dus dat betekent dat het gewoon druk is, Jeroen.
5: De grote race is zondag om 3:00. Tot slot het weekend weer van Buienradar. Vanmiddag is er bewolkt, af en toe een spat regen. In het westen is het wat droger, een kans op een zonnetje. Dat bij 19 tot 21 graden. Morgen is het droger en wat warmer.
4: Q-verkeer van Flitsmeister met vertragingen van 20 minuten of langer op de A50. Arnhem-Oost tussen de Tacitusbrug en de Maasbrug. 11 kilometer met 21 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Neerbos en Dukenburg 3 kilometer. Je vertraging een half uur.
8: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: En terug naar de hit.
9: Domien Verschuren.
4: Deze week 2 nieuwe binnenkomers. De hoogste hoor je binnen nu en 10 minuten. Ook Alex Warren, Fever Dream komt eraan op 27. Na superstar Roxy Dekker.

0: 28 weken top 40. Deze week blijven staan op nummer 27 Alex Warren en Fever Dream. Daarvoor op nummer 28 blijven staan deze week Roxy Dekker en Superstar. Ik had vorige week Samuel Welte aan de telefoon vanuit Bad. En ik heb nu contact met iemand die, nou zo te zien op een beach is. Oh, dat ziet het er lekker uit. Busy!
1: Hey,
0: goedemiddag. Ja, ik denk een beetje business en een beetje pleasure als ik jou een klein beetje ken, Ibiza.
1: Ja. Nee, ik ben ergens zonder de reden, maar het is vooral heel veel pleasure hoor. Ibiza is wel een goed plekje om even te chillen nog. Het is weer is hier goed. En morgen een klein beetje snabbelen bij Blue Marlin.
0: Ja, want jij gaat dus morgen, daar sta jij ja, als busy, want je bent altijd busy, maar je staat er morgen als Brooks, toch?
1: Ja, als Leo sta ik daar. Dat is mijn alter ego, mijn hobbyprojectje wat een beetje uit de hand aan het lopen is.
0: Oh, en
1: daar, ben ik al een tijdje, nu 2 jaar mee bezig. Een beetje leuke houseplaatjes, echt op vinyl aan het uitbrengen. En ja. Dat wordt ineens serieus genomen in het buitenland. Dus ik sta nu voor de 2e keer deze zomer op Ibiza te draaien.
0: Wat geinig, hè? En is het iets waar je al helemaal comfortabel in voelt? Of is het toch een beetje hier en daar je imposter syndrome?
1: Ik begin nu een beetje comfortabel te worden. Maar ik heb al heel vaak echt wel met knikkende knieën achter van niet in boet gestaan. Waar is dit knopje voor?
0: Dat snap ik heel goed. Busy, ik heb jou aan de lijn in de Nederlandse top 40. Ik heb namelijk geweldig nieuws en het gaat over jouw track Anne. Jij komt deze week namelijk nieuw binnen als hoogste op nummer 26.

0: verteld in Beste Zangers. Daar komt het natuurlijk uit de aflevering van vorige week. Je zei het daar min of meer ook al wel. Jij wist ook wel dat dit hit or miss zou zijn, toch? Dat mensen dit of echt te gek zouden vinden of zouden uitspugen.
1: Ja, dat had ik verwacht. En dan hoe dichter het bij komt, word je onzeker. Dus dan neig je meer naar het uitspugen. Dus dat het zo loopt, daar ben ik echt heel blij om.
0: Want jij houdt het in de gaten. Mooi. Ik zag je op Instagram ook wat stats delen. Jij houdt echt in de gaten dat het op Spotify lekker gaat met die track.
1: Ja, ik zag het echt. De streams gaan crazy. Dus het is echt, ja, ik had dat niet verwacht. Ook omdat het zo een live versie is. Zulke dingen zet ik nooit online. Dus het is echt voor mij een totaal nieuwe wereld of zo. Maar ja, dankbaar voor elke stream en elk stukje radio airplay wat we krijgen natuurlijk.
0: Ik moet even uitleggen. Beste Zangers gaat natuurlijk over de beste zangers van Nederland. Jij bent een van die beste zangers dit jaar. Iedere week staat er een artiest centraal. Vorige week was het Clouseau. Ja, dan is aan de andere beste zangers om de eer om een liedje te kiezen. Jij koos voor Anne. Waarom uit dat hele oeuvre ben jij gegaan voor Anne? Was het ook meteen dat je dacht, ik kan hier een soort wordplay mee maken?
1: Ja, alleen het duurde wel even voordat ik Anne gevonden had. Want ik was het een beetje vergeten.
0: Ja, een beetje vergeten, zei je.
1: En dan ga je dus gewoon die hele discografie langs van Clouseau. En het is zoveel goed. En in één keer kwam Anne voorbij. Dat ik, oh ja, dit is echt een harde tune. En toen wilde ik er eerst Anaconda van maken. Okay. Zodat ik na, dat is misschien dan weer net niet gek.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ik snap wat je bedoelt. Aha, aha, ja.
1: Dus toen is het eigenlijk deze Anne geworden. Maar ik ben er wel. Ja, we hebben gewoon heel erg gelachen in de studio tijdens het schrijven en het maken. En ik denk dat je dat terug hoort of zo. Want het is uiteindelijk als live versie met Marcel Visserband. Mijn beste zang is gewoon, ja, er zo doorheen gegleden. Ja. En ik zeg wel eerlijk, ik dacht echt van, nou, wat gaan die mannen vinden van Clouseau? Maar ze waren super enthousiast. Echt de eerste seconde eigenlijk al zag ik aan hun gezicht dat het goed ontvangen werd. Dus ja, dan krijg je ook wel een beetje zelfvertrouwen om dan even goed in te zetten, weet je wel.
0: En ze waren niet de enigen die hem vet vinden. Want nou ja, we hebben het erover gehad. De streams gaan lekker. Op de radio wordt hier en daar ook gedraaid. En het levert jou een nieuwe notering in de Nederlandse top 40 op. Ook een bijzondere notering, Busy. Want het is je 9e top 40 hit als Busy. Je hebt er ook nog 5 gescoord met de vrienden van Yellowclaw. Maar dit is je allereerste solo hit in de Nederlandse top 40. Voor het eerst gewoon alleen Busy met Anne in de top 40.
1: En het is het geluksgetal van mijn vrouw, 26.
0: Ook nog
1: dus
0: eens een
1: dat
0: keer.
1: Is echt,
0: het moest zo zijn.
1: Dus ook, full circle moment.
0: Graag
1: en ik weet dat jij een van mijn eerste releases heel erg hebt afgezekerd. Dus dat vind ik ook een mooi momentje.
0: Dat is mooi, Busy. Ik zeg het net nog in de studio tegen Guido, de producer van het programma. Ik zei, ja, echt lang, lang geleden. Praat je over, nou, 2012 of zo, denk ik. Toen heb ik echt op de radio verteld dat ik Yellowclaw met Croco Bill vond ik echt een ongelofelijke tyfusplaat. Nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Ik ben blij dat je me nu ook weer aan helpt te herinneren. Inmiddels hebben we dus heel veel jaren.
1: Ja, blijf het gewoon herinneren.
0: Blijf het roepen. Blijf het gewoon iedere keer eens op elkaar spreken.
1: Hopelijk ook bij de 10e notering in de top 40.
0: Spreek ik je weer, Busy. Ik ga hem officieel maken. Gefeliciteerd en geniet van die pizza.
1: Thanks, man.
0: Tot gauw, mama.

Nederlandse top 40. Eén plekje hoger op 23 deze week. Yugol, Ultra Naté en Imael Angel met Moving to the Sun. Die Imael Angel die heeft deze week mijn innerlijke Kees van der Spek naar boven gehaald. Mijn Alberto Stegeman. Online is er al een tijdje namelijk heel veel gaande rondom die Imael Angel. Want wie is zij? Bestaat zij eigenlijk wel? Of is Imael Angel stiekem gewoon AI? Sterker nog, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Er zijn namelijk helemaal geen interviews met haar te vinden. Die Imael Angel. Dus ik neem je even mee door mijn onderzoek. Naar de Instagram-pagina van Imael, dan staat er in haar bio Deep House Producer. Maar pak je daarna de officiële credits van het nummer erbij, dan zie je geen producer staan met de naam Imael Angel. Je ziet die naam sowieso eigenlijk nergens terug. Wie er wel genoemd wordt als componist en tekstschrijver is Bernadette Ganjo. En zoek je haar naam dan weer op, dan vind je een Instagram-account van een Hongaarse vrouw die wel verdacht veel weggeeft van Imael Angel. Snap je het nog? Die Bernadette Ganjo, de componist en tekstschrijver van dat nummer, is dus dezelfde persoon als Imael Angel. Maar wat is dan de reden dat veel mensen online denken dat Imael Angel AI is en niet echt bestaat? Nou, dat komt omdat die Bernadette haar video's op Instagram regelmatig een beetje oppoest met AI. Om je een beeld te geven, soms lijkt haar hand ineens te verdwijnen als haar arm beweegt, dat soort kleine schoonheidsfoutjes. En uiteindelijk is die Imael, oftewel Bernadette, niet alleen video's gaan editen, maar ook muziek gaan maken met behulp van AI. En een van die liedjes, Moving to the Sun, die ging begin dit jaar helemaal door het dak op TikTok. En dat is Yugol dan weer opgevallen. Hij heeft het hele nummer daarna nagebouwd, zonder AI, en opnieuw laten inzingen. En met dat eindresultaat, Moving to the Sun, staat

0: sun. You Go, Ultra T en Imael Angel, Moving to the Sun. Deze week op 23, vier plekken lager dan vorige week. Nederlandse top 40 van vrijdag 11 september 2026. Cheerio, Justin de Wild, zometeen voor die vrijdagmiddag borrelgevoel. En Bibi Rexha met Fadeless, New Religion, pakken deze week 22. Je hoort het zo.
1: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
2: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
3: Oh, wow. Oh, ja.
4: Hè?
3: Het is een driestapsraket.
4: Jongens, dit kan alles zijn.
3: Klik, klik, klik, klik.
4: Ik hoor wel een soort veertje of zo.
3: Er is een veer bij betrokken.
4: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
3: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf maandag hoor jij het ook.
5: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
5: Q-Music.
3: Zeg even, wat is het?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: opnieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
1: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
0: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het, deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, €1,99. Dat is lekker voordeel.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Goedemiddag, het is 3:30. Dit is Q-Music met de Nederlandse top 40. 74 files volgens Flitsmeister. Je krijgt de vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Plaspoel, Polder en Delft. 6 kilometer met 3 kwartier. En op de A10 Amstel richting de Nieuwe Meer tussen de Rozenoordbrug en de Schinkelbrug. Door een ongeluk 4 kilometer, vertraging 31 minuten.
10: De vrijdagmiddagbol.
9: Justin de Wild, Cheerio komt eraan naar Bibi Rexha en Faithless.
11: Q-Music, de top 40. 22.

0: 24 deze week, wel 5 plekken naar beneden. Justin de Wild en Cheerio in de enige echte Nederlandse top 40. Eergisteren ging er een lang gekoesterde wens van Mattie Valk in vervulling. Taxichauffeur zijn. Tijdens de landelijke OV-staking reed hij heel Nederland door om passagiers van A naar B te brengen. En ik kan me voorstellen, tijdens zo'n eerste werkdag ben je een beetje zenuwachtig. Nou, gelukkig was Mattie niet de enige. Q-luisteraars Kelly, Gerlinda, Mariette en Bertine die gingen met de Mattie-taxi op pad naar hun vlucht naar Valencia.
1: We waren wel zenuwachtig hoor. Voor vandaag.
2: Vroeg wakker.
1: We waren heel zenuwachtig.
3: Zo gek, want ik denk alleen waar zou je er zenuwachtig voor zijn?
1: Ja.
2: Nou ja.
4: Dit.
1: Ja, alles is spannend. Je gaat op vakantie, je gaat vliegen, vind ik best spannend.
2: Oh ja?
1: Ja, vind ik best spannend.
3: Wat vind je spannend?
1: Ja, gewoon. Ja,
3: vlieg je niet zo vaak?
1: Nee, vlieg niet zo vaak. En als we daar dan zitten, denk ik, oké, nu kunnen we relaxen.
2: Oh ja. Ja, zij is de vriendin van de angst, hoor. Die zit altijd...
1: Vriendin van de angst.
0: Ja, nou, deze dames, deze passengers, die waren netjes op tijd op Schiphol. Voor alle beelden, check qmusic.nl en de Q Music app.

twee plekken gestegen. 20 deze week voor Alex Warren en Passenger. Onderweg naar 10 minuten voor 4. Onderweg naar de bekendmaking van de nieuwe Q-Music alarmschijf. Binnen een paar minuten hoor je de gloednieuwe voor komende week. De track die vanaf vanmiddag volledig centraal staat op Q-Music. Waarvan wij denken, zo, dit is een veelbelovende hit. Maar over veelbelovende hits gesproken. Zo, hallo, koekoek. Dikke winst deze week voor Samuel Welten en Russo. 18 plekken stijgen zij. Boom! Is met recht de snelste stijger van deze week. Wat zeg ik? Het is een van de 7 snelste stijgers van het hele jaar. En dat pas in hun tweede week top 40. En dan te bedenken dat het nummer nog maar 3 weken uit is. Belooft veel goeds voor de mannen. Deze week 19.

0: imbecil heel de dag op zitten wachten. Het is bijna 10 minuten voor 4. En de grote vraag is, welke track ga je vanaf vanmiddag extra vaak horen op Q-Music? Het is tijd voor de nieuwe Q-Music alarmschijf. En daarvoor mocht ik vanmiddag een artiest ontvangen hier in de studio van Q, vlak voor de top 40. Hij gaat namelijk echt als een jekko, niet alleen hier in Nederland, maar ook in Amerika. Hij is pas net teruggevlogen vanuit Amerika en daar heeft hij niet stilgezeten. Douwe Bob.
1: We hebben 9 meetings gehad. Met allerlei labels en publishers en managers en dat soort dingen. Want die waren wel. Ze zijn wel wakker. Ze zijn wel geïnteresseerd. De ene meer dan de andere. Ze wilden wel allemaal gewoon praten. En dus management heeft vooral gepraat. En ik ben gewoon de studio's ingegaan. En gedaan wat ik het liefst doe. Waar ik het best in ben. Schrijven.
0: Ja, veel positiviteit dus. En het succes dat houdt maar niet op. Zijn nieuwe track heeft hij geschreven over het vaderschap. No to Self. Want Douwe wordt ook weer opnieuw vader. Ik had hem een kaartje gegeven, gericht aan zijn vrouw Anouk, zogenaamd. Maar op dat kaartje stond iets anders dan dat hij had verwacht.
1: Note zelf. Nee, wat? Luister deze week extra vaak naar de radio. Want de komende week is Note zelf namelijk de Q-Music alarmschijf.
0: Alarmschijf!
1: Is dit serieus?
0: Ja, daarom heb je helemaal hierheen gehaald met die jetlag.
1: Maar hoe kan dat? Met dit soort muziek.
0: Ja, dit liedje raakt heel veel mensen.
1: Ja, ja, ik vind het echt waanzinnig. Dit is echt een kers op de taart van mijn carrière tot nu toe. Dankjewel, man.
0: Thanks, vriend.
1: Dankjewel.
2: De Q-Music

derde. Derde alarmschijf voor Douwebop onderweg naar top 40 hit nummer 11. Note to Self is komende week de Q-Music alarmschijf. Even een note to self. Ik moet niet vergeten dat ik nog 2 tickets heb liggen voor Somber. Ik heb de allerlaatste tickets hier liggen in de studio. En ik heb jou 1 ding beloofd. Somber komt niet 1 keer, maar 2 keer voorbij in de lijst deze week. Eerste keer hebben we al gehad. Homewrecker 38. Maar die tweede hit, My Body Isn't Ready, die heb je nog niet gehoord. Hoor jij Somber voorbij komen, ook in de top 40? Dan stuur je een bericht in de Q-Music app met zijn naam. Kom je op de radio, pak je 2 tickets voor 31 mei volgend jaar. Ziggo Dome. Somber onderweg, ergens voor.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Mama.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Mama.
7: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
9: Oh,
1: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Nog 309.000.
18: Oké, elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965. Met

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
3: Goedemiddag. Er komen harde maatregelen tegen ongestokers in voetbalstadions. Als er vuurwerk wordt afgestoken of gegooid, wordt de wedstrijd gelijk gestaakt. Kan iedereen naar huis dus. Justitieminister Van Wil en de KNVB maken dat nu bekend. De minister wil namelijk af van de discussie over wat er na een vuurwerkincident moet gebeuren. Het ging dit seizoen al vaker mis bij wedstrijden. De mensen die licht gewond raakten bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland mogen het ziekenhuis vandaag nog uit. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens wegwerkzaamheden. Hoe precies is nog onduidelijk. Zeker 5 mensen zijn omgekomen, 10 mensen raakten gewond. Opnieuw is iemand van de Noorse koninklijke familie overleden. Het is prinses Astrid. Ze was 94 en de oudere zus van de laatste overleden koning Harold. Ze was eergisteren ook nog bij de uitvaart van haar broer. De prinses kwakkelde al een tijdje met haar gezondheid. En topdrukte voor een peperduur hotel in Parijs. Daar staan al dagen veel fans van Celine Dion. En dat worden er ook alleen maar meer. Celine slaapt namelijk in Parijs omdat ze daar weer gaat optreden. Na jaren van afwezigheid door een zeldzame spierziekte maakte ze haar comeback. Morgen begint ze. Ze geeft 26 concerten.
2: Laat die vrouw even lekker met rust. Laat die vrouw even lekker een tukkie doen daar. Ben je groot fan? Ga ze eigenlijk weer optreden? Ga je voor het hotel staan?
3: Ja.
2: Celine! Are you sleeping? Celine! Handtekening! Celine autograph! Celine, I'm a big fan! Celine! Ja, laat Celine lekker slapen.
3: Ja, you better think twice. Het weekend weer van Bijenradar. Ja. Vanmiddag is het bewolkt, af en toe wat regen. In het westen droger. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen is het weer droger en een stuk warmer.
2: Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment 82 files. Vertragingen langer dan 35 minuten op de A1. Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken door voorwerpen op de weg. 6 kilometer, 42 minuten. En de A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen de Rivierenbuurt en de Schinkelbrug. Door een ongeluk daar 5 kilometer, ook 42 minuten vertraging.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Dat zijn de 40 grootste hits van vrijdag 11 september 2026. 7 plekken winst deze week voor een nieuwe binnenkomer van vorige week. Dit is Milo, laat het lukken.

Milo laat het lukken. En dat is wel duidelijk. De top 40. In zijn tweede week in de top 40 klimt hij 7 plekken omhoog. Zo het linkerrijtje in Alleen Jij deze week op nummer 17. Hey, waar de meeste mensen een krantenwijk lopen of vakken gaan vullen, was dit het eerste baantje van Becky G.

0: Dit is Kids Bop. Mocht je het niet kennen, het is een Amerikaanse groep die van bestaande liedjes meer zoete, kindvriendelijke versies maakt. We worden daarna ingezongen door een kinderkoor. Als kind zat Becky dus in dat koor. Ze moest er zelfs voor worden ingevlogen.
1: It was my first time on a plane because I grew up by LAX airport. Oh. And so I would watch airplanes take off and land all the time and I would always wonder where they were going. And so when I got this job and I got to go on a plane for the first time, I remember seeing my grandma's house from the window of the plane.
0: Oh, ze groeide dus op naast de luchthaven van Los Angeles, LAX, en keek vanaf huis altijd naar die vliegtuigen. En voor haar allereerste baantje dus, als 11-jarig meisje, zat ze er voor het eerst zelf in zo'n vliegtuig. Inmiddels zijn die liedjes van Becky G iets minder zoet, maar ze zorgen er wel voor dat ze nog steeds de hele wereld erover vliegen. Eén plekje lager dan vorige week in de enige echte, nummer 16 voor Topic en Becky G. Sorry, Papi. Sorry.

0: steeds minder verlangt naar Edge of Desire. Jonas Blue en Maliv zakken 3 plekken naar 15 in de lijst deze week. Zo, het is aan de vroege kant. Maar ben je al klaar om je hersenen een beetje te kietelen? Vrijdagmiddag, 4:10. Het is tijd voor de nationale vrijdagmiddaggebeurtenis in de vorm van de top 40 rebus. Je hoort zo verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Klein tippie, ik zou vandaag niet al te veel zoeken naar welke woorden het zou moeten zijn, maar vooral goed letten op welke letters je nodig hebt. Ik geef al veel te veel weg. Klaar voor? Here we go.
1: Rebus. De top 40 Rebus. De eerste.

eerste letter van de vrouw die binnen 3 minuten de Johan Cruijff Arena uitverkocht deze week. De vijfde letter van de hit waarmee Juste al 29 weken in de lijst staat. Is ook de vierde letter van de meidengroep die vanavond optreedt in de Ziggo Dome. De eerste letter van de hit die na meer dan 50 jaar in de top 40 is te vinden.

0: top 40 Rebus.
1: En dat was het weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur het dan nu door voor je een bericht in de Q Music app. De uitslag hoor je na Stella Lefty. Boston gaat van 17 naar 14 in de enige rechten. On a

0: haar trein die staakte deze week in ieder geval niet. Den had lekker door en daarom stijgt ze deze week 3 plekken. Stella, Lefty en Boston, 14 in de top 40. Daarvoor de rebus van deze week. 6 muzikale hints die leiden tot 6 letters. Het was geen makkelijke deze week, maar shout-out naar Michael, Sasha en Gijs. Want jullie hadden het allemaal weten te ontrafelen. Zette je de juiste letters achter elkaar, dan kwam je uit op F-R-T-S-J-K. Oftewel, frtschik. Heeft alles te maken met dit.
1: Het geluid.
0: Vanaf aanstaande maandag keert het spannendste radiospel van Nederland weer terug bij Q Music. Het geluid. Heb ik afgelopen week in het diepste geheim dat geluid al mogen horen. Ik mag hem helaas niet met je delen. Maar ik dacht, ik kan het geluid wel alvast een beetje voor je nadoen. Ja, het is een soort drietraps raket. Dat hoor je al de hele week voorbij komen, ook op Q. De rebus van deze week is volgens mij hoe je het geluid zou uitschrijven. Dus... maar er zit eigenlijk ook nog een soort klikje voor. Dus... nou, weet je al wat het is? Hoe het geluid echt klinkt, dat hoor je aanstaande maandag om 9 uur... bij Mattie Valk in Hey Mattie, de ochtendshow van Q Music. En vanaf 9:30 dan barst de strijd echt officieel los... met een startwaarde van 10.000 euro. Zou lekker zijn, zeg. Aanstaande maandag 9:30, 100.000 euro. Kan zomaar 100.000 euro waard worden, het geluid. 10.000 euro, daar beginnen we mee. Aanstaande maandag 9:30, alleen bij Q Music. Top 40 van deze week gaat...

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, 3 plekken gezakt. Deze week 12 van de top 40. Daarvoor 1 plek winst voor Roxy Dekker. Bare Minimum op 13. Oh. Wacht even hoor. Ja. Ik heb wat ingefluisterd, wacht.
1: Ja.
0: Ja, oké. Er liggen hier nog 2 tickets voor Samber in de Ziggo Dome. Op 31 mei 2027 zijn de allerlaatste tickets die je deze week kunt winnen bij Q. En je hebt het niet van mij, ik krijg het ingefluisterd. Binnen 15 minuten komt hij voorbij in de top 40 op Q. Hoor je Samber, dan stuur je zijn naam via de Q Music app. De lijst gaat zometeen verder met Temper City.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
14: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
21: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
22: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
22: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
23: Rand? Nee.
22: Fair enough.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
25: NHA.nl.
23: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
26: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
27: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
0: Goedemiddag, dit is de Nederlandse Top 40 bij Q Music met verkeer van Flitsmeister. 75 files in totaal en 3 vertragingen van een half uur of langer. De A1 richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken door voorwerpen op de weg. 7 kilometer, je vertraging is 1 uur. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Rijswijk. 11 kilometer met 3 kwartier. En de A73, dat is de laatste, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Neerbos en Malden, 9 kilometer, daar 30 minuten. Q-Music weekend weer. Vanmiddag is het bewolkt. Af en toe wat regen. In het westen wel wat droger. Koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen droger en zelfs warmer dan vandaag. Nathalie heeft het laatste nieuws.
30: Goedemiddag. Er lekt steeds meer uit van Prinsjesdag. Volgens RTL houden we bijna allemaal volgend jaar iets minder over in de portemonnee. Eerder werd al bekend dat het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid deels terugdraait en de verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld. Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er wordt samengewerkt, staat er in de begroting. Ook is de titel van de begroting bekend. Een nationale opdracht voor de toekomst.
0: Sexy.
30: In heel Amerika worden de aanslagen van 11 september herdacht. Vandaag precies 25 jaar geleden. In de ochtend van 11 september werden in de VS 4 vliegtuigen gekaapt door Al-Qaeda. Ook in ons land was de schok toen enorm. Al snel werden radio- en tv-uitzendingen onderbroken, zoals bij RTL.
31: Goedemiddag, 2 vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Volgens de FBI werd er vanmiddag tenminste 1 vliegtuig gekaapt in Boston. En er zouden mogelijk ook een 2e en een 3e vliegtuig gekaapt zijn. Er wordt ook een aanslag gemeld op het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie in Washington. En het Witte Huis is geëvacueerd.
30: Ja, dit was toen live. De televisieuitzending werd toen onderbroken. Rick Niemann hoorde je. Bijna iedereen stelde deze week al de vraag aan elkaar: waar was jij toen je het hoorde? Deze mensen bij de NOS weten het nog goed.
32: In de kamer. En de moeder van mijn kind die belde mij van: joh, je moet de tv even aanzetten, want Amerika is aangevallen.
33: Ik was op weg naar een kinderverjaardag en ik zat in de auto.
34: Wij was thuis, had de televisie aan en ineens kwam aan de break-in over de Twin Towers.
30: Ja, twee vliegtuigen boorden zich in de torens van het World Trade Center. Eén toestel crashte in het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. En één vliegtuig stortte neer in Shanksville nadat passagiers probeerden de kapers te overmeesteren. Bij de aanslagen vielen bijna 3000 doden. Bij de herdenking bij het Pentagon gaf president Trump een speech. Hij vertelde hoe de aanslagen alles veranderden in het land.
1: 25 years after the attacks, we know the world will never return to the way it was at that beautiful, peaceful Tuesday morning. Before the towers fell, before the Pentagon was hit, and this horrible, horrible evil came crashing into our lives.
30: Ook veel wereldleiders staan stil bij de aanslagen. En tot slot leuk nieuws over prinses Amalia. Ze is begonnen bij de marine. Als werkstudent is ze daar aan de slag. Er zijn allerlei foto's van haar naar buiten gekomen in een blauw marinepak op een snelle speedboot onder meer. Prinses Amalia rondde deze zomer haar algemene militaire opleiding af en verkent verschillende kanten van defensie. De marine is trouwens geen onbekende plek voor de koninklijke familie. Amalia's vader, Willem-Alexander, deed zijn dienstplicht daar.
2: De top 40.

0: de top 10 binnen op nummer 10. En dat toont maar weer aan wat voor ongekende hitmachine deze man is. In 1 jaar tijd heeft Samber al 4 top 40 hits gescoord. En elke hit is beland in de Nederlandse top 10. Dat is goed nieuws voor Samber, maar ook heel goed nieuws voor jou. Want hoor je Samber deze week, dan moet je je naam, zijn naam sturen met een berichtje in de Q-Music app. Het zou het zomaar kunnen zijn dat ik jou nu aan de lijn heb. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ja?
0: Ja. Met wie?
1: Met Wouter.
0: Hey Wouter.
2: Q-Music presents Samber.
1: Nee.
0: Ja. Wouter, je bent op de radio.
1: Ah, kikker.
0: Deze hele week heb je de kans gehad om een bericht te sturen in de Q-Music app zodra je een hit van Samber hoorde, om vervolgens teruggebeld te worden. Dan zou je kaarten pakken voor 31 mei Ziggo Dome Samber Live. En jou was het tot dit moment niet gelukt.
1: Maar nee, dat klopt.
0: Geweldig nieuws voor je, beste Wouter. Je bent op de radio.
1: Woehoe!
0: Je bent er doorheen. Waarom wil jij zo graag volgend jaar eind mei naar Samber in Amsterdam?
1: Ja, vorig jaar heb ik het geprobeerd. Maar ja, het was binnen no time uitverkocht.
0: Niet te doen.
1: Ja, het is zo'n wereldartiest. Als je kijkt wat voor hits die heeft.
0: Hij heeft
1: heel de wereld uitverkoopt.
0: Hij heeft de stage performance. Ik heb het in de middagshow al vaak gezegd. De afgelopen week. Ik heb 2 weken geleden live mogen zien op Lowlands. Je weet echt niet wat je ziet. Het is ontwapenend. Het is rammend goed. Het is echt een fenomeen om het live eens mee te maken.
1: Ja, te gek.
0: Wouter, 2 tickets voor Q-Music Presents Samber zijn voor jou! Jij gaat je weekend even lekker inzeggen. Je kunt gaan aftellen naar 31 mei 2027. Jij staat vooraan bij Samber dankzij Q-Music. Veel plezier.
1: Wauw, te gek. Dankjewel. Dankjewel.

plekken lager dan vorige week. Nog steeds in de top 10 van Nederland. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht op nummer 8. Daarvoor Cat's Eye vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Veel plezier als je gaat. Twee plekken naar beneden. Terecht te komen op nummer 9. Animal in de top 40. Ella Langley is genomineerd voor 9 prijzen. Niet hier in Nederland, maar in Amerika. Ze maakte onder andere kans op de prijs voor Entertainer van het jaar, Single van het jaar en Album van het jaar bij de Yeehaw Country Music Awards, de CMA's. En daarmee is zij de meest genomineerde artiest van het jaar. In Nederland gaat het ook heel lekker hoor. En na haar 6e week in de lijst klimt ze weer 1 plekje omhoog naar nummer 7.

0: vloer. Weken tot 40. Deze week één plekje lager dan vorige week. Another 54 Ultra Talk to You gaat naar nummer 6. Daarvoor dus Ella Langley. Zij stijgt juist één plekje. Stuivertje wisselen. Shoes and Texas deze week op nummer 7 in de enige echte Nederlandse top 40. Dit is het overzicht van de grootste hits van Nederland voor 11 september 2026. We hebben er 35 gehad, nog 5 te gaan. De 5 dikste beukers van deze week, inclusief de nummer 1 van Nederland. En eigenlijk is er maar één vraag. Weet de Bauza met Magnetic deze week, na al die weken, de troon over te nemen van Shakira? Of plakken Shakira en Burna Boy er gewoon nog een lekker weekje aan vast op nummer 1? Dat antwoord ga ik je zometeen geven. Ook Sienna Spyro komt eraan. Ze wint 5 plekken. Great Expectations zometeen op 5.
1: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl. Vul je voor.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Veldzinkadvies.
9: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
10: Doe het lekker zelf,
9: dat zeg ik.
8: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
11: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.

0: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
1: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Prijzen.

0: 5 uur. Goedemiddag. Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. Er lekt steeds meer uit van Prinsjesdag. We houden bijna allemaal volgend jaar iets minder over in de portemonnee, melden meerdere media. Ook alcohol en bloemen worden duurder. Eerder werd al bekend dat het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid deels terugdraait en de verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld. Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er wordt samengewerkt. Ook is de titel van de begroting bekend. Een nationale opdracht voor de toekomst. Er komen harde maatregelen tegen ongestokers in voetbalstadions. Als er vuurwerk wordt afgestoken of gegooid, wordt de wedstrijd gelijk gestaakt. Kan iedereen dus naar huis. Justitieminister Van Wil en de KNVB maken dat bekend. De minister wil namelijk af van de discussie over wat er na een vuurwerkincident moet gebeuren. Het ging dit seizoen al vaker mis bij wedstrijden. Opnieuw is iemand van de Noorse koninklijke familie overleden. Het is prinses Astrid. Ze was 94 en de oudere zus van de laatst overleden koning Harold. Ze was eergisteren ook nog bij de uitvaart van haar broer. De prinses kwakkerde al een tijdje met haar gezondheid. En van bellen met je advocaat naar de operatietafel. Een verdachte in Venlo is het overkomen, schrijft L1. Hij kreeg na zijn arrestatie van agenten een telefoon om zijn advocaat te spreken. Daarna moest hij het telefoontje weer inleveren. Dat deed hij niet. Hij verstopte het mobieltje in zijn achterwerk. De verdachte kreeg de telefoon van 15 centimeter lang er zelf niet meer uit. Dus dat is in het ziekenhuis gedaan. Het weekendweer van Buienradar. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe een spat regen. In het westen is het een stuk droger. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen droger en een stuk warmer dan vandaag.
0: Een blik op de weg door Flitsmeister. 70 files in Nederland, vertragingen langer dan 25 minuten op de volgende snelwegen. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel, 12 kilometer met 26 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetwoude-Rijndijk en Prins Klausplein, 13 kilometer, drie kwartier. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Kuik door een auto met pech, 13 kilometer. Vertraging 31 minuten.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
0: En terug naar de hits.
3: Domien Verschuren.
0: Alright, we hebben er nog 5. De 5 dikste rammers, de grootste beukers van Nederland. De top 5 van Nederland. Afgetrapt door Great Expectation van Sienna Spyro.

5 plekken winst voor Sienna Spyro. Nummer 5 voor Great Expectation. 1 plek hoger, 1 plek lager dan vorige week. Yugala Solto, Jamaican Bam Bam met de enige echte Nederlandse top 40. Datum van vandaag, 11 september 2026. Het is de lijst met de 40 grootste hits van Nederland. 10 minuten over 5. De ontknoping is gaande. We gaan beginnen met de top 3 van Nederland. 22 weken, de afgelopen 22 weken, hebben we onder andere een bijna volledige zonsverduistering gehad. K3 deed talloze reunieconcerten. Er werden warmterecords verbroken. De Tour de France werd ook weer even gefietst. En de festivalzomer die vloog voorbij. Allemaal in pak en beet 5 maanden. Precies even lang als dat het voor Teddy Swims heeft geduurd om het erepodium te betreden. Hij deed er 5 maanden over, maar deze week heeft hij eindelijk het brons in handen. 4 voor 3 deze week voor Mr. Know-it-all in de top 40.

Reggae. Eindelijk op het erepodium. Hij heeft er 5 maanden over gedaan. Teddy Swims, nummer 3 in Nederland. Mr. Know-it-all. Dan is nu de vraag, is er ook een nieuwe nummer 2? Blijven de boys van De Bouza daar staan? Of zakken Shakira en Burna Boy 1 plekje naar beneden? Het is dat eerste. We hebben een mijlpaal voor De Bouza. Ze staan vanaf nu in het rijtje van de 100 allergrootste top 40 hits...

0: Sinds deze week staan ze met Magnetic in het illustere rijtje van de 100 allergrootste top 40 hits ooit. Op nummer 72. Toch is het de boys van de Bowser deze week weer niet gelukt om hun zilver in te wisselen voor het goud. 2 blijft 2 in de top 40 van vrijdag 11 september. Nou, dan kun je wel raden wie er wederom op nummer 1 staat met z'n tweeën. Je hoort het zo meteen. Eerst de top 10 van deze week in 1 minuut.
1: Nummer
0: 10. My Body Isn't Ready van Summer op 10. Animal.
2: You move like an animal.
0: 8. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld.
3: Zwoele zomernachten met z'n twee.
1: 7.
0: Ella Langley, Shoes in Texas op 7.
2: Shoes in Texas, I can tell.
1: 6.
0: Another F54 Ultra, Talk to You.
3: Let me take it higher, so I can show you love.
0: 5. Sienna Spyro, Great Expectation. Jamaican Bam Bam op 4. Mr. Know It All, Teddy Swims op 3.
3: Oh,
1: 2.
0: De Bowser up, Magnetic.
1: Het
0: is een bijzondere top 3 deze week. Nummer 3, Teddy Swims, deed er met zijn Mr. Know-It-All in totaal 22 weken over om op het erepodium te bereiken. Nummer 2, Magnetic van de Bowza, staat sinds deze week in het lijstje van de 100 allergrootste top 40 hits ooit. En ook de nummer 1 heeft een record verbroken. Vorige week evenaarde ze Lady Gaga al als zangeres met de meeste weken op 1, met 29 weken in totaal. En deze week doet Shakira daar nog een schepje bovenop. Dat doet ze met haar 12e week bovenop het erepodium, samen met Burna Boy. Die Die is ook deze week de grootste hit van Nederland.

0: ook deze week de nummer 1 van Nederland is. Voor de 12e week op rij. Ja, als Shakira en Burna Boy volgende week weer bovenaan het lijstje staan, vertel ik je graag dan in een kakelverse top 40. Want het was hem, de Nederlandse top 40 van vrijdag 11 september 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer. Dan met Stefan Bouwman. En heb je een deel van de lijst gemist? Check dan de top 40 weekoverzicht podcast. Staat over een paar minuten online op qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app krijg je alle hoogste punten van deze week van me. En daar vind je ook later het gesprek dat ik had met Douwe Bob. Veel plezier zometeen met je weekend en vooral met het Foute Uur met Tom en Judith.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Het geluid.
1: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow. Oh, ja.
5: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
5: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
4: Is er een veer bij betrokken?
5: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf maandag hoor jij het ook.
2: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
2: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?

0: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
1: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Met die bananen. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Is het echt serieus?
4: Zo,
5: oh, wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar, Smint?
7: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
7: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: Vido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
7: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn nog 58 files in Nederland. Je krijgt ze vanaf 25 minuten of langer. De eerste op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk Centrum. 16 kilometer, 3 kwartier vertraging. A58 Eindhoven naar Tilburg bij de brug over het Wilhelminakanaal. 3 kilometer en een half uur. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. Dat komt door een defect voertuig. 13 kilometer, 3 kwartier.
8: Ook flitsers gemeld op de A6 Lelystad richting Muidenberg staan ze bij 62,4. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75,0. Ook oppassen bij de A15 Del richting Gorkum bij 103,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7. Dan het weer van Buienradar. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe regen. In het westen is het droger. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen dan wordt het droger en warmer.
7: 6:01, de headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedemiddag. Alcohol en een bosje bloemen worden duurder. Maar je krijgt wel iets meer belastingkorting op je loon, meldt het AD. Het is de vrijdag voor Prinsjesdag, dus lekt traditiegetrouw een boel uit. Wat duidelijk is, is dat we bijna allemaal volgend jaar iets minder overhouden in de portemonnee, melden meerdere media. Mensen met pensioen of lager inkomen krijgen er een beetje bij. Dinsdag horen we meer. De mensen die licht gewond raakten bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland mogen het ziekenhuis vandaag uit. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens wegwerkzaamheden. Hoe precies is nog onduidelijk. Zeker 5 mensen zijn omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De zeeman roept meerdere babyrompertjes terug. Er zitten drukknopen aan die kunnen makkelijk losraken. Het kan gevaarlijk zijn voor kinderen, bijvoorbeeld als ze het in hun mond krijgen. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Je kan het terugbrengen en dan krijg je je geld terug. En in Brabant is een racemonster van de weg geplukt. Een beginnend bestuurder reed afgelopen nacht 180 op een weg waar je 80 mag. De politie heeft zijn rijbewijs afgepakt, schreef agent op Instagram. En ook de auto is in beslag genomen.
7: Thanks, Nathalie.
9: You're welcome. 10, 9, 8, 7,
10: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tom en Judith.
7: Mogen wij dan nu eindelijk beginnen met het weekend van Q-Music?
8: Lekker met het Foute Uur.
7: Heerlijk, daar gaan we. The one and the only nu van start.
11: Het Foute Uur.
10: Q-Music.

0: mijn shirt. Je hebt mijn shirt.
1: Is het echt?
0: Ja, ik ben een klein beetje melig vandaag, dus het wordt nog wat deze avond.
1: Nou, gezellig.
0: Gwen Stefani op Q-Music, Hollaback Girl. Het is 8 minuutjes over 5:30. Het weekend van Q is officieel geopend. We hebben Domine en zijn hits uitgezwaaid. Het foute uur is begonnen. Daar zit Judith, hier zit Tom. Hallo.
1: Hallo, goeie avond. Hoe gaat het met jou?
0: Nou ja, eigenlijk best wel goed. Best wel vrolijk. Leuk weekend voor de boeg. Isa wordt zondag 2. Dus ja, allemaal leuke dingen.
1: Alvast gefeliciteerd.
0: Dankjewel. En jij?
1: Ja, goed. Ik zit ook lekker. Het is inderdaad vrijdag. Nou, dan kan het geluk niet op bij mij. Het is niet normaal.
0: Ja, toch?
1: Helemaal leuk, ja.
0: Ja, we moeten nog even brainstormen over het avondeten natuurlijk. Dat is ook altijd een leuk onderwerp deze avond.
1: Ik sluit me hierbij niet aan, want ik heb gewoon mijn eigen eten geregeld, hoor.
0: Wat ongezellig.
1: Ja, maar luister.
0: Ik heb van thuis mee. Het is vrijdag.
1: Nee, ik heb gewoon rijst met kip en kikkertjes en spinazie.
0: We willen wat bestellen met z'n allen.
1: Nee, ja, het is ook een keer klaar. Want er staat op elke video op social media, op Instagram van Q-Music van ons, er staat er altijd op de tafel achter ons staat er Chinees of een frietafel.
0: Ja.
1: Of de McDonald's.
0: Ja,
1: het is
0: shit, als ik dat dan soms ook zie, dan wordt er een fragmentje van ons geplaatst en dan staat er gewoon, er staan 7 van die witte bakjes. Ja, dan denk ik wel, ja, dat hadden we even op moeten ruimen.
1: Ja, inderdaad, dus dat doen we niet meer.
0: Nou, dan wordt het toch een pizzadoos. Die hebben we nog niet gehad. Die hebben we nog niet gehad op het fragmentje.
1: Nou, ga er maar eens even over nadenken.

0: En wees welkom, kom erbij in de Q-Music app. Laat weten wat jouw weekendplannen zijn. Wat er bij jou op tafel staat, vind ik ook altijd leuk om te lezen.
1: Ja.
0: En als je dan toch in de Q-Music app zit, dan kun je daar stemmen op je favoriete foute hits. Want er is nu een battle. Die gaat tussen Captain Jack en Captain Jack. Ga maar eens kijken in de Q-Music app.

0: la la. Oh, sorry.
1: Hij is toch lekker meezingen?
0: Ja, dat hoort er toch bij in het Foute Uur?
2: Absoluut.
0: Toch? Captain ja. Jack, Back Your Music, Captain Jack. Het Foute Uur.
2: Allemaal gezellige appjes binnen de Q-Music app. Kom er gezellig bij. Je kan dan alles insturen in de Q-app. Nou, bijvoorbeeld Caroline zegt een weekendje ontspannen in onze staakerven.
0: Kita stuurt een foto vanuit de keuken. Hey Tom en Judith, ik ga lekker kokkerellen terwijl ik gezellig naar jullie luister. Vanavond verder gewoon rustig gaan. Zaterdag mozaïeke bij oma. En zondag Formule 1. En dan kijk ik even mee in de keuken. Oh, die gaat lekker tortellini maken. Oh. Lekker Italiaans. Heerlijk.
2: Heel lekker, ja. Mirjam die zegt, ons zoontje net weggebracht voor een weekend logeeradres. Vandaag met mijn man lief bioscoop en uit eten. En morgen kraambezoek en een bioscoop. Fijn weekend allemaal.
0: Goris is erbij. Weekendplannen. Nou, ik heb alles klaargezet voor 25-jarig jubileum van de club. Er komt een bandje en dergelijke. Morgen is dat. Nu een beetje nasje maken voor met jullie op de radio.
2: Kijk, en Monique die zegt, ik ga naar de 24-uursdienst van de jeugdbrandweer. Groetjes... Oh. Edin. Oh, dus, nou, hoe werkt dat dan met de jeugdbrandweer?
0: Oh, de jeugdbrandweer, dat heb ik ook gedaan.
2: Echt?
0: Ja, vanaf mijn 14e volgens mij tot mijn 18e en toen naar de grote mensenbrandweer.
2: Maar hoe werkt dan zo'n jeugdbrandweer? Wat doe je dan?
0: Nou, je leert dus als... ja, jij bent nog een kind toch, tussen 14 en 18. Ja, je leert eigenlijk spelenderwijs leer je het vak van de brandweer.
2: Oh,
0: dus je leert alles wat met brand te maken heeft. Je leert alles met slangenrollen, met allerlei procedures die al wat aangeleerd worden. Ik had al in de opleiding naar de echte brandweer, zeg maar, had ik er best wel wat aan dat we een paar jaar jeugdbrand hadden gedaan.
2: Oh, dus
0: want heel veel dingen waren echt wel... herkenbaar al. Ja. Dus
2: leuk.
0: Is heel goed om te doen als je die kant op wil. Even zien, dit is Kelly.
3: Hey, mijn weekendplannen zijn echt heel leuk. Zaterdag ga ik echt helemaal niks doen. Dus dat is leuk in de zin van lekker ontspannen. En zondag ga ik naar België, naar Shani Kool. Daar ga ik naar een vliegshow. Met allemaal straaljagers en dingen. Het is echt heel cool.
0: Vet.
2: Heel tof, heel tof.
0: We gaan weer lekker wat foute muziek draaien, want het is het Foute Uur tot 6:30 vanavond.

0: Het Foute Uur.
1: And I want you back.
2: Volgende staat al klaar, hè?
3: Oh ja, in de app.
2: Ja.
3: Vertel.
2: Of het Jody Bernal, Cassie Kennel.
3: Leuk.
2: Oh, kansje. Was dat verliefd op hem. Of King Africa en La Bomba.
3: Welke wil je zometeen in het Foute Uur horen? Stem maar in de Q-Music app.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij, niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch, ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
17: Ja, geweldig, hè?
16: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
17: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
16: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
18: Vraag je
19: wat?
18: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
19: Langer mee doen is goedkoper.
18: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Wat, wat, wat.
9: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: 6 uur, een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
11: Goedenavond. In Amerika worden de aanslagen van 9-11 herdacht. In New York worden al uren de namen voorgelezen van de bijna 3000 mensen die daarbij om het leven kwamen.
12: Joshua David Birnbaum. George John Bishop. Chris Romeo Bashunda.
11: Het is vandaag 25 jaar geleden dat er 4 vliegtuigen gekaapt werden door Al-Qaeda. 2 vlogen daarna door de Twin Towers in New York. 1 toestel crasht in het Pentagon en een ander eindigt in een veld nadat passagiers de kapers probeerden tegen te houden. We houden volgend jaar iets minder geld over. Dat blijkt uit de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Volgens de minister van Financiën zouden er scherpe keuzes gemaakt zijn om te voorkomen dat problemen in de toekomst steeds groter worden. Eerder werd al bekend dat de bezuiniging op de sociale zekerheid deels worden teruggedraaid. De verhoging van het eigen risico wordt ook uitgesteld. In België zijn misschien 5 mensen besmet geraakt met het West Nile-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken zijn geweest waar eerder vogels en paarden besmet waren. Hier in Nederland zijn inmiddels 18 besmettingen geteld. 3 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het virus wordt verspreid via muggen. Het advies is daarom om voorlopig onder een klamboe te slapen. En het was deze zomer drukker dan ooit in het Europese luchtruim. Gemiddeld stegen er elke dag meer dan 35.000 vliegtuigen op. En dat ondanks de verstoringen door de onrust in het Midden-Oosten. We gingen daardoor niet minder op vliegreis, maar we bleven wel vaker binnen Europa. We gingen dan bijvoorbeeld naar Spanje, Griekenland en Portugal. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 10. Morgen een mix van wolken en zon, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En het wordt dan maximaal 23 graden.
1: Flitsmeisterwander staat nog file op de A27, Breda-Gorkum bij de Keizersveerbrug. 4 kilometer, 25 minuten vertraging. A29, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Haringvlietbrug. 6 kilometer en 3 kwartier. En op de A73, Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. 11 kilometer, half uur.
13: Dan de flitsers gemeld op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Staan ze bij 62,4. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75,0. Oppas bij de A15 Del richting Gorkum. Daar staan ze te flitsen bij 103,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7.
14: Tom en Judith.
1: Lekker weekend vieren met Q-Music en natuurlijk het Foute Uur. Wil je de Final Countdown of Living on a Prayer? Stemmen in de Q-Music app.

0: Foute Uur bij Q. Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Het Foute Uur.
0: Het is 5:11. Het weekend van Q is begonnen. Tom en Judith hier met het Foute Uur. Zometeen Jan Smit met Als de Morgen is Gekomen. Maar eerst hebben we Gabriella. Goedenavond.
2: Goedenavond. Hoi.
3: Ja, Gabriella, ik hoop dat je nu nog met je beentjes omhoog zit. Want jij gaat iets doen dit weekend. Nou.
2: Ik was nog koolhydraten aan het stapelen. Pannenkoek aan het eten. Maar ik ga de ultramarathon of een ultratrail doen. 60 kilometer hardlopen van Otterlo naar het centrum van Arnhem.
0: Wacht even, ik hoor heel veel dingen die... Judith zal het misschien allemaal kennen. Ik natuurlijk weer niet. Koolhydraten stapelen, pannenkoeken eten, nog meer stapelen, ultra, nog wat.
3: Maar laten we eens beginnen met de ultratrail. Ja. Dat ga je doen. 60 kilometer op zondag, hè?
2: Ja, klopt.
3: En wat is een ultratrail?
2: Ja, het is een trailrun. En eigenlijk alles boven een marathonafstand, dus boven de 42,2 kilometer, noem je een ultra. En in dit geval gaat het om... Ja, ze zeggen eigenlijk dat het 60 is, maar als je het GPX, dus het bestandje, kijkt met de route, is het 56 of 57 kilometer.
3: Oké.
2: Maar je hebt ook afstanden echt van honderden kilometers... Nee. Maar dat ga ik niet doen.
0: Maar dit is rennen ook.
2: Ja,
0: 56 kilometer rennen.
3: Ja. Maar dit is ook niet, want normaal is een marathon gewoon op de harde weg. Maar dit is gewoon echt door bossen en weet ik het allemaal,
2: ja,
3: toch?
2: Ja, klopt. Door bos en hoogtemeters. In de omgeving van Arnhem heb je wel wat heuvels en alles.
0: Oh ja.
2: Dus,
3: extra moeilijk.
2: Ja, maar ook wel weer een leuke uitdaging. Ja,
0: maar wat voor topatleet ben jij?
3: Ja.
2: Nou, ik ben gewoon een moeder die drie dagen in de week werkt en 5 dagen in de week traint.
3: Zo, echt respect hoor. Ja, en dan had je natuurlijk over de koolhydraten stapelen. Je bent nu de pannenkoek aan het eten.
2: Ja.
3: Moeten we natuurlijk even Tom even uitleggen, want koolhydraten stapelen, hoe werkt dat?
2: Nou ja, je eet tenminste in meestal de laatste 2 dagen en de ochtend zelf nog in principe wat meer koolhydraten om de glycogeenvoorraden in je spieren op te vullen. Zodat je daar tijdens het hardlopen profijt van hebt. Dat je spieren gewoon lekker goed gevuld zijn.
0: Ja, ik vind het zo fascinerend.
2: En minder snel vermoeid. Ja.
0: Ik vind het zo fascinerend dat jullie dit allemaal zo kunnen. En dat moet je dus ook echt allemaal goed plannen. Dus dan begin je inderdaad al op de vrijdag met je hele voedingspatroon voor zondag.
2: Ja, klopt.
0: Nou, echt knap. Wat knap, hé.
2: Het is voor het eerst dat ik zo'n ultra ga doen. Maar ik heb nu in totaal 21 marathons gelopen.
0: Dus 21?
3: Ja, dat is echt niet normaal. 21 marathons?
2: Ja, waarvan eentje, de laatste, was eigenlijk als een soort training tijdens... in training voor deze ultra.
0: Oh ja, de marathon was een training. Dat heb ik ook wel eens inderdaad. Dan ren ik ook een marathon als een training.
2: Het was eigenlijk 35 kilometer. Maar ja, ik liep een paar keer verkeerd. En toen dacht ik, het was op vakantie in Overijssel. En toen dacht ik, als ik nu nog een paar rondjes over die camping ren... dan maak ik er wel een marathon van. Ja.
3: Heel goed.
0: Ik had de mooiste provincie uitgekozen om dat te doen.
2: Zekers.
0: Namens ons iedereen, ons allemaal hier... heel veel succes komende zondag. Wat ga je doen als je de finish hebt gehaald? Wat staat er voor je klaar? Wat ga je eten? Wat ga je drinken? Wat is de planning?
2: Een zak chips. Ribbelchips naturel.
0: Ribbelchips
2: en een flesje cola.
0: Ja, heerlijk.
3: Nou, weet je, dan sturen wij dat wel naar je toe. Gewoon een goed zak met even een paar cola blikjes. Kan jij ervan genieten.
0: Oh, wij doen even een leuk pakketje naar je toe.
3: Ja, maken we lekker zo'n afterpakketje.
2: Ja, leuk.
3: Top. Nou, succes, hè, Gabriella.
2: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
3: Dankjewel.
0: Fijne avond nog. Doei, doei.
2: Doeg.
0: Lekker koolhydraten stapelen.
3: Lekker pannenkoeken.

0: En nu wil ik dus eigenlijk gewoon de hele avond happy hardcore draaien, weet je dat?
1: Ah, dat vind ik wel heftig hoor.
0: Nee joh, dat is toch heerlijk?
1: Ja, het is lekker, maar een beetje afwisseling is wel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Technohead, I Wanna Be A Hippie in het foute uur bij Q-Music. We kunnen er nog eentje doen. Er was een battle gaande tussen Relight My Fire van Dan Hartman of Boney M. Daddy Cool. En die laatste, nou, die heeft fors gewonnen. Dus dat is de laatste in deze ronde van het foute uur. She's crazy like.

0: 3M bij Q. En Daddy Cool aan het einde van deze editie van het Foute Uur. Morgenavond 6 uur, trouwens dubbel feest. Want Tom en Joe zijn terug van vakantie. En ook dan hoor je natuurlijk weer het Foute Uur hier op Q Music. Zometeen gaan we door met onder andere muziek van Just Hey, Jack Style en Joan. Turn the Lights Off komt eraan.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Een tandenborstel van 480 euro.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen of gewoon een swingersfeest. Ik sta daar met dat masker. De mensen gingen elkaar halen. En die deden zo'n instemmend knikje naar mij. Zo van, hi, hi Mattie. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey Mattie.
4: Hey.
0: Elke ochtend bij Q Music.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
10: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldsink-advies.
13: Gekke huis bij Leen Bakker.

0: naar Weltsink.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Bij Jumbo nu. Superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo...

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: Goedenavond, 6:30 geweest. Flitsmeister meldt file op de A16. Terbrechtseplein richting Ridderkerk bij de Van Brienenoordbrug. Op de hoofdrijbaan staat 3 kilometer, 30 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Feyenoord door een defect voertuig 3 kilometer en een kwartier. En op de A27 Utrecht naar Breda bij de Merwedebrug 4 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Dan flitsers op de A12 naar Utrecht 75.0. A15 naar Gorkum bij 103.5. A28 naar Amersfoort 59.7. En A73 naar Nijmegen 77.4.
6: Tom en Judith.
5: Er komt zo meteen muziek aan van Dua Lipa en eerst Turn the Light.

0: Lipa, Trading Season. Het is vrijdagavond, weekend van Kiwis begonnen. Tom en Judith hier. Ik ben zo ongelooflijk blij dat jij hier zit, lieve Judith.
1: Nou, ik ben ook heel blij dat ik hier zit.
0: Ja, ik ben ook heel blij dat ik jouw karretje, dat elektrische vierkante hok van jou, dat ik die zag staan in de parkeergarage toen ik hier binnenkwam. Ik heb namelijk eerder deze week, ben ik toch echt even geschrokken. Ik dacht dat jij met jouw elektrische wagen zo de plomp in was gereden. In de gracht in Amsterdam.
1: Dit is echt wat iedereen mij doorgestuurd heeft.
0: Ja, daar moeten we het zo meteen even over hebben. Oh. Want ik dacht echt, dit ben jij. Daar gaat men, Judith.

0: Q-Music, Kensington en Stay. Tom en Judith hier. Ja, gelukkig dat we compleet zijn. Ik heb toch even gedacht dat we niet compleet zouden zijn deze vrijdag.
1: Nou, zo erg is het allemaal niet, toch?
0: Ik zag ineens, of ik het op Insta zag, of ik weet ik veel wat voor vreselijk social medium platform. Zag ik mijn vrienden van de brandweer met een grote kraan. Zag ik in Amsterdam zo'n klein elektrisch karretje uit het water, uit de gracht plukken. Zo'n, dat vierkante ding wat jij ook hebt.
1: Ja.
0: Is dat dus gewoon, ik dacht dus dat jij het was. Dat jij er de plomp in was gereden. Ja. Het was vlak bij je huis ook.
1: Klopt, er staat inderdaad ook een bestuurster van een mini-auto is vanavond in de Lijnbaansgracht beland.
0: Ja. Zeiknat.
1: Zeiknat. Ja, kijk.
0: Je had het kunnen zijn.
1: Ik had het kunnen zijn. Het is ook hilarisch, want ik heb dit bericht doorgestuurd gekregen naar echt ongelooflijk veel mensen. Niet normaal. En iedereen vraagt, ben jij dit?
0: Iedereen dacht dat je het water was in.
1: Ja, en ik nog terugstuurde van, stel je voor. En toen zeiden een paar mensen, dat is dus het probleem. Het zou me niks verbazen als jij het zou zijn.
0: Ja.
1: Ja, ik weet het. Dit is ook mijn grootste angst. Want ik woon inderdaad in Amsterdam, bij de grachten. Ja, en soms parkeer ik er ook. Ja, mijn angst.
0: Het water is dichtbij, hè?
1: Ja. Maar ik vraag me af, want jij bent brandweer.
0: Ik ben brandweer.
1: Jij bent brandweer. Dus stel je voor dat ik met dit kleine mini-autootje in het water beland. Wat moet ik doen?
0: Ja, dan ben je ten dode opgeschreven.
1: Nee, maar even zonder dolle. Want dit is wel echt een angst voor mij. Want die kan niet door het raam. Want normaal moet je altijd water vol laten lopen, toch? En dan kan je uiteindelijk door het raam heen.
0: Kun je dat, heb je niet een hamertje in je auto om eruit in te tikken?
1: Dit is, ik kan niet eens door dat raam heen. Dat is zo'n mini-kerkje wat je openklapt.
0: Ja, kun je er niet doorheen?
1: Nee, daar kan ik echt met geen mogelijkheid doorheen.
0: En die voorruit, die is natuurlijk gelaagd. Is gelaagd glas. Oh ja, dat vraag ik aan jou, dat weet je.
1: Ja, ik kijk ja, en als ik een watie brand, ik zou mijn god niet weten. Maar,
0: nee, ik denk dat je die voorraad, dat je die ook niet doorkrijgt met zo'n
1: nee, dat weet
0: hamer.
1: Ik wel. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus wat is dan de tactiek?
0: Ja, dan wordt het toch helemaal vol laten lopen. En dan de laatste teug adem.
1: Nee, dit meen je
0: en
1: toch echt
0: niet. En dan
1: het
0: deurtje open. Ja, want als jij net
1: maar
0: het
1: gaat
0: water
1: die deur
0: in,
1: wel open dan?
0: Nou ja, als je binnen helemaal gevuld bent, wel.
1: Oh, nee.
0: Maar als jij binnen nog een luchtbel bent en het water zit wel tegen die deur aan, dan is de waterdruk dat is sterker dan dat jij bent. Ga je die deur nooit open krijgen.
1: Nee, maar kunnen we dit niet een keer proberen? Want dit is geen normale auto. Ik vraag me echt af of dat wel gaat, hoor.
0: Dat we met dat karretje van jou de gracht inrijden.
1: Ja, lijkt mij wel een goed idee om dit een keer te proberen. Nee, ik maak even...
0: Ik heb dat laatste met Bram gedaan.
1: Ja, maar dat is een normale auto.
0: Shake up your day. Hebben we een cursus auto te water hebben we gedaan.
1: Ja, maar kijk, een normale auto, dan denk ik, dat komt wel goed. Denk ik dan. Of zo. Maar met dit denk ik toch altijd, dit is een plastic dingetje. Ja.
0: God, en je zal daar maar tot je einde komen in zo'n ding.
1: Nou, houd toch op, alsjeblieft normaal. Laten we alsjeblieft gezellig houden.
0: Zou het toch echt vreselijk zijn?
1: Nou, oké, we gaan weer door. Maak het gezellig.
0: Ja, het is goed afgelopen, ook hier bij deze mevrouw.
1: Ja,
0: gelukkig
1: wel. Ze zouden er toch een cursus voor moeten geven, vind ik.
0: Ja.
1: Ja, ik ben echt
0: nou, die hoeven ze dan gelukkig alleen in Amsterdam te geven. Ja. De rest in Nederland rijdt niemand in zo'n hok.
1: Ja, dat is waar inderdaad.
0: Maar wel blij dat jij het niet was.
1: Nee, ik was het niet. Ik kan heel goed inparkeren namelijk.
0: Ja, precies. Naughty Boy en Sam Smith bij Q-Music.

0: Daddy Boy en Sam Smith, La La La bij Q. Het nieuws van 7 uur komt eraan. Daarna muziek van onder andere Avicii, maar ook... Harry Styles, zometeen.
1: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
2: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
3: Oh, wow.
2: Oh, ja.
3: Hè?
2: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
2: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
2: Is er een veer bij betrokken?
3: De trrr. Ik heb wederom weer geen flauw idee.
2: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf maandag hoor jij het ook.
4: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
3: Zeg even, wat is het?
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
8: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Nova.nl. Mis niks en sla je slag. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: energie.nl/business.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 per se gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: 7 uur, hele goede avond. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
19: Goedenavond. Een drama in het Gelderse Afferden. Daar is een kind om het leven gekomen nadat het misging tijdens het schoolzwemmen. Dat gebeurde woensdag tijdens een privéles voor kinderen van een school voor speciaal onderwijs. De jongen werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar is een dag later alsnog overleden. De toekomst van het drinkwater in ons land wordt bedreigd door PFAS. Daar waarschuwt de inspectie Leefomgeving voor. Jaarlijks komen er duizenden kilo's pesticiden vrij waar PFAS in zit. En dat breekt niet af in de natuur. Zo komt het uiteindelijk weer in ons eten en drinken terecht. PFAS zorgt op lange termijn voor gezondheidsproblemen. Je immuunsysteem wordt er slechter van en je kan leverproblemen krijgen. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn na 9-11. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd tijdens een herdenking van de aanslagen.
20: 25 years after
0: the attacks, we know the world will never return to the way it was at that beautiful, peaceful Tuesday morning. Before the towers fell, before the Pentagon was hit, and this horrible, horrible evil came crashing into our lives.
19: Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En dat is vandaag precies 25 jaar geleden. Na 9-11 ontstonden er veel oorlogen, maar volgens Trump zou Amerika nu wel sterker zijn dan ooit. En dan nog sport, want Formule 1 Max Verstappen is tijdens de tweede vrije training in Madrid niet verder gekomen dan de zesde tijd. Kimi Antonelli was het snelst. Lando Norris kwam helemaal niet in actie. Hij had last van technische problemen. Morgen om 4 uur is de kwalificatie. Zondag wordt er geraced en dat begint dan vanaf 3 uur. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 10. Morgen een mix van wolken en zon, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En het wordt dan maximaal 23 graden.
18: Flitsmeister meldt file op de A4 Den Haag Amsterdam bij Bad Hoeverdorp. Dat komt door een ongeval 2 kilometer en een kwartier. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Ridderkerk Noord door een defect voertuig 5 kilometer en een kwartier.
6: Dan de flitsers gemeld op de A12 Maarne richting Utrecht staan ze bij 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij 109.0 en 103.5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort oppassen bij 59.7.
8: Hey Matty!
20: Hey Matty!
21: Hey Matty!
22: Met Luc, Annemarie en de redactie.
23: Matty.
22: Iedere ochtend bij Q Music.
24: Q Music.
25: Tom en Judith.
18: Hey, welkom bij de vrijdagavondshow van Q. Harry Styles komt zo meteen voorbij met American Girls, maar eerst Avicii.

0: Harry Styles. Back Your Music, American Girl. Zo dan, het is 7:10. Vrijdagavond van Q, Tom en Judith hier. We zijn er tot 9:00 vanavond. Leuk als je meedoet via de Q Music app.
1: Ja, kom er gezellig bij, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Wil ik wel gelijk even een klein commentaartje.
0: Nou weer.
1: Iets wat ik toch een beetje vreemd vind. Jullie hebben vanavond pizza besteld.
0: Och, heerlijk.
1: Ja, lekker. Heel lekker. Echt die geur al. Ja.
0: Oh, een beetje salami erop en een uitje en een champignonnetje.
1: En nu zie ik iets gebeuren hier achter mij. Ik zie de pizzadozen.
0: Oh god, ga je
1: maar. Maar de korstjes liggen nog in de dozen. Eet jij je korstjes niet op, Tom van der Weert? Ben jij er zo een?
0: Ja, ik ben er zo een.
1: Korstjes, doe je dat wel met brood? Eet je de korstjes dan
0: ja,
1: wel?
0: Ja, broodkorstjes eet ik wel.
1: Maar waarom niet van de pizza?
0: Ik vind pizzakorst niet zo lekker.
1: Dat is het lekkerste, dat is het knapperigste gedeelte.
0: Ja, dat moet iedereen altijd zeggen. Ik vind het middelste gedeelte vind ik het lekkerst. Waar de topping op zit.
1: Oh ja?
0: Ja, ik heb dat volgens mij ontwikkeld toen ik bij Domino's werkte. Daar heb ik gewerkt.
1: Oh, daar heb je gewerkt?
0: Ja, pizza's gemaakt en zo.
1: Zo.
0: Ja, maar liet ik ook altijd de korstjes liggen. Doe ik nog steeds.
1: Maar ik vind dat toch een beetje gekkig.
0: Ja?
1: Ook een beetje, het heeft iets kinderlijks, vind ik. Dat je dat korstjes dan steeds. Ja, is dat toch?
0: Ja, een beetje kinderachtig is het
1: klein
0: wel.
1: Klein beetje. Ja, je moet het zelf weten natuurlijk.
0: Kleine Tom eet zijn korstjes niet op.
1: Ja, ik kijk daarna. Ik zou die korstjes gewoon willen opeten. Maar,
0: mag wel.
1: Nee, dat hoeft niet aan het gekluiven van jou. Waarom hoef ik ook weer niet precies mee te kluiven. Maar,
0: heb jij geen kinderachtige eetgewoontes dan?
1: Nee, ik zit te denken. Nee, ik heb niet echt kinderachtige eetgewoonte. Kan er niet bij komen, nee.
0: Ik vind bijvoorbeeld ook met bijvoorbeeld saus op je bord kwakken. Dat mag niet zomaar op het eten. Dat moet echt hermetisch afgesloten van het eten.
1: Ja, dat vind ik, maar daar ben ik wel mee eens.
0: Ja, dat heb ik dus ook.
1: Maar is dat kinderachtig?
0: Nou, je hebt ook heel veel mensen die gooien er zo gewoon op. En hop, daar ligt het dan.
1: Ja, oké.
0: Nee, het moet wel echt helemaal van het...
1: Het moet helemaal... Of dat mensen misschien, dat kan ook nog, dat ze een boterham, twee boterhammen op elkaar... en dan helemaal zo in vierkantjes gaan snijden. Dat kan ook. Ja. Dat is ook een beetje kinderlijk, toch? Of nou, dat heeft iets. Het is niet...
0: Maar dit is toch niet kinderachtig, met die korsten?
1: Nou, kinderachtig klinkt gelijk zo negatief. Dat vind ik het niet, maar het heeft iets. Ja, het heeft wel...
0: Het heeft iets.
1: Het heeft iets kinderlijks.
0: Nou, ik denk dat het nog wel erger kan.
1: Nou, ben ik wel benieuwd naar.
0: Wij als volwassen mensen, zullen we eens even een eerlijk rondje biechten doen? Welke kinderachtige eetgewoonte heb jij?
1: Ja.
0: Misschien is het ook wel, zit het in de hoek van de korsten, dat je die van je brood niet opeet.
1: Klopt. Of wat ik zei, dan in vierkantjes snijden. Of met handen eten of zo nog. Dat kan ook nog natuurlijk.
0: Een bepaalde manier van fruit of zo eten. Of met schillen. Of met,
1: ja, leuk. Huh? Ik ga ook nog wat denken of ik iets heb, maar... Ik ben gewoon vooral benieuwd naar jou, dus stuur een berichtje in de queue-up, zou ik zeggen.
0: Kinderachtige eetgewoontes, kom maar door. Maakt niet uit hoe oud je bent, wees eerlijk, vinden we leuk. Nu Flo Rida en Kesha, Ride Round bij Q Music.

0: Raksha en Faithless Back Your Music, New Religion.
1: Oh, genieten. Ik ben zo blij dat iedereen dit een beetje heeft.
0: Ja, ik heb dus een kinderachtige eetgewoonte, tenminste daar kwam jij net op, dat ik mijn korstjes niet opeet van de pizza.
1: Nee, die liggen hier nog de hele avond in de pizzadoos. Dacht ik, nou, is toch wel een beetje kinderlijke eetgewoonte.
0: Nou, op zich is het wel handig ook, hè. Als ik over een half uurtje toch nog eens denk van, goh, ik heb nog, er kan nog iets. Laat ik nog eens een korstje pakken. Dat kan.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik zat ook nog even na te denken, heb ik nog een kinderlijke eetgewoonte? Maar ik heb dus als ik een boterham eet met hagelslag of vlokken, als er dan wat op bord ligt, dan moet ik dat dus zo aflikken van mijn bord.
0: Zit je aan je bord te likken?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik denk dat dat is. Maar ik moet zeggen, de app is in de Q-app. Echt, thanks ervoor, want het is echt smullen. Het is echt genieten wat er allemaal binnenkomt.
0: Ryan, die roept hier, ik heb als kinderlijke gewoonte dat ik altijd één specifieke vork moet hebben. Anders vind ik eten echt vreselijk.
1: Ja, Kirsten die zegt, ik prak het liefst mijn ijs.
0: Marieke, die heeft gewoonte dat ze haar worstje altijd oprolt, zoals vroeger bij de slager.
1: Oh ja, heel grappig dit. Kim die er kroket uitlepelt.
0: Oh ja.
1: Zo lekker dat binnenste zou eruit.
0: Met zo'n patatje er doorheen.
1: Heerlijk, ja.
0: Yashika die gaat even het hele gezin bij langs. Let op, dit is leuk. Hier, de kinderachtige eet gewoon bij ons thuis. Mijn man snijdt zijn spaghetti. Mijn schoondochter pelt haar bolletje. Ik eet mijn mandarijntje niet eerder dan dat alle witte slieten eraf zijn. En mijn zoon die eet zijn tosti alleen als hij schuin is doorgesneden.
1: Ja, wat heerlijk, wat hilarisch. Ja, Carla die zegt de eerste lik uit een nieuwe pindakaaspot.
0: Ja, maar die is gewoon lekker. Dat is een vers potje pindakaas. Nou, beter wordt het niet.
1: Nee, dat klopt. Maar het heeft wel een beetje iets gekkigs, toch? Dat je
0: dat is waar. Ah. Jeroen, die roept hier ook kinderachtig eetgewoonte. Ik heb overal appelmoes bij.
1: Oh ja, en Jordi zegt, als ik de Haribo snoepringen, die doe ik dan eerst op mijn vinger en dan eet ik ze op.
0: Ja, zo zijn we toch opgegroeid, hè?
1: Dat is toch zo leuk.
0: Jessica, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij dacht, kinderachtige eetgewoontes kan ik over meepraten.
2: Ja, nou, en vooral als ik deze dingen hoor, dat voelt me nog kinderachtiger.
1: Oh, nou, ben ik heel benieuwd.
2: Ik
1: ken
2: ze bijna allemaal.
1: Maar vertel, wat is jouw kinderachtige eetgewoonte?
2: Ja, ik praat nog allemaal warm eten door elkaar. Die is met de schepappenmoes er doorheen.
1: Nee. Echt?
2: Ja, zeker.
0: Maar dat deden onze ouders toch vroeger als we het niet lusten. Dan was het inderdaad goed prakken, een dot appelmoes.
2: Ja, dan zie je niet wat je eet.
0: Ja.
1: Ja, dat heb jij ook nog steeds.
2: Ja, en mijn kinderen nemen het ook over. Dus,
1: oei.
2: Ja.
1: Maar bij wat voor eten moet ik dan en wat moet ik dan denken? Is dat echt een AVG'tje?
2: AVG'tje, maar ook bij de pasta's. En een kleine stukje snijden door elkaar extra prakken. En ja.
1: En ook tijdens het uiteten, dan doe je dat ook?
2: Absoluut.
1: Oh, hier laat ik dat geweldig.
0: Die mensen zien je zitten, ja. Ja, maar als je het lekker eten, als je het lekkerder eten vindt, dan doe je dat.
1: Ja, moet je het ook lekker blijven doen.
2: Nou, ja. Hey, en een tip voor jou met de pizza.
0: Ja.
2: De korstjes, want ik doe het ook. Neem er een bakje knoflooksaus bij. Dan kun je later de korstjes dippen in de knoflooksaus.
0: Oei, nou dat is even een goed idee, zeg.
1: Nou,
0: ik loop hier even naar de koelkast zo. Wij hebben hier ook al wat sausjes staan.
1: Ja.
2: Dan kun je de korstjes later op de avond nog eten.
0: Ja.
1: Zo,
0: nou dan gaat hier een wereld voor me open, Jessica.
1: Lekkere snack voor vanavond.
0: Dankjewel. Hey. Fijne avond.
2: Hetzelfde.
0: Hoi. Thijs, hallo.
3: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond, Thijs. Hey, vertel gelijk even, wat is jouw kinderachtige eetgewoonte?
3: Nou ja, ik heb vroeger als kind kreeg ik altijd, als ik geen eten wou, mocht ik altijd naturel pasta of rijst met appelmoes. Alleen appelmoes. Geen groente, geen saus, alleen de appelmoes en de pasta.
0: Naturel pasta en appelmoes.
3: Ja.
1: Maar dat eet je nu nog steeds?
3: Ja.
1: En dat vind je heerlijk?
3: Ik vind het echt heerlijk, maar het is vooral dat ik het nu dan, als ik dan eten kook, als zijnde rijst of pasta, dan kook ik altijd iets extra, zodat ik dan na het eten nog even als een soort toetje,
1: oh, wat grappig,
3: mijn appelmoes met pasta kan eten
0: met
3: of rijst met
0: pasta.
3: Appelmoes.
0: Ja. Net zoals vroeger.
3: Ja.
1: Maar dat heeft natuurlijk ook iets nostalgisch dan, dat je daar toch een beetje herinnering hebt dat je dat dan lekker vindt, denk ik, toch?
3: Ja, nou ja, en ik vind appelmoes overal wel lekker bij, dus
1: ja, snap ik wel. Appelmoes is ook lekker. Maakt alles lekker natuurlijk. Nou, je bent niet de enige, Thijs. Ik zag het voorbij komen in de Q-op. Zijn meerdere mensen die overal appelmoes bij eten?
3: Ja, maar appelmoes is sowieso lekker.
1: Ja,
0: thanks voor je berichtje, Thijs, en een fijne avond.
3: Hey, hetzelfde.
0: Yo. Kelsey, hallo.
4: Hoi.
0: Jij spant de kroon. Zou je dat zo direct even willen vertellen na Alex Warren?
4: Jazeker.

0: nieuwste Alex Warren bij Q-Music, Emerald Eyes. Het gaat over kinderachtige eetgewoontes. Nou, we doen er nog eentje. Kelsey, hallo.
1: Hoi.
2: Vertel, ik hang aan je lippen.
1: Ja, ik heb ooit een keer dat ik een Milky Way at, dacht ik van ja, ik ga gewoon die chocolade dus afhalen en dan het middenste eten. En dan, dat ben ik eigenlijk nooit meer anders gaan doen.
2: Maar wacht even, dus je hebt de Milky Way, dan peut je het chocolade ervan af en dan heb je de inhoud. Wat doe je daarmee?
1: Ja, daar maak ik wel een beetje een soort bolletje van of zo, een soort kneting.
0: Maar dan, je zit met je nagels, zit je die chocola eraf te peuteren. Dan blijft de witte crèmevulling, wat het ook maar is. Iets met milky natuurlijk, iets met melk.
2: Ja.
0: Daar rol je even lekker een balletje van.
1: Ja, en dan eet ik hem op.
2: Wat geweldig. Sinds wanneer doe je dit?
1: Wel een aantal jaren al, denk ik. Ik weet ook niet hoe het gekomen is dat ik dit doe. Maar...
2: Nee. Nou, lekker blijven doen, zo zou ik zeggen.
0: Ja, ik ben er toch benieuwd naar.
1: Zeker goed.
0: Ik denk dat ik het... Hebben wij in dit pand Milky Way? Dan ga ik even...
2: Oh, dat moet je even proberen. Ik ga wel even de Milky Way.
0: Hebben we niet ergens zo'n Celebrations box liggen?
2: Ja, ik ga het wel even halen. Dit gaan we even uittesten.
0: Nou, dank voor het delen, Kelsey. Mooie avond.
1: Yes, graag gedaan.
0: Doei. Nou, op zoek dan.
2: Ja, ik ga het zoeken.
0: De chocola. Zometeen met je muziek van Pink en ook Martin Garrix komt eraan.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Is het echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
6: 5000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven 1 per 7.

0: Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven Scharrelkip. Shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Bij Hubo, 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Tot ziens.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Tom en Judith. Q-Music.
7: Hoi.
8: Hoi.
7: Pink komt eraan.
8: Echt niet goed.
7: Eerst Martin Garrix.

0: Wat was dat?
1: Moet ik het zeggen wat het was?
0: Ja?
1: Het was een pen.
0: Dat was een pen?
2: Het geluid.
0: Ja, dat was heel makkelijk, hè?
1: Ja, deze was heel makkelijk, vond ja, ik.
0: Dat kon je echt wel horen.
1: Ja, dat kon je wel van verder. Ja,
0: uit duizenden kon je horen dat dit een pen was.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zag het ook. Dus vandaar dat het...
0: Oh, ja. Nou, maar neem van mij aan, zo makkelijk gaat het vanaf maandag niet zijn. Mocht je het nog niet meegekregen hebben, we gaan weer beginnen. Maandagochtend, 10.000 euro in de pot. En dan mag jij gaan raden wat het geluid van Q-Music is. En dan iedere keer als het niet geraden wordt, dan doen we er 100 euro bij. Nou, en dan gaan we eens even kijken wie er straks vandoor gaat met een lekker geldbedrag.
1: Nou, inderdaad, hoe lang gaat het duren voordat het geraden wordt?
0: Daar weken.
1: Ja?
0: Weken. Ja, tot in een treuren. Wij als Q-DJ's hebben al het privilege gehad om onlangs het geluid voor het eerst te horen.
1: Ja.
0: Ik zag dat vanavond RTL Boulevard ook het geluid heeft laten horen.
1: Ja, inderdaad.
0: Met Domien en alles erbij. Dus ik zag ook al wat mensen in de Q-Music app net die het al gehoord hebben via
1: geluid,
0: Boulevard.
1: Ja, het geluid is gelekt, kan je wel zeggen.
0: Het geluid inderdaad. Is gelekt door die mensen van Boulevard.
1: Inderdaad.
0: En nou ja, maandagochtend dan hoor je dus voor het eerst hier in Hey Mattie om 9 uur 's ochtends het geluid. Dus ja, zet je radio aan en open hem maar die Q-app. Druk op de knop en meeraden.
1: Ik ben wel even benieuwd, want we hebben het dus inderdaad gehoord, het geluid. Mm. Had jij zoiets van, nou, ik weet wel wat het kan zijn?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nou, ik zat wel in een hoek te denken, maar toen dacht ik ook later weer, nee, dat is het ook niet. Ik zat te denken in zo'n zo'n oude typemachine, waar je dan die bovenste rand van moet wegschuiven, zeg maar. Dat klikje, dat hoorde ik dan in het geluid. Ja. Maar ja, het is altijd een schuifje en een klikje en een dingetje. En...
1: Ja, maar ik vind het wel een bijzonder geluid. En ik denk ook echt dat als je dit geluid vaker tegenkomt, dat als je het hoort, dat je dan wel denkt, oh, dit is het.
0: Hmm.
1: Maar ja, ik heb geen idee.
0: Ik vind het ook zo mooi dat het geluid is dan alweer de hele week hier ook op kantoor.
1: Ja.
0: Gesprek van de dag.
1: Ongelooflijk.
0: Want letterlijk precies niemand weet wat het geluid is, behalve de jury.
1: Ja.
0: Iedereen zit weer met elkaar te puzzelen en te...
1: Ja, klopt, ja.
0: Spannend. Nou ja, we gaan het meemaken. Maandagochtend, 9 uur, zet je radio op Q. Je hoort natuurlijk Hey Mattie en dan voor het eerst het geluid.

0: Teddy Swims. En Break Up in Reverse bij Q-Music. We moeten het over de liefde hebben.
1: Oké.
0: Okay. Weet je waarom?
1: Nou?
0: Nou, we hebben iemand aan de telefoon. Raymond, goedenavond. Tom en Judith hier.
2: Goedenavond.
0: Hallo.
1: We gaan het over de liefde hebben. Want, Raymond, vertel.
2: Aanstaande zondag heb ik een blind date.
0: Ja, jij stuurde dat net in de Q-app. En dat vind ik... Ja, ik vind dat... Diep respect heb ik daarvoor. Ik zou dat nooit durven, een blind date.
2: Nou ja, het is de voor- en nadelen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, want hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Via Facebook.
1: Ah, via Facebook.
2: Daar hebben we zo'n soort dating gebeuren in Facebook. En daar werd ik in één keer benaderd door die dame. Uh-huh. Ja, ik denk, ja, het ziet er wel leuk uit. Dus ik heb erop gereageerd. En na het profiel stond, ik wil heel snel afspreken. Uh-huh. Ja, wat is snel. Sommigen willen urenlang appen en dagenlang. Uh-huh. Maar we hebben 2-3 berichten gehad en nou, we zonder geen afspraak. Dus. Uh-huh.
0: Maar ook niet meer. Doe je dan zeg maar, de rest van het kennismaken doe je zo echt pas zondag?
2: Nou ja, ik heb er net nog geschreven. En ja, ze zit zelf natuurlijk ook met haar thuissituatie waarschijnlijk. Dat ze niet gelijk kan reageren. Misschien dat ze zo reageert, geen idee. Dus,
0: wat voor thuissituatie, als ik mag vragen?
2: Ja, ze zit in de kinderopvang en dat is het schijn. Dus ze heeft af en toe wel eens dagen dat ze langer moet blijven.
0: Oh, zo,
2: omdat de mensen 's avonds werken. En zeker met, ja, sommige steden hebben ze dan koopavond.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus, ja.
1: Hé, hey, maar Raymond, ben je zenuwachtig al?
2: Nee, ik heb wel een gezonde spanning.
1: Ja, snap ik wel. Hé, hey, en weet je al wat je aandoet? Of ga je iets meenemen? Of hoe ga je dit aanpakken?
2: Ik laat het gewoon over me heen komen. Ik ga wel even een bloemetje halen, dat sowieso.
0: Kijk,
1: ja,
2: dat is wel netjes.
0: Wat gaan jullie eigenlijk doen? Gewoon ergens een drankje doen? Of?
2: Hoek van Holland heb je een hele lange boulevard. Daar kunnen we even overheen banjeren. We hebben nog een vistent daar zitten. Die is heel goed. Dus misschien wel even daar even gaan zitten, wat eten. En dan een beetje kennis maken. Wat we allemaal wel niet leuk vinden. Dus ja, we zien wel hoe het gaat lopen.
1: Ach, ik ben helemaal enthousiast.
0: Ik hoop toch zo op een goed bericht zondag.
1: Ik ook.
2: Ja, ja, ik hoop het ook. Maar ja, we blijven mensen, hè.
1: Ja,
2: op foto lijkt alles leuk en in het echt kunnen misschien zwaar tegenvallen.
0: Het kan natuurlijk soms ook gewoon een draak zijn.
1: Ja, dat weet je nog niet. Dat klopt.
2: Nee, dat weet ik niet. Dus nee. We gaan het afwachten.
0: Ja, maar we gaan uit van het goede en dat je de liefde mag vinden.
1: En laat het ons wel even weten, want we zijn natuurlijk wel echt razend benieuwd.
2: Ik laat het weten.
1: Oké. Nou, heel veel plezier, hè?
2: Dat gaat zeker lukken.
0: En als we 538 luistert, dan direct lozen, toch?
2: Ja, dat is sowieso. Dat is helemaal een baggerzender.
0: Nee,
2: dus,
0: dan zijn we het daarover eens.
2: Hij staat 's morgens om 4:15 staat hij op Q. En dan na een half uurtje gaat hij pas uit.
0: En dat moet zij ook hebben. Ja. Dat moet allemaal niet, nee. Nou, heel veel plezier zondag.
2: Gaat zeker lukken, dank u wel.
0: Fijne avond.
1: Doei.
2: Hoi.

0: Styles en Rihanna, This Is What You Came For bij Q-Music.
1: Heb je ze mee?
2: Oh, jee. Vergeet
0: Waarom schrik je daar toch altijd van?
2: Ja,
0: het is bijna weer het moment.
2: Ja, nee, ik heb ze helemaal klaargezet, maar ik moest alleen nog pakken.
0: Ja, nee, dan komt het goed.
2: Oh, okay.
0: Het grote kofferspel spelen we na 8 uur. Het nieuws komt er ook aan. Rebecca, goedenavond.
3: Goedenavond. Stap je dit weekend op de fiets, dan is er één ding dat je beter niet meer kan doen. Ik vertel je zo wat het is.
0: En muziek, zometeen Chris Cross Amsterdam.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: deals bij Bol.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ja, daar ga je.
2: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
0: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
0: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
10: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
11: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl. Met

0: anders doet.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: 8 uur geweest, goeie avond. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Van Rebecca.
18: Goedenavond. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk in Zwitserland heeft het zwaar. Dat vertelt de directeur van de reisorganisatie bij RTL Nieuws.
19: Ik heb hem vanochtend heel kort gesproken. Hij is lichamelijk in orde. Maar ja, mentaal is het echt een ander verhaal. Hij zit er doorheen.
18: Gisteren kantelde de bus bij wegwerkzaamheden. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 anderen raakten gewond. Er is al vastgesteld dat de chauffeur niet roekeloos reed. Er is vandaag afscheid genomen van de beveiliger. Die werd doodgeschoten in Overasselt. Familie en vrienden willen iedereen bedanken voor alle steun en de donaties aan de crowdfundingsactie. Dankzij dat geld kon er een mooie dienst georganiseerd worden. De beveiliger had namelijk geen uitvaartverzekering. Meer dan de helft van alle jongeren gebruikt tijdens het fietsen wel eens oordopjes met noise cancelling. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Experts zijn er niet blij mee. Zij waarschuwen voor de risico's. Want door noise cancelling heb je niet goed in de gaten wat er om je heen gebeurt. En dan is de kans dus ook groter dat je een ongeluk krijgt. En waar wordt de finale van het WK voetbal gespeeld over 4 jaar? Dat toernooi wordt gehouden in Marokko, Spanje en Portugal. En Marokko claimt dat zij die finale mogen organiseren. Dat zou dan gaan gebeuren in een nieuw stadion in de buurt van Casablanca. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is er nog helemaal geen besluit genomen. We moeten dus nog even afwachten tot die finale plek bekend wordt. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 10. Morgen een mix van wolken en zon, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En het wordt dan maximaal 23 graden.
17: Ritsmeister, dan 1 file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Dat komt door een ongeval bij Hoevelaken. 3 kilometer vertraging 20 minuutjes.
20: Flitser dan gemeld op de A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.7.
21: Hey Mattie!
22: Hey Mattie!
23: Hey Mattie!
24: Met Luc, Annemarie en de redactie.
25: Hey Mattie!
24: Iedere ochtend bij Q-Music.
25: Q-Music. Tom en Judith.
17: Hallo dan, het weekend van Q-Music met zometeen het grote kofferspel. Er komt ook muziek aan van Kriskels Amsterdam en nu Coldplay.

0: Christmas Amsterdam bij Q-Music en My Oh My. Het is 11:11. Tom en Judith hier. Ja, we spelen het grote kofferspel. 4 koffers in de studio en eentje gaan we sowieso weggeven. Maar we weten nog niet wat erin zit.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik geef zo meteen een cryptische hint. 5 seconden bedenktijd of je de koffer wil openmaken of niet. Zeg je nee, ga je naar de volgende. Maar er is sowieso prijs. Je gaat er sowieso met de koffer vandoor. Dat is het kofferspel.
0: Ja, jij bent chef thema, dus... of chef thema.
1: Ja, ik heb even nagedacht over een thema. Het thema vandaag is voor je chagrijnige partner.
0: Voor je chagrijnige partner?
1: Ja, ik ben de hele week chagrijnig geweest. Toen dacht ik, nou, ik ga toch eens even een beetje leuke prijzen...
0: Oh, was je chagrijnig?
1: Ja, het is gewoon de tijd van de maand en zo.
0: Oh, ja.
1: En dan alles valt een beetje tegen, weet je wel.
0: Dan zit alles tegen.
1: Alles zit even tegen. Een beetje
0: ruzie
1: chagrijnig.
0: Maken met iedereen.
1: Ruzie maken met iedereen en alles. Sorry,
0: boos
1: dus.
0: Op de wereld.
1: Ja, sorry voor
0: boos
1: iedereen.
0: Boos op mij. Nou, je bent niet boos op mij trouwens.
1: Nee, maar vandaag is het ook een beetje wel oké weer, hè. Dus ik dacht, doe even lekkere prijs erin om een beetje, ja, te verwennen ook, hè. Beetje wat minder chagrijnig iets aan je partner te geven. Het kan natuurlijk je man zijn, je vrouw. Mag man.
0: En als je zelf chagrijnig bent, mag je het er ook aan?
1: Ja, mag ook. Meld je vooral aan. Okay. Als je het even nodig kan hebben. Als je een beetje chagrijnige baalweek hebt gehad bijvoorbeeld. Dus dat is het thema.
0: Nou,
1: wat stuur je in de Q-app? Ja,
0: als,
1: doe maar.
0: Als je mee, ja, ik ben chef koffer.
1: Ja, dus even gampje op.
0: Als je mee wil spelen met het kofferspel, dan stuur je het woord koffer. In de Q-music app.
1: Ik vind dat er iets meer galm bij mag. Opnieuw.
0: Koffer.
1: Kijk, heel goed.
0: In de Q-Music app.
1: Ja, leuk.
0: Dan gaan we 1 koffer weggeven over 5 minuutjes. Bruno Mars komt er ook aan. En nu de jeugd en sterrenstof.

0: Bruno Mars, Make Your Music on My Soul. Ja, dat waanzinnige nieuwe liedje van Douwe Bob is alarmschijf geworden. Note to Self hoor je zo. Maar eerst het grote kofferspel. Vanavond de beurt aan Daphne. Hallo.
1: Hallo.
2: Hey Daphne, hoe is jouw week gegaan?
1: Een beetje hectisch.
2: Oeh, en waar ligt dat aan?
1: Nou, best wel druk op het werk. Het nieuwe schooljaar is nog steeds niet zo heel lang bezig.
2: Ik
1: ben leerkracht en we zijn nog een huis aan het verbouwen. Dus...
0: Oh, het is even het hele pakket bij elkaar.
1: Ja.
2: Dus jij zit er ook even niet zo lekker in, laten we dan wel wezen.
1: Ja, precies. Ja, ik was de chagrijnier van ons twee.
2: Ja, inderdaad.
0: Wie is de ander, je partner?
1: Ja.
0: En die sleep je er wel doorheen?
1: Nou, gelukkig wel.
0: Nou.
2: Kijk, heel goed. Ja, want het thema voor het kofferspel is voor je chagrijnige partner. Of in dit geval voor Daphne zelf natuurlijk.
1: Ja.
2: Want het kan even tegenzitten een weekje. En dan is het niks zo lekker dan dat je meedoet aan het kofferspel en een leuke, fijne prijs wint.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Vier koffers in thema chagrijn. Bij iedere koffer krijg je een cryptische hint van Judith. En na de cryptische hint krijg je 5 seconden bedenktijd... waarin je mag roepen of je de koffer wil, ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende. Roep je ja, maken we hem open. Gaan we kijken wat je wint.
1: Oké,
2: klaar voor koffer 1. De cryptische hint die daarbij hoort is... ik wil er met mijn mond onder hangen.
1: Nee, ik wil graag de volgende.
2: Nee. Heb je wel een idee wat het kan zijn?
1: Nee, vind ik een hele
2: lastige.
1: Nee,
2: maar jij het. Koffer 1, daar zit in... Oeh, ja, een chocoladefontein.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh, ja,
1: helaas.
0: Heel af en toe wil ik nog wel eens bij zo'n vieze all-you-can-eat eten. Daar heb je zo'n ding altijd staan, hè, bij de toetjes.
2: Ja.
0: Dan wil je toch echt je tong erin.
2: Ja, je zit vol erin, inderdaad.
0: Ja.
2: Heerlijk. Nou, we gaan door naar koffer 2. Koffer 2, daarbij hoort de hint. Een zacht prijsje.
1: Een zacht prijsje. Nee.
2: Nee, die trekt jou niet aan. Dan ga ik hem gelijk voor je openmaken. Daarin zat een menselijke hondenmand. Ja, dat is heerlijk.
1: Okay.
2: Ja, dat klinkt een beetje gek nu ik het zeg, maar daar kan je helemaal zo lekker in liggen en dan lekker zacht. En ja, dat is fantastisch. Maar goed, we gaan door naar koffer 3. Koffer 3, de cryptische die daarbij hoort, is weinig te klagen.
1: Ja, dat klinkt wel goed.
2: Dat klinkt goed.
0: Weinig te klagen.
2: Weinig. Ik ga wel eerst even koffer 4 openmaken, wat daarin zat. Daarin zat een overnachting in een boomhut. Ja, helaas, want je hebt de koffer 3 gekozen en daarin zit... Maak hem voor je open.
0: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem. Daar zit in een high wine.
0: Een high wine?
2: Ja, dat is zeg maar je kent een high tea wel, toch? Maar dat is dan, dit is een alcoholische versie. Dus de thee wordt vervangen door wijn. En in plaats van zoetige krijg je dan zeg maar hartige hapjes.
1: Nou helemaal leuk.
2: Toch leuk met de partner, denk ik zo.
0: Nou, dat is wel even lekker. Met de drukte op het werk en de verbouwing. Even een keer ertussenuit.
2: Inderdaad.
1: Ja, dat is precies lekker.
2: Lekker wijntje erbij.
1: Ja.
2: Heel goed.
0: Leuk je gesproken te hebben, Daphne. Heel veel succes met alles de komende tijd. Ja. En laat ons even weten hoe de high wine is geweest, hè?
1: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
0: Doei.
1: Fijne avond.
3: De Q Music. Alarmschijf. Douwe Bob.

Een week lang gaan we dit liedje extra vaak horen. En dat is geen straf. Wat een liedje. Douwe Bob, de alarmschijf, noodtoestel. We gaan zo meteen op zoek naar de Boem en de Knal. Een liedje om het weekend echt mee af te trappen. En Stella Lefty komt er ook aan.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi. Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Erop uit met een camper. In de natuur.
13: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
14: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
16: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
16: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
21: Nog 309.000.
22: Oké. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding. En,
24: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
26: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
27: Tom en Judith.

0: IR bij Q Music. We gaan op zoek naar de boem en de knal. En dat is een liedje om het weekend officieel mee in te luiden.
1: Ja. En ik zat te denken, maandag begint het natuurlijk weer.
0: Het geluid.
1: Het geluid.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik zat te denken, kunnen we daar niet iets mee doen? Het wordt wel even pittig, even de hersenen kraken misschien.
0: In thema rondom het geluid.
1: Rondom het geluid. En ik zou zeggen, wees lekker creatief.
0: Sound of Silence.
1: Zo, wees lekker creatief, zou ik zeggen.
0: Hij moet wel een beetje een beuker ook zijn.
1: Ja, dat klopt. Ik dacht Lady Hear Me Tonight.
0: Oh, van Mojo.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ook toch.
0: Mag het ook een liedje zijn speciaal gericht aan de jury? Dus bijvoorbeeld CeeLo Green met Fuck You.
1: Zo, nou, oké. Ja, het mag ook. Als je daar een goede reden voor hebt, dan mag je dat gewoon doen.
0: Ja, soms zitten er momenten dat je even denkt, joh, jury, hou eens even...
1: Ja, dat snap ik. Even gefrustreerd. Ja. Je hebt natuurlijk ook liedjes met een leuk geluid erin. Dus bijvoorbeeld de pingpong song.
0: Ja, of je hebt ook van die liedjes waar echt ook zo'n heel opvallend geluid... Lemon Tree is dat volgens mij, van Fool's Garden.
1: Oh,
0: daar,
1: ja.
0: Daar valt zo'n glas kapot in het begin van het intro.
1: Oh, ja.
0: Zoiets vind ik ook leuk.
1: Ook leuk, ja. Ja, wat heb je nog om in Miami Sound Machine?
0: Ja.
1: Sound?
0: Nou, dat is genoeg...
1: Toch eerlijk.
0: Genoeg inspiratie. Ja. Laat je creatieve geest de loop. Wat zou je willen horen in thema het geluid? Wat is jouw verhaal erbij? Laat het even weten. Het moet dus wel echt een liedje zijn om het weekend mee af te trappen. Dus wel een beetje een rammer. Stuur hem door via de Q Music app. Wie weet draaien we hem zo direct.

0: Somier Back Your Music en Morning. We draaien de boom en een knal in thema het geluid. Want maandagochtend dan starten we weer om 9 uur. Hoor je bij Hey Mattie het geluid voor het eerst. En dan om 21:30 de eerste ronde. Gaan we eens even kijken wie er dit jaar met een lekker geldbedrag vandoor gaat.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar de antwoorden sowieso die binnen gaan komen natuurlijk. Maar ook de antwoorden die nu binnen zijn gekomen voor een boom en een knal suggestie.
0: Ja.
1: Pepijn is er bijvoorbeeld Sanne Welte en Boom.
0: Boom! Ja, leuk.
1: Ja.
0: Sound of the Police komt binnen.
1: Oh ja, even kijken hoor. Ik zie, oh ja, Gabriel Panten met Thunder. Natuurlijk het geluid van onweer.
0: Ja, Yuri, die is ook creatief. Living on a Prayer, omdat je iedere keer weer hoopt dat je het geluid goed hebt.
1: Oh ja, een hele goeie. Even kijken hoor. Sound of the Underground van Girls Aloud, zegt Daphne nog.
0: Money van Pink Floyd begint met een hele serie geluiden.
1: Even kijken hoor. Wat voor nog meer? Ja, Lemon Tree hadden we net inderdaad ook.
0: Ja, met glasscherven. Glas, ja, ja, ja. Laten we eens even richting Michelle gaan. Hallo Michelle.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hey, heb je een lekker weekend?
2: Ja, zeker.
0: Wat ga je doen?
2: Elke morgen heb ik lekker naar een braderie.
0: Leuk.
2: En even met de hond naar het bos. Ja, en verder lekker voetbal kijken en rustig aan.
1: Oh, lekker voetbal kijken. Dat gaat Tom waarschijnlijk ook wel doen.
0: Uiteraard. PEC Zwolle Feyenoord is een goede wedstrijd. Wat hebben we nog meer dit weekend? Wat ga jij kijken?
2: Ja, ik ben Feyenoorder, dus ik ga lekker Feyenoord kijken. Ja.
0: Wij gaan toch even doorbellen. wat denk je dan voor zondag, PEC Zwolle Feyenoord?
2: Ja, dat moeten we toch wel kunnen winnen. Met
0: wij gaan winnen. Ja.
2: Nee,
0: kom op zeg.
1: Ik heb toch het gevoel dat Feyenoord gaat winnen hoor.
2: Ja, zeker.
1: Dat gevoel heb ik ergens.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Maar goed, ja. Nu in ieder geval, boem en de knal. Je had een leuke suggestie.
2: Ja, ik dacht gelijk dus aan een pingpong song. Ik dacht er gelijk aan. Ja. Ik denk, nou, dat vind ik een leuk nummertje.
0: En
2: ja.
0: Het zou toch wat zijn als blijkt dat het geluid van 2026 iets te maken heeft met tafeltennissen.
1: Zou kunnen.
0: Nou, als dat gebeurt...
1: Nou, dan eet ik mijn schoenen.
2: Nou, dat zou heel makkelijk zijn hoor.
0: Ja. We gaan het meemaken. Ga je meespelen, Michelle, vanaf maandag?
2: Ja, zeker. Ja, leuk, ga ik zeker
0: leuk,
2: doen.
0: Leuk, leuk, leuk. Ja. Spannend. Nou, heel veel succes als we jou een keer voorbij horen komen.
2: Ja.
1: En succes met voetbal.
0: Fijn weekend.
2: Yo, jullie ook.
0: We gaan met 4-0 winnen. Doei.
2: Ja, we zien het wel. Doei.

0: Tot zover, tot hier en niet verder. Wij zwaaien af. Jij bent morgenochtend 7 uur natuurlijk terug met de grote Judith Eijk show.
1: Hou nou eens op.
0: Met Judith Eijk.
1: Hou nou op.
0: Lekker wakker worden met heel Nederland.
1: Ja,
0: ik zet je aan hoor, morgenochtend.
1: Nou, je ze graaien, want vorige week heb ik niet geluisterd.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, dat is ook zo. Hey, aangeschoven.
2: Ze heeft dingen over je gezegd, jongen. Niet normaal.
0: Vorige week zaterdag.
3: Oh, zo erg.
0: Echt?
1: Nee, helemaal niet.
3: Oh.
1: Nee, dat is niet waar. Wat zit jij maar nou voor de bus te gooien?
2: Het is maar goed dat je niet geluisterd hebt.
0: Oh, dan ga ik even terugluisteren.
1: Ja, doe dat maar eens. Ga jij me terugluisteren.
2: Kijk, CNR heeft hij die show ook geluisterd. Zo help ik je. Hallo, kinders.
0: Hallo, lieve Stefan.
2: Nee. We zijn er weer.
0: Jongen, hoe is het?
2: Ja, goed hoor. Met jullie.
0: Uitstekend.
2: Nou, wat fijn.
1: Ja.
0: Wat gaat er gebeuren?
2: Hetzelfde als elke vrijdagavond. Het is eigenlijk heel saai. Stevens piano
0: is helemaal niet saai.
2: Nee, maar als in het programma aan zich. Weet je, Sven Siliers komt langs. En die kan je misschien op TikTok voorbij hebben zien komen. Hij komt uit Zuid-Afrika. En hij speelt altijd liedjes en zo bij wachtrijen. Niet aan de telefoon, maar bij concerten.
1: Ja.
2: En hij heeft ook al op het podium gestaan samen met Benson Boone. Dus dit gaat een groter worden.
0: Oh, dat is tof.
2: Daar twijfel ik niet aan. En natuurlijk Stevens vrijdagavond. Mixen je maar weer gokken. Straks thema.
0: Heel veel plezier met Stefan. Tot morgen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed. Thanks Bo.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Pas je eindelijk

0: anders doe.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661... of ga naar rodekruis.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even Spar.

0: bekijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
3: Wow. Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: 9 uur, goedenavond. Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
6: Goedenavond. Veel slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn nog altijd in shock. Dat vertelt de Nederlandse ambassadeur bij de NOS.
7: Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ja, ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
6: Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en 40 mensen raakten gewond. De buschauffeur heeft het overleefd, maar zit er flink doorheen. Het is al bekend dat hij niet roekeloos reed. Een drama dan in het Gelderse Afferden. Daar is een kind om het leven gekomen nadat het misging tijdens het schoolzwemmen. Dat gebeurde tijdens een privéles voor kinderen van een school binnen het speciaal onderwijs. Op die school is het verdriet groot, dat meldt Omroep Gelderland. Ze zeggen geen woorden te hebben voor de leegte en de stilte die ze nu voelen. In België zijn misschien 5 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken zijn geweest waar eerder vogels en paarden besmet waren. Hier in Nederland zijn inmiddels 18 besmettingen geteld en 3 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het virus wordt verspreid via muggen. Het advies is daarom om voorlopig onder een klamboe te slapen. En het is nu definitief. Het vliegveld in het Amerikaanse Nashville wordt vernoemd naar zangeres Dolly Parton. De instanties die daarover gaan waren het allemaal met elkaar eens. Nashville staat bekend om de countrymuziek en Dolly woonde daar ook in de buurt. Ze overleed eind augustus en is 80 jaar geworden. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 10. Morgen een mix van wolken en zon, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt maximaal 23 graden.
5: Wat een hitte weer in één keer.
6: Ja, en ja. Droog. Lekker.
5: En droog. Hoppa. Toch nog een nazomer.
6: Nou, ik weet niet of je het zo moet noemen, maar...
5: Ja, in ieder geval een uurtje.
6: Een goede dag.
5: Flitsmuis en verkeersinformatie bij Q-Music. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. 3 kilometer, 20 minuten. Verder sta je nergens langer dan 5 minuten stil. Wel controles. 22 totaal. Dit zijn de hoogtepunten, zou Bram Krikke zeggen. A12 naar Utrecht, 75,0. A15 naar Del, 108,5. A17 naar Moerdijk, 6,8. A28 naar Assen bij 173,0. En ook de A28, maar dan naar Amersfoort bij 59,7.
8: Hey Mattie!
9: Hey Mattie!
10: Hey Mattie!
11: Met Luc, Annemarie en de redactie.
12: Hey Mattie!
11: Iedere ochtend bij Q-Music.
13: Q-Music.
14: Stefan Bouwman.
5: Ja hoor, het is weer weekend! Yo! Vieren we met Stefans vrijdagavond mix. Allemaal lekkere remix op een rijtje. En zoals altijd hebben al die tracks iets met elkaar te maken. Maar wat is het thema dan? Nou, laat het weten in een berichtje met de Q-Music app. Zometeen.

0: en zo is Manette. Jan-Pieter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hoe is jouw weekend begonnen?
1: Wat ik net ook tegen jouw collega zei. Ik ben lekker bij mijn bonusdochter en mijn bonuskleinkind eten.
0: Nou, wat gezellig. En wat stond er op het menu?
1: Vrijdag frietdag, hè?
0: Vrijdag frietdag. Nou, ik hoorde Bram Krikke vanmorgen samen met Mattie. En die had toen al zin in friet rond 6 uur 's ochtends. Dus blijkbaar is het echt frietdag vandaag, ja.
1: Ja.
0: En wat vind jij dan het lekkerste bij jouw frietje? Want je kan er zoveel op flikkeren of bij doen.
1: Nou, ik stel meestal gewoon een frietje met en een snackje erbij.
0: Gewoon basic.
1: Maar dan had ik een smulrol.
0: Een smulrol? Ik weet niet wat dat is. Wat is een smulrol?
1: Ja, dat is een soort van gehaktstaaf met een soort lumpia deeg eromheen. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Het is lekker.
0: Heel interessant. Ja, volgende week weer gewoon een frikadel.
1: Dat is goed, ja.
0: Lekker man. Nou, ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. Je wist ook het thema van Stefans Vrijdagavondmix.
1: Dat is mooi.
0: Wat was het?
1: Edge.
0: Natuurlijk, ja. Edge staat in bijna alle liedjes en in U2 speelt de Edge. Dus dat was dan wat het moeilijk moest maken. Maar heel veel mensen hadden hem goed. Jij krijgt in ieder geval het Q-Music prijspakket.
1: Oh, gaaf.
0: Ja, en ik zou zeggen, een heel fijn weekend.
1: Van hetzelfde, dankjewel.

0: als de dag van gisteren dat hij hier op vrijdagavond te gast was. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. De plek waar ik elke vrijdagavond mijn barretje weer open om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Ja, Teddy Swims is dus onlangs nog te gast geweest. En vanavond zoeken we het ook in het buitenland, maar dan ook het binnenland. Het is een verwarrend verhaal. Sven, goeie avond.
2: Goeie avond.
0: Sven Seliers, hoe is het met je?
2: Heel goed. En met jou, Stefan?
0: Ja, met mij gaat het prima.
2: Dat is goed om te weten.
0: Hoe lang spreek je al Nederlands?
2: Ik spreek nu Nederlands voor, denk ik, 8 jaar.
0: 8 jaar? Dat is lang. Ja. Vond je het moeilijk om te leren?
2: In het begin wel, want ik spreek origineel Zuid-Afrikaans. Maar omdat Zuid-Afrikaans wel een beetje klinkt op Nederlands, is dat wat makkelijker.
0: Het lijkt heel erg op elkaar, maar soms ook echt totaal niet.
2: Ja, precies. Sommige woorden denk je echt van, wat is dit?
0: Ja. Hey, we gaan een van jouw songs doen en een cover.
2: Klopt.
0: Welke wil je als eerste doen?
2: Als eerste, ik denk misschien mijn eigen nummer. En daarna cover.
0: Ja, dan beginnen we met je eigen nummer. Ik vind het helemaal goed. Jij bent de baas. Jouw optreden.
2: Alright, oké. Okay. Mijn nummer en dan de cover.
0: Het heet Stefan's Piano Bar, maar jij bent de baas vandaag.
2: Let's go. Ik ben ready.
0: Somebody new. In Stefan's Piano Bar Q, dit is Sven Seliers. Q Music.

Swenseliers. In Stevens Piano Barbecue Music. Rianne zegt, ik heb kippenvel, zo goed. Renate, zo, hij heeft de hele band mee, maar hij is wel heel goed. Sophie, ik vind Sven zo leuk, luister al een tijdje naar hem. Fijn om te zien dat hij eindelijk wat bekender wordt. Nou, we gaan straks ook nog een te gekke cover doen. Ik vind het bijna beter dan het origineel net bij de soundcheck. Ook Alicia Keys nu, Girl on Fire.

0: begonnen als AI-liedje. Maar ja, ik doe alsof ik het niet weet. Move into the sun op Q-Music. Zometeen meer live muziek met Sven Seliers. In Stefans Pianobar en ook deze van Alex Warren. Hoor je zo. Passenger op Q-Music.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Een tandenborstel van 480 euro.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen of gewoon een swingersfeest. Ik sta daar met dat masker. Mensen gingen elkaar halen. En die deden zo'n instemmend knikje naar mij. Zo van, hi, hi Mattie. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey Mattie.
4: Hey.
1: Hey
4: Mattie.
2: Elke ochtend bij Q-Music.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
12: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
12: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
21: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
22: FOMAR, voordeelmarkt!
23: Fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
24: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was.

0: voor alle avonddeals bij Bol.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Stefan Bouwman.
3: Ja. Mijn collega zegt altijd, gaan is gaan. En dan weet Alex Warren alles van.

0: Welkom, Q Music, vrijdagavond, vaste prik, artiesten van over de hele wereld. Ik kruip achter de piano, maak samen muziek met ze. Sven Seliers, hij komt uit Zuid-Afrika, maar woont inmiddels al jaren in Nederland. We hebben net je eigen song gedaan, we gaan ook zo nog een cover doen.
1: Yes.
0: Zijn er nog stipjes aan de horizon? Want je zit nu op de radio, je hebt nu bij een major heb je een platencontract. Je gaat supergoed op de socials, je werkt samen met mensen die een goede naam hebben. Maar wat zijn je dromen?
1: Ik denk voor mij is gewoon nog altijd wel het grootste.

0: meer de zee. En ik had niet meer de zon. En ik had niet meer al mijn vrienden die ik daar had. En het was echt... Dat was een soort van... Ik weet niet hoe je dit in Nederland zegt, maar een void. En de natural, zeg maar... natuurlijke manier voor mij om daarmee om te gaan was om muziek te schrijven. En mezelf, in plaats van om de golven in Zuid-Afrika te gaan surfen, is om de soundwaves en de ik weet niet hoe je het zegt, like de...
1: Ja, geluidsgolven.
0: Ja, de geluidsgolven te gaan surfen. En dat was gewoon muziek maken. En dat, daar kon ik me thuis in voelen. En ook de lyrics wat ik schrijfde, kon ik stukjes van Zuid-Afrika weer terugvinden. En dat was voor mij heel erg een kracht. Wat altijd van achteren soort van voelde alsof het mij naar boven duurde om muziek te maken en daar heel veel comfort in te vinden.
2: Mooi man.
3: We gaan ook een cover doen.
0: Zeker.
3: Ben je klaar om te spelen?
0: Ik ben klaar om te spelen.
2: Let's do it.
0: Let's do it.
3: Cover in Stevens Piano Bar van Sven Sliers. Ja, Don't Rain Me In.
0: Don't Rain Me In.
3: Ik was de titel kwijt. Don't Rain Me In. Sam Fender, Olivia Dean, maar dan zonder Olivia Dean en Sam Fender. Daar gaan we.
0: Ik ben allebei.
3: Ja, even pruik op.
4: Stefans Piano Bar. Piano Bar.

0: Renate zegt, jezus, wat goed. Daphne, Sam Vender is nauwelijks te overtreffen. Maar Sven Vender klinkt ook erg goed. Kian, wat een stem heeft deze gast. Nathalie, wat een heerlijke stem voor een relaxte avond, de busrit. Michelle vindt het echt heel erg mooi. Dylan?
1: Heerlijk gezongen en ook mooi. Als het in repeat of niet zat, dan had ik zeker een zeg repeat.
0: Hatsa. Nou, Sven, ontzettend bedankt dat je er was. Ik ben heel erg benieuwd wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren bij je.
2: Dankjewel.
0: Als je doorgaat, denk ik dat alle dromen wel uitkomen. Dat komt wel goed.
2: Ik ga mijn beste doen.
0: Ja. Daar twijfel ik niet aan. Alle beelden check je Qmusic.nl en de Qmusic app. Swedish House Mafia nu.

jongens. Toen ik het hoorde vanavond, ik wist niet wat me overkwam. Dat het morgen gewoon op de meeste plaatsen droog is en gewoon weer 23 graden kan worden. Ik had de kerstsok al opgehangen en de boom uit de kelder. Maar we krijgen gewoon nazomer. Hou op, schijf.

0: Alesso. Zerma Larsen en Words of Q Music. Zometeen het nieuws van 10 uur met Rebecca. Oh, zal ik anders jouw microfoon aanzetten?
1: Ja, dat is
0: anders. Ja, joh. Ik zat gisteren weer met Quinty. Dat is dan links en jij bent
1: rechts.
0: Ik zit
1: aan de andere kant inderdaad.
0: Niet per se politieke voorkeur, jongens. Het gaat om de plek in de studio. In ieder geval het nieuws.
1: Ja, Stefan, wat is het gekste dat jij ooit hebt meegemaakt tijdens een uitvaart?
0: Ik ben altijd een hele brave borst bij uitvaart eigenlijk. Netjes in pak.
1: En maar goed ook.
0: Ja, ik heb wel al een aantal keer op een uitvaart op verzoek van de overledene gespeeld.
1: Oh.
0: Dus met piano en dan... is het wel ook al een aantal keer voorgekomen dat niet zo goed is over de doden. Maar dat ik dus op het podium werd gezet naast de kist.
1: Oh.
0: Richting het publiek. Dus dan zit ik achter de piano en dan speel ik misschien 2 of 3 liedjes tijdens een ceremonie van de uitvaart. En dan begint gewoon iemand met spreken. En dan zit je daar de hele tijd achter de piano. En mensen echt, nou ja, begrijpelijk, weet je, hele bedrukte sfeer. Mensen allemaal in tranen, ja. Dingetjes, servetjes, doekjes, boodschappen en zo. Beeld, hele speeches. En dan moet je liedje, dan moet je echt, nou, moeilijk om je groot te houden.
1: En jij kijkt iedereen aan.
0: Ja, nou, liever niet. Maar het is, ja, je zit daar dus echt gewoon een beetje zo in je bubbeltje. Totdat je dan, ja, dat was wel... Dat is enigszins apart.
1: Ja, ja. Nou, ik heb zo meteen in het nieuws een grote blunder... waar de hele wereld van mee kon genieten.
0: Was maar op een uitvaart?
1: Op een uitvaart.
0: Oh jeetje. Een blunder zelfs nog ook. Ze stond weer op.
1: Nee, dat niet.
0: Nee, sowieso.
2: Al 1 van de 4 Mullenmelkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes... dan win je 25.000 euro.
3: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: teruglevert kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt.
10: Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust.
11: Helder en onafhankelijk. Dat is een
12: Veldzinkadvies. Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.

0: Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
11: Glashelder. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Hallo, 10 uur geweest. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. De meeste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn inmiddels het ziekenhuis uit. De eerste mensen komen dit weekend terug naar Nederland. Een drama gebeurde gisteren en laat diepe sporen achter, waaronder bij de directeur van de reisorganisatie.
2: Dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Dat zei hij tegen de NOS. Veel slachtoffers zijn nog altijd in shock. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. In de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen reizigers zonder kaartje voortaan geen boete meer als ze met agressie dreigen. Dat blijkt uit een interne memo van Arriva die RTL Nieuws heeft gezien. Op die lijn gaat het al jaren vaak mis. De meeste incidenten zijn met asielzoekers uit Ter Apel. Arriva zou conducteurs nu de opdracht geven om het zwart rijden vaker door de vingers te zien uit vrees voor hun veiligheid. Meer dan de helft van alle jongeren gebruikt tijdens het fietsen wel eens oordopjes met noise cancelling. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Experts zijn er niet blij mee, zij waarschuwen voor de risico's. Want door noise cancelling heb je niet goed in de gaten wat er om je heen gebeurt. Dan is de kans dus ook groter dat je een ongeluk krijgt. En een Noorse violist heeft sorry gezegd nadat het alarm van zijn telefoon afging tijdens de uitvaart van koning Harald. De muzikant had hem wel op vliegtuigstand gezet, maar hij was vergeten dat er ook nog een wekker stond voor zijn medicijnen. Toch denkt hij dat de koning het niet erg had gevonden, want volgens de violist had die wel gevoel voor humor.
0: Ik vind het goed om te... Ik wist niet dat dit zo is, trouwens.
1: Wat?
0: Nou, ik zet ook wel eens wekkers. En dan als we iets met pianobar of zo hebben, dan zet ik hem ook altijd op vliegtuigstand.
1: Ja, maar dat houdt natuurlijk niet alles tegen.
0: Nee, ja, dat wist ik niet. Nee.
1: Oh, nou, bij deze.
0: Dankjewel, violist.
1: Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht lokaal kans op mist en het koelt af tot een graad of 10. Morgen blijft het overwegend droog met een zonnetje. Het wordt dan maximaal 23 graden.
0: En dankjewel, Rebecca.
1: Graag gedaan.
0: Dit is mijn verkeersinformatie bij Q. Ik heb zo nog een vraag voor jou.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ik ga je voor het blok zetten hoor. Dus als je geen antwoord wil geven, hoeft het niet. A1 Hengelo Osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En controles langs de A12 naar Utrecht 75,0. A15 naar Del 108,5. A17 naar Moerdijk 6,8. En de A28 naar Amersfoort bij 59,7. Komt-ie?
1: Ja.
0: Vorige week heb ik dit ook aan Alain gevraagd.
1: Okay.
0: We zijn op zoek naar bijnamen. Dus heb jij een bijnaam? En zo ja, hoe kom je eraan? Je kan het ook laten weten in de Q Music App. Heb jij een bijnaam?
1: Ja, meerdere. Wat? Oh, maar bedoel je dan geen afkortingen van je naam?
0: Ja, mag gewoon. Nee, maar gewoon. Ja, nee, maar echt een, ja.
1: Ja, want dat is... Nee, ja, een echte bijnaam. Oeh. Nee.
0: Nee?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, ja, en Ellen ook niet. Ze zijn eensgezind.
1: Ja, mensen vinden mij vaak onhandig, maar dat is niet per se dat er een naam aan hangt.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja,
0: ik vind jou niet per se onhandig.
1: Gooi veel dingen om en zo.
0: Oh, oeps.
3: Hey, Mattie.
4: Hey, Mattie.
5: Hey, Mattie.
6: Met Luc, Annemarie en de redactie.
7: Hey, Mattie.
6: Iedere ochtend bij Q Music. Music.
8: Stefan Bouwman.
0: Nou, bij deze noem ik je dan vanaf nu de sloper.
1: Oh, die vind ik leuk.
0: Heb jij ook een bijnaam? Laat het weten in de Q Music app.

0: Lost Frequencies en Live It All. Ik stelde de vraag, welke bijnaam heb jij en hoe kom je er eigenlijk aan? Suzanne stuurt, mijn bijnaam is Obelix, omdat ik de zware tafels altijd boven mijn hoofd tilde. Beast! Ja, dit vind ik grappig. Danielle stuurt, Bas noemt mij Guppy, omdat ik kleiner ben dan hem. En daarna stuurt Bas ook een appje en dan roept Danielle altijd, ik ben geen Guppy. JP die werd vroeger Koppie genoemd door zijn achternaam. Hij heet namelijk Jan-Peter Kop. Ja, dingen met achternamen zijn al de top. En wat is jouw bijnaam?
1: Mijn bijnaam is Rellar.
0: Rellar. Nou, dan heb ik al een beetje een idee waar dat vandaan komt. Hoezo heb jij die naam?
1: Vooral als ik een drankje op heb, dan wil ik nog wel eens gaan rellen. En dan in het kader een verkeersbox stelen of shotglazen, bierglazen. Ik heb geen enkel bierglas in mijn huis zelf gekocht. Mooi geleend.
0: Geleend, oh mooi. Ja. Wel mooi dat je het voor jezelf al weer recht loopt te lullen.
1: Ja.
0: En wat is het laatste wat je hebt gepikt tijdens het rellen?
1: Volgens mij ook een bierglas.
0: Ook een bierglas. Het is wel, je hebt wel een duidelijke een modus operandi, merk ik.
1: Ja, bierglazen, shotglazen, kaarsen, gereserveerbordjes.
0: Dan kan je hele eigen kroeg openen.
1: Ja, misschien binnenkort. Ja.
0: Hey, rij voorzichtig en thanks voor je happy, man.
1: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi. Zometeen even verder kijken in de Q-app. Ondertussen muziek. Zometeen Roxy Dekker is Charlie Puth en Wiz Khalifa. See you.

0: See You Again. Wiz Khalifa en Charlie Puth. Ja, wat is je bijnaam en hoe kom je eraan? Karin?
1: Ik heb de bijnaam K. Dat is de afkorting van Karin.
0: De afkorting is gewoon de eerste letter. Ja, ik maak me een beetje zorgen om dit gesprek. Albert, goeie avond.
2: Oh shit.
0: Albert?
2: Ja?
0: Ja. Dit kan een ongezellig gesprek worden, want wat is jouw bijnaam?
2: Ja, Grumpy.
0: Dus ik heb, denk ik dan, een hele chagrijnige meneer aan de telefoon, of niet?
2: Ja, ik ben nooit chagrijnig. Dat is het probleem.
0: Oh, dat is het probleem. Oké, maar waarom noemen ze je zo dan?
2: Ja, zo noemde mijn oma mij vroeger.
0: Je oma?
2: Ja.
0: Dat is grappig. En die vond jou wel chagrijnig?
2: Ja, denk ik. Ik heb het nooit gesnapt.
0: Wat zo te horen, ben je nu op een hele gezellige plek?
2: Ja, ik ben aan het darten.
0: Aan het darten. Leuk, ben je aan het winnen?
2: Nee.
0: Nee? Oh.
2: De slechte vanavond.
0: Nou, je hangt er tussenin. Je bent niet ongezellig, maar ik snap wel dat je misschien, als je jou nog niet goed kent, Albert, dat je denkt, oh ja, hij is misschien een beetje kort af.
2: Nee hoor.
0: Nee hoor.
2: Nee hoor.
0: En je wilde ook nog iemand succes wensen, begreep ik.
2: Ja, dat zijn buurman en buurman natuurlijk.
0: Buurman en buurman, Ayeto. Want wat zijn die aan het doen?
2: Ja, die zijn, zitten in de finale. Dus,
0: In de finale. En jij ligt eruit?
2: Ja, ik ben eruit.
0: Ja. Wat kunnen ze winnen, buurman en buurman?
2: Ik hoop het.
0: Wat kunnen ze winnen? Geld? Iets? Ding?
2: Nee, dat is gewoon vriendschappelijk.
0: Oh, voor de vriendschap. Okay. Nou, dan wens ik jou nog heel erg veel plezier, Grumpy.
2: Ja, dankjewel. Jullie
0: ook. Ik zou zeggen, ja, nou ja, veel plezier dan met kijken vooral.
2: Ja, ja. Dat lukt wel.
0: Hoi!
2: Oké, dat kan allemaal. Doei, doei.
0: Dames en heren, Grumpy, dit is Roxy Dekker op Q.

0: Eric op Q-Music. Toch wel een van de zomerhits van dit jaar. Zometeen is het weer knokken tegen de klok. Ja, wie gaat er met de prijs vandoor? Een mooi geldbedrag. Jij zou het zomaar kunnen zijn. Vraag is altijd hoeveel er in de klok zit. Of jij stalen zenuwen genoeg hebt. En gevoel voor timing. Er komt een hoop bij kijken. Wil je meespelen? Stuur dan klok in een berichtje met de Q-Music app. Ook Shakira en Burna Boy hoor je zo. Die, die.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Newsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR.

0: anders doet.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde. Stefan Bouwman.
10: Q Music. Ah, l'amour. Zometeen erop tegen de klok. Eerst Die Die op Q.

0: Martin Garrix en Lauf en Matt op Q-Music. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Lieke. Lieke, goeie avond.
1: Hoi hoi, goeie avond.
0: Jij speelt de hoofdrol in...
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: En zo is het maar net. Lieke, hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Een beetje gespannen wel.
0: Voor dit spelletje?
1: Ja, best wel, ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Nee, ik doe een beetje op... ik heb begrepen dat jij net weer aan het werk bent.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb lekker vakantie gehad, lekker niets gedaan. Dus nu het eerste weekend weer even bijkomen van de eerste werkweek weer.
0: En dan kan ik me voorstellen dat als je op een kinderdagverblijf werkt... dat je dan best wel een beetje overprikkeld weer thuis komt.
1: Ja, nou ja, gelukkig moet ik toegeven. Ik ben geen pedagogisch medewerker, ik werk op HR. Dus het is voor mij nog niet altijd met kinderen, gelukkig.
0: Nou, dat zijn soms grotere baby's dan de daadwerkelijke kinderen.
1: Daar zeg ik niets over.
0: Hé, hey, wij gaan dus spelen voor een mooi geldbedrag. Wat wil je daar uiteindelijk mee doen?
1: Ja, ik ben eigenlijk weer toe aan een grote onderhoudsbeurt, zullen we maar zeggen. Dus
0: sorry?
1: De nagels, de wenkbrauwen.
0: Oh.
1: De, ik snap dat het vreemd klinkt, maar voor vrouwen denk ik heel logisch.
0: De olieverversen, ja precies. Oké.
1: Okay.
0: Ja. Ja, ik heb geen idee wat dat kost.
1: Ja, het verschilt een beetje wat je doet. Maar ik denk als ik alles doe, dan ben ik toch al wel rond de 120 euro kwijt.
0: Zo, wat een geld zeg, jeetje.
1: Ja, ja.
0: De vraag is of dat in de klok zit en vooral als het erin zit of jij... genoeg stalen zenuw hebt om het vol te houden voordat jij stoproept. Ben je er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we het spelen in 3, 2, 1, go!
3: €72. €100. €133. €182.
1: Top.
0: Yep. €182, Lieke.
1: Nice.
0: Dat betekent ook nog wat voor je voor de persoon die de nagels doet.
1: Nou, dat is toch ook vriendelijk, of niet?
0: Nou, lekker, man. Ik denk dat je oprecht alles kan laten doen daarvoor dan, toch?
1: Oh, ik ben super blij. Ik hoop misschien nog wel eens een kleine massage, maar dat denk ik niet.
0: Oh, heerlijk. Jij komt helemaal ontspannen en fris en onherkenbaar die wasstraat weer uit. Dat is niet
1: echt
0: normaal.
1: Wel? Ja. Kom maar op.
0: Hey, we moeten wel even luisteren tot de verder klok was gegaan als jij geen stop had geroepen.
1: Ja, oké. Okay.

0: Miley op Q. Als je net hebt geluisterd, dan hoorde je dat Lieke €182 won in Knok tegen de Klok. Dan gaat ze lekker de nagels van laten doen en de wenkbrauwen bijwerken en zo. Nou ja, er is ooit ook een ander spelletje op de radio geweest dat €44.200 opleverde. Dan kan je zo'n beetje heel die salon opkopen en het daarna voor altijd gratis laten doen. Ik heb het over het geluid. Hoeveel het uiteindelijk waard is op het moment dat het geraden wordt, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat we beginnen bij €10.000 en dat nog niemand het geluid heeft gehoord, behalve de Q-Music DJ's.
1: Laat maar komen.
2: Mijn voorspelling is klik klik en dan ben ik nu alweer boos.
3: Nou jongens, mijn eerste geluid. Ik ben benieuwd.
2: Huh? Oh ja. Huh? Dit is toch gewoon een niet-machine, hè?
4: Nee, ik denk wel dat we zeker weten dat het dit jaar geen niet-machine is.
0: Ja. Het geluid. Ook Domien weet helemaal niks zeker, want niemand weet wat het geluid is, behalve dan de jury. En ik weet dat je het maandagochtend om 9 uur voor het eerst gaat horen. Het is wel uitgelekt. Eigenlijk, ja, de waveform van het geluid zag ik op Instagram staan. Ja, knappe jongen, als je dan echt al weet wat het is. Maar misschien denk je te weten wat het is. Vanaf maandagochtend 9 uur bij Hey Mattie kan jij je dus aanmelden voor het geluid van Q Music. En wie weet, wordt hij dan al in ronde 1 geraden? Het kan, in theorie. En ben je gelijk €10.000 rijker. Eén ding weet ik ook zeker, het wordt alleen maar meer. Vanaf dat moment blijft het elke keer oplopen, oplopen en oplopen totdat het gekmakende geluid van Q Music geraakt.

0: lekker. Mojo op Key Music. Het is bijna 11 uur. Zometeen serieus nieuws, Rebecca.
1: Ja, we moeten het even hebben over een paar heftige incidenten in Delft. Daar zijn meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Vertel je zo hoe het zit.
0: Ook deze hoor je zelf. Bibi Rexha en Faithless.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
4: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
11: Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: goede avond. Key Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. In Delft zijn deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Sommige van hen werden daarna aangerand of mishandeld. Dat meldt Omroep West. De incidenten gebeurden in het recreatiegebied Delftse Hout. Het ging 2 keer mis in juli en daarna ook nog 2 keer begin september. De politie is op zoek naar getuigen. Er is vandaag afscheid genomen van de beveiliger. Die werd doodgeschoten in Overasselt. Familie en vrienden willen iedereen bedanken voor alle steun en de donaties aan de crowdfundingsactie. Want dankzij dat geld kon er een mooie dienst georganiseerd worden. De beveiliger had namelijk geen uitvaartverzekering. In het noorden van Frankrijk is vanavond een trein ontspoord. Zo'n 20 mensen zijn daarbij gewond geraakt. In totaal zaten er 180 mensen aan boord. Het ongeluk gebeurde in Normandië. Hoe de trein kon ontsporen is niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. En het was deze zomer drukker dan ooit in het Europese luchtruim. Gemiddeld stegen er elke dag meer dan 35.000 vliegtuigen op. En dat ondanks de verstoringen door de onrust in het Midden-Oosten. We gingen daardoor niet minder op vliegreis, maar we bleven wel vaker binnen Europa. We gingen dan bijvoorbeeld naar Spanje, Griekenland en Portugal. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht lokaal kans op mist en het koelt af tot een graad of 10. Morgen blijft het overwegend droog met een zonnetje en dan wordt het maximaal 23 graden.
0: Ja, maak me gek, Rebecca. 23 graden, zonnetje en droog. Ik had het toch echt niet meer verwacht.
1: Perfect.
0: Ja, ik heb de paraplu's al allemaal klaar liggen op een rijtje thuis.
1: Niet nodig.
0: De lange jassen liggen klaar.
1: Nou,
0: regenjas.
1: Nee.
0: De kerstboom is uit de kelder.
1: De korte broek maar weer.
0: De korte broek, die kan weer aan. We hebben geen vertraging op de weg. Er is geen reet aan de hand. Wel controles. De A12 naar Utrecht, 75,0. Op A17 naar Moerdijk, hectometerpaal 6,8. En de A28 naar Amersfoort bij 59,7.
2: Hey Mattie.
3: Hey Mattie.
4: Hey Mattie.
2: Met Luc, Annemarie en de redactie.
5: Hey Mattie.
2: Iedere ochtend bij Q Music.
6: Stefan Bouwman.
0: Zeg, ben jij een single lady en ga je dit weekend naar de kroeg? Dan heeft Ella Langley zometeen advies voor je. Yeah.

0: Harry Styles, baby. Zometeen even kijken waar iedereen mee bezig is in de Q-Music app zo op de vrijdagavond. Ik zag wat bokshandschoenen voorbij komen. Ik zag mensen in de kroeg voorbij komen. Nou ja, datje. Ella Langley die heeft advies als jij een single lady bent. En dit weekend de kroeg ingaat.
1: If that man is cute, just let him know. We know more than men do anyways. Like, we know what we want.
0: Ja, als je weet wat je wil hebben, pakken wat je pakken kan. Niet wachten tot een man op je afstapt. Nee, want dan gaat het nooit gebeuren. Dit is Choose in Texas op Q. Just

0: Dat is Moment on Q.
1: Vrijdagavond. Oh, dit doet Domine. Dat is al van hem. Hé, gezellig. Dat mag ik niet doen. Nee, kan ik niet pikken. Rick, zie ik in de Q Music App. Die heeft lekker gebokst. En die is nu helemaal klaar voor het weekend. Sven, die heeft een stuk in zijn kraag gezopen in Oestreest. Joost heeft ook lekker in de kroeg gehangen om het leven te vieren. Gert Jaap is aan het werk met Q Music in het oor, aan het werk op de bus. Ik zeg, rij voorzichtig. En mocht je nog op... Oh nee, de foto is zo overbelicht dat ik precies niet kan zien welke lijn je rijdt. Maar in ieder geval, rij voorzichtig. We hebben ook Jules. Jules, hallo!
2: Hey, hallo Stefan.
1: Hallo. Nou, jij bent aan het werk geweest vanavond.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat hebben we gedaan?
2: Ik heb een bingo gepresenteerd op een groot vakantiepark in Biddinghuizen.
1: Wat ontzettend leuk.
2: Ja, en dat is voor mijn 193ste keer geweest.
1: Zo de tering.
2: En ja, het is toch voor het eerst sinds tijd, want ik heb het een tijdje niet meer kunnen doen. Maar ik ben heel blij dat ik dat vandaag wel weer heb kunnen doen.
1: Dus je kon het gewoon met een blinddoek op en je handen vastgeketend, dat als je het al voor de 193ste keer doet, dan is het echt routine geworden, denk ik zomaar.
2: Nou ja, handen vastketenen, dat zou niet handig zijn, want anders zouden de bingoballen niet
1: omhoog
2: komen.
1: Oh ja, de balletjes natuurlijk. Ja.
2: Nee, maar in principe had dat wel gekund. Dus met een blinddoek op had wel gekund. Dus, maar je doet het hoofdzakelijk op gehoor natuurlijk. Als iemand keihard bingo roept, dan weet je genoeg.
1: En wat hebben ze uiteindelijk gewonnen?
2: De hoofdprijs was een vakantievoucher, te waarde van, hou je vast, €450.
1: Zo, dus serieuze prijzen zijn dat.
2: Ja, zeker. Ja, maar ja, goed, als je ook heel veel mensen hebt, want we hadden er een stuk of 150, 160 in één zaal zitten. Nou,
1: jammer.
2: Dan,
1: ik had dan gewoon ook 193. Dat was toch heel erg poëtisch geweest. Dat je precies.
2: Dat was echt wel heel mooi geweest. Nou, er was plek voor 200 man, dus dat hadden we.
1: Het had gekund. Nou, ik ga er niet aan beginnen hoor. Ik vind het knap van je voor 150 mensen aan die bingo-mode draaien en ze maar entertainen.
2: Nou, ik zie het je eigenlijk ook nog best wel doen.
1: Nee.
2: Het enthousiasme wat je in je hebt.
1: Ik ben voor heel veel te boeken, maar niet voor dat, Jules. Slaap lekker zo meteen in ieder geval.
2: Dankjewel, Stefan.
1: En op naar de 194ste bingo.
2: Dat gaan we doen. Komt goed.

0: concrete heart. Nou, gewoon twee keer mijn Whitcomb gedraaid vanavond. Ja.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rintje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helene Hendricks?
8: Kane. Who the fuck is Kane?
0: Ja, King nummer 4 en het Medusa. Gewoon twee keer Cameron Wickham gedraaid.
9: Nou, dat is toch niks mis mee?
0: Nee, helemaal niet. Maar het viel me in één keer op. Ik had het niet door dat ik dat aan het doen was. Hé, hey, wij spelen elke vrijdagavond het spelletje Who the fuck is Kane.
9: Dat klopt.
0: Met jou in de hoofdrol.
9: Dat klopt.
0: Maar dan stiekem wel als iemand anders.
9: Dat klopt.
0: Dat klopt. Ja, dat is het. Je mag zo meteen Kane sturen in de Q-Music app. Kom je op de radio, mag je een ja-nee-vraag stellen en daarna een gokje wagen. Want dat is het, hè. Wie ben ik, wie is het? Heb je al een eerste hint?
9: Ja, ik ben vandaag een mannelijke Nederlandse bekendheid.
0: Oké, okay, dat kan nog een hoop kanten opgaan, maar we blijven dus binnen de landsgrenzen. Heb je het uiteindelijk goed, dan win je...
10: Een all-in arrangement voor vier personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen op een bandgourmette en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket.
0: We gaan weer, hè, binnenkort.
9: Ja, we gaan weer naar Palm Party House. Ja,
0: we hebben weer een uitje gepland met het vrijdagavondteam.
9: Wordt helemaal leuk. Ik ga niet zeggen wanneer we straks, dan zit straks die hele hut vol.
0: Dat is ook wel leuk, eigenlijk. Ik ben dan weer vergeten wanneer we gaan. Het staat in mijn agenda.
9: Is het niet...
0: Nou, maar geheim dan, want jij maakt je de zorgen om. Wil je meespelen, stuur dan C-A-I-N in de Q-Music app. Het is in ieder geval ergens oktober, toch? Of november?
9: 30 oktober, volgens mij.
0: Of november. Was het nou november?
9: Nou, ja, ik denk meer. Of heel veel mensen zijn 30 oktober, of heel veel mensen zijn 30 november.
0: Niemand wil ons live zien. Zijn we dan ook Taylor Swift?
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
0: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Wow.
17: Wow.
18: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
19: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
21: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
22: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
25: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
24: Phew, we kunnen weer.
25: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
27: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
26: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken.
2: Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruggeleverde kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd.

0: wordt net geappt. K-E-E-N als
1: die
0: Kane.
1: Doet niet mee, die doet niet mee.
0: Sorry Mark, met M-A-R-C. Het is dus echt C-A-I-N in de berichtje met Kimmy. Sorry, we zijn streng.
1: Alleen dan doe je mee.
0: Nou.

0: Ik doe de Funky Skane op Q Music.
1: Dankjewel, Stefan Bouwman.
0: Je hebt al een eerste hint gegeven.
2: Ik ben vandaag een Nederlandse mannelijke bekendheid.
0: Ja, dat ben je van jezelf ook al. Dus je zou in theorie ook jezelf kunnen zijn.
2: Nou. Man, ben ik een bekendheid? Ik wou een heel groot woord.
0: Nou, oké. Nick, vind jij Kane een Nederlandse mannelijke bekendheid?
3: Ja, ik denk dat je hem op straat overal wel kunt herkennen.
0: Het volk heeft gesproken!
2: Zo.
0: Ja. Dankjewel, Nick. Hey, hoe is het met jou?
3: Ja, goed. Net wakker.
0: Jij gaat weer werken als bakker.
3: Ja, ik stap net de auto in.
0: Lekker, man. Dat rijmt.
3: Zei je?
0: Bakker als bakker. Nou, laat maar. Maakt niet uit. In ieder geval, wij bespreken elkaar regelmatig, want jij werkt in de bakkerij. Rick is een van jouw collega's. Die hebben wij ook vaak aan de lijn. We gaan nu weer een beetje in het najaar in. Ik vraag dan ook altijd naar de trends op bakkergebied. Wat leeft er zo begin september richting de herfst?
3: Ja, je krijgt nou al heel gauw weer het speculaas, hè?
0: Oh, lekker.
2: Oh.
0: Ja, mijn vriendin had alweer kruidnoten gekocht ook.
2: Heb ik ook gedaan gisteren.
0: Oh, ongelooflijk.
2: En pepernoten. Ja, ik zag het liggen. Ik dacht, ja, klopt.
0: Ja, waarom ook? Neem mee. Ja. Het weer was dan daar.
2: Wie doet me ook wat?
3: Lekker toch?
2: Als het regent tegen de ramen, ja. Wie ben ik om dan niet lekker binnen met een kruidnootje op de bank?
0: Weet je wat ik het allerergste vind? Waar ik oprecht, ik zou daar een vriendschap om kunnen beëindigen.
2: Oh.
0: Als mensen het verschil niet begrijpen tussen pepernoten en kruidnoten.
2: wat heftig dat je daar een vriendschap op
0: eindigt. Ja, maar het zijn echt totaal verschillende dingen. Het is een hele andere structuur, hele andere smaak, andere geur. En dat mensen zeggen, het is toch hetzelfde? Ja, bier en wijn is ook hetzelfde. Ben je niet goed? Kruidnoten en pepernoten zijn echt twee werelden.
2: Nick, hoe sta jij hierin?
3: Het maakt mij echt helemaal niks uit als mensen
0: bakker
3: er maar voor betalen.
0: Oh, kijk. Daar is die commercie. Oké, nou, zakelijk, we komen ook ter zake. Excuses voor deze, dit enorme zijspoor. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
3: Ben jij een politicus?
2: Nee, ik ben geen politicus.
0: Who the fuck is Kane?
2: Dan wel.
3: Ben jij dan Humberto Tan?
0: Humberto Tan.
2: Als ik geen politicus ben, dan zal ik wel Humberto Tan zijn.
0: Hoem, hè? Hoem.
2: Oh, hoem. Humberto
3: Tan. Ja, hoem.
2: Bekend van zijn hoemoes. Dat zou hij eens moeten doen.
0: Dat zou een leuke lijn zijn.
2: Hoemoes Tan.
0: Weer een zijspoor, oké.
2: Okay. Nee, ik ben niet Humberto Tan.
0: Niet Humberto Tan. Nick, werk ze vandaag, man.
3: Ja, dank je.
0: Hoi. En van Nick gaan we naar de ster van heel Holland Bakt. Jannie, goeie avond.
4: Goedenavond.
0: Nee, het is niet Jannie van Heijden, toch?
4: Nee.
0: Een ander, vertel, welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
4: Ben jij een sportman?
0: Een sportman.
2: Ben ik sportman? Als in dat ik een sport beoefen?
0: Ja.

0: Nee. Ik kom net van de bingo. Dus,
1: oh, wat leuk.
2: Hey.
1: Heb je gewonnen?
0: Ja, tuurlijk heb ik gewonnen. Ik
1: win
0: altijd op de bingo.
1: Meid, jij doet alsof het vanzelfsprekend is. Wat heb je gewonnen dan?
0: Ik heb geld gewonnen.
1: Echt?
2: Oh.
1: Kaarde cash. Gaan we zeggen, hoeveel? Of komt dan de belastingdienst op je dak?
0: In totaal 62,50 heb ik gewonnen.
1: Is er wel
2: een
1: geld?
2: Hé, waar bingo jij dan?
1: Ja, ik wil ook.
0: Dat is in Utrecht, de bingo-week.
1: Nou, goh, en hoeveel kost het om mee te doen?
0: Dat is verschillend. Ligt er aan wat voor hoek je moet filmen.
1: 70 euro. Jannie, rij voorzichtig.
0: Ja,
1: ik hoi. Nou, wil je ook meespelen? Stuur dan Kane in de Q-Music app. C-A-I-N. Ik zou zeggen, appers. App maar.

0: Mooi hoor, Kane.
1: Ik, ja, je zou het niet zeggen, maar ik heb dus ooit meegedaan met de Voice Kids.
0: Ja, op daar rept hij je.
1: Geen nood, maar wel 4 stoelen.
0: Geen nood gezongen, man.
1: Hoeveel stoelen had jij ook alweer?
0: 4? Ja.
1: Op het toch. We zijn de enige twee die dit gesprek kunnen voeren, hè, bij Q-Music.
0: Dat is zeker waar.
1: Die stoer doen.
0: Überhaupt zijn er niet zo heel veel mensen die dat gesprek met elkaar kunnen voeren.
1: Dat is waar.
0: We zitten bij een heel raar elite clubje, maar we laten nu toe tot dat clubje. Michael, goeie avond.
2: Ja, avond.
0: Welkom in het clubje. Hoeveel stoelen had jij bij The Voice?
2: 0.
0: Oh.
2: Ik heb nooit meegedaan, hè.
1: Oh, heb je wel eens meegedaan met een talentjacht, Michael?
2: Met de misverkiezing.
0: Zelf?
2: Hij was maar een grapje, hoor.
0: Oh, ja. 2026 hebben we daar voor heel veel open. We spelen het spelletje Who the Fuck is Kane. We hebben al de eerste hint van Kane gehad.
1: Dat klopt. Ik ben een Nederlandse mannelijke bekendheid. En we zijn zojuist te weten gekomen dat ik ook geen politicus ben en geen sportman. Dus ik beoefen geen sport professioneel. Heb ik overigens wel jaren geleden wel nog

0: gedaan. Ik begin nog bij tot dan en ook niet Max Verstappen.
1: Ik benieuwd van wie dan wel. Welke ja-nee vraag wil jij aan hem stellen, Michael?
2: Ben jij in het verleden voetballer geweest?
1: Voetballer?
0: Nee.
1: Nee, who the fuck is Kane dan volgens jou?
2: Robert de Doornbos.
1: Oh, die coureur ook.
0: Nee, ik ben niet Robert Doornbos.
1: Nee, geen Robert Doornbos. Michael, ga jij nog wat leuks doen dit weekend?
2: Geen idee eigenlijk.
1: Geen idee. Misverkiezing of zo.
2: Bijkomen omdat ik volgende week nachtdienst heb. Ik moet elk weekend van dag naar nacht. Dus.
1: Allemaal magisch. Sterkte.
2: Ja, komt zeker goed.
1: Heel veel koffie drinken. Nonja, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hallo. Hoe is het bij jou dan?
3: Ja, goed.
1: Nou, wat fijn. Welke ja-nee vraag wil jij een keer stellen?
3: Ben je wel een coureur?
1: Je wel een coureur. Iedereen zit in de coureurhoek.
0: Nee.
1: Nee.
3: Ook niet in het verleden.
1: Ook niet.
0: Nee, nee, nee, nee. Hele andere sport.
1: Hele andere sport.
4: Who the fuck is Kane
1: dan volgens jou?
3: Ja, dat is je dus niet.
1: Ja, wie dacht je dan?
3: Ja, Tom Coronel dacht
1: Tom Coronel.
0: Ah, nee, nee, nee. Ik ben dus niet Tom Coronel. Maar wil je dan nog iemand anders gokken?
1: Hij is wel Tim Coronel. Wil je nog een ander gokje wagen of zeg je, nou, geef mijn portie maar aan Vicky?
3: Nee, nee, ik ken van vroeger
0: hele...
3: Oh, wacht even.
0: Anton Geesink? Anton Geesink. Wat is Anton Geesink?
1: Hey, ja, ben je het of niet?
0: Nee, ik ben niet Anton Geesink.
1: Ik ben niet
0: Wat was Anton Geesink voor sport?
1: Ik weet het niet. Anton Geesink. Jij gaat het ons ook niet vertellen, Nonja. Anton Geesink is judoka geweest.
3: Ja, ik wou net zeggen. Sorry, ik hoorde jullie even niet.
0: Oh, nee, dat geeft helemaal niks.
1: Was je wel judoka dan?
0: Ik was dus wel judoka vroeger.
1: Nee, is het een fout? Nee.
0: Maar ik ben niet Anton Geesink, maar ik ben wel vroeger judoka geweest.
1: Dat vind ik echt... Okay. Ik zou niet eens... Ik ken helemaal geen judoka.
0: Succesvol judoka.
1: Nou, Nonja, dank je wel.
0: Mag ik overigens nog even zeggen, Nonja, dat ik het heel vet vind. Je bent de eerste persoon in mijn hele leven die ik ontmoet die zowel nee als ja in haar voornaam heeft zitten.
3: Oh, dat klopt.
1: Ja, ja, ja, leuk.
3: Ja, klopt. Ja.
1: En de achternaam is een dansje.
0: Is dat
3: ja,
0: Schuifel. Schuifel. Oh, leuk.

0: Q-Music, goeie avond. Welkom bij het spelletje Who the Fuck's Kane.
1: Dat klopt.
0: Ja, we hebben een reeks aan dingen, maar we hebben inmiddels ontdekt dat jij in een vorig leven bij het spelletje Wie Ben Ik Wie Is Het een judoka bent geweest. Een succesvolle ook nog.
1: Ja, dus ik ben inmiddels wel een ander beroep aan het uitoefenen, maar... Ja. Ik ben jaren geleden succesvol judoka geweest.
0: Nederlands mannelijke bekendheid. Kaley, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Nou, met jou?
0: Ja, ik ben lekker aan het werk. Wat ben jij aan het doen dan?
2: Ik parkeer net thuis.
0: Nou, wat goed. Welkom thuis.
2: Ja, dankjewel.
0: Welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
2: Ben je momenteel een presentator?
0: Ben je momenteel een presentator?
1: Nee.
3: Who the fuck is Kane
0: volgens jou?
2: Ja, ik dacht aan Dennis van der Geest.
0: Natuurlijk, judoka geweest.
2: Ja.
1: Maar nee, ik ben niet Dennis van der Geest.
2: Ja, dat is jammer.
0: Nou, heel erg jammer dan.
1: Goeie gok hoor, Kane, dat wel.
0: Oh, deze. Hey, maar je bent wel lekker thuis, dat is fijn hè?
2: Dat is fijn, zeker.
0: Ik wens jou een heel fijn weekend, Kaley.
2: Dankjewel, van
0: hetzelfde. Hoi.
2: Doei.
0: Ja, Roxanne, goeie avond.
4: Hi, goeie avond.
0: Hoeveel judoka's zijn er nog, hè? Hoe is het met jou?
4: Ja, goed. Klaar met avonddiensten.
0: Oh, wat goed. Dus jij gaat onderweg naar huis, zo te horen.
4: Ja, ik zit nou in de auto, maar ik heb me van de kant gezet.
0: En het weekend, of moet je het hele weekend werken?
4: Hele weekend werken.
0: Ach, meid. Nou, wij ook, trouwens.
4: Ja, daarom.
0: Hey, welke ja-nee-vraag wil jij een Kane stellen?
4: Heb je hem toevallig vorige week ontmoet?
0: Oh!
1: Zo, dat is een hele specifieke vraag.
0: Ja.
1: Het antwoord is ja.
0: Het antwoord is ja.
1: Het antwoord
3: op de vraag is Kane.
0: Ja.
1: Is ja.
0: Ja. Oké, ja. Oké.
4: Okay, okay. Oh, dan hoop ik dat ik het goed heb.
0: Wie denk jij dat Kane is?
4: Kraantje Papi.
0: Ik ben Kraantje Papi! Ik was helemaal vergeten dat Kraantje Papi, a.k.a. Alex, vroeger judoka was, joh.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ook echt goed.
1: Ja, daar is je toen mee gestopt en dacht ik ga het helemaal gooien op rappen. En toen kwam, wat nou als het lukt, mama?
0: Ja, dat is redelijk gelukt ook.
1: Ja, ja. Hij is goed, goed gearriveerd.
0: Maar je moet dus niet iets naar hem gooien op het podium, want dan nakt je. Ja, wat cool, hè. Als je die video hebt gezien, jij hebt dus vorige week zaterdag op het grote zomerfeest van Nederland, Stand van Scheveningen,
1: ja,
0: heb jij in de studio met Kraantje Papi samen gerapt.
1: Ja, was heel leuk.
0: Echt een nummer ook dat, nou, het is echt, ik kan niet echt verstaan.
1: Dat is precies wat ik deed.
0: Ja, nou, exact, toch? Dit was de tekst ook.
1: Ik zal straks, na 12 uur, als ik mijn eigen programmaatje heb, dat ik achter de knoppen zit, zal ik hem even weer laten horen.
0: Ja, heel cool. En ik moet ook die video echt even checken. Maar goed, Roxanne, jij bent nu Lady of the Hour en jij hebt gewonnen.
3: Woehoe. Een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket.
4: Wauw, oh, hier ga ik de kids heel blij mee maken. Echt fantastisch.
0: Wat heerlijk.
4: Oh, hier word ik blij van.
1: Stefan, waarom blijven ze stil? Word ik helemaal ongemakkelijk van.
0: Oh.

0: kwestie van tijd voordat deze meneer naar Amerika verhuist en we hem kwijt zijn. Douwe Bob, Note Self, alarmschijf van deze week op Q Music.
1: Heeft u dat ook een artiestennaam in het Amerikaans?
0: Dewey Bob.
1: Dewey Bob lijkt me nou niet echt een naam waar je mee over de grens wil gaan.
0: Nee, maar dat is dus. Hij had opgetreden met zijn helden.
1: Ja, met Zack.
0: Ja, weet ik niet, iedereen daar heet Zack. En toen heeft hij dus, die vent kondigde hem dus aan als Dewey Bob.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als hij echt naar Amerika verhuist, dat hij wel over wat anders gaat verzinnen dan Dewey Bob.
0: Ja, nou, Domien zei vanmiddag, moet je niet Zack Bob heten. Als iedereen toch al Zack heet, waarom ook niet? Flauwe dop op Q. Zometeen, Kees Lobben.
1: Dat klopt.
0: Ja, en jij bent vaak op zoek naar informatie.
1: Ja, ik vind het altijd even leuk om te horen waarom jij aan de andere kant van de radio nog wakker bent op dit tijdstip. Of dat nou is omdat je, nou, misschien terugrijdt van Cat's Eye naar de Ziggo Dome. Of ja, van de Ziggo Dome naar huis natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik ga straks ook nog even Cat's Eye draaien trouwens.
0: Leuk.
1: Of omdat je nog aan het sporten bent, aan het werk bent. Zou het leuk vinden als je even een audioberichtje zou willen inspreken via de Q Music app, waarin je zegt:
0: hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Puntje, puntje, puntje.
1: Met je eigen invulling op de puntjes.
0: Ja.
1: En dan hoor je deze ook nog zo meteen.
0: Ja, en je gaat jouw rap even, hè?
1: Nee,
0: ja,
1: zo.
0: Ja, echt jongen, hier moet je voor blijven zitten in de auto. Want echt, het is fenomenaal. Hoeveel woorden daar in 20 seconden voorbij komen is belachelijk.
1: Ja, oh,
0: ja, al een heel donsbed, jongen. Nou, je moet hem wel delen met Kraantje. Tweepersoonsdekbed. Ja, ja. Ook Yves Berens hoor je dus zo.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
5: FOMAR voor de markt. Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes, nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs, toch?
10: Deze week in de bonus... AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven, 1 plus 1 gratis.

0: Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat.
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: De energietransitie is onmogelijk.
0: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: 12 uur, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
8: Goeienacht. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Op de weg is het lekker rustig volgens Flitsmeister. Geen files gemeld, wel nog een paar controles. Op de A17 van Roosendaal richting Moerdijk staan ze bij hectometerpaal 6.8. A59 Den Bosch richting Breda. Oplet op je snelheid bij hectometerpaal 112.0. En de A73 Venray naar Venlo bij 47.5.
9: Music. Game slobben.
7: Aan de start van je zaterdag. Een mooie dag die we, nou, niet goed gaan beginnen, maar fout. Met Yves Berendsen als foute start.

0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net een superleuke bruiloft heb gefotografeerd.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik vandaag in Zeeland ben geweest te duiken met een aantal mensen van de vereniging.
2: Ik ben nog wakker omdat ik taart sta te maken. 3 stuks maar liefst.
3: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net met een vriendin naar een Easy Toys bingo avond ben geweest in Rotterdam.
4: De Q-Nacht met Kane Slobbe.
5: Hey, dat ben ik.
6: Een hele goede nacht en welkom bij het begin van zaterdag 12 september 2026. 9 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Veel mensen die ook nog onderweg terug zijn van het concert van Cat's Eye naar huis. Die natuurlijk vanavond hebben opgetreden in de Ziggo Dome. Nou, voor al die mensen zou ik zo ook nog even een kleine afterparty houden door een Cat's Eye banger te draaien. Eerst moet ik nog even een belofte nakomen die ik zojuist nog had gedaan bij Stefan voor 12 uur. Ik zou namelijk nog even mijn rap draaien die ik vorige week met Kraantje Papi samen heb gedaan. Dat zit zo. Vorige week stond ik met Q-Music op het grootste zomerfeest van Nederland op het strand van Scheveningen. Toen mocht ik allemaal artiesten ontvangen in onze studio die daar stond. Die dus ook optraden op dat grootste zomerfeest. Nou, een van die artiesten was Kraantje Papi. Nu moet je van mij weten, ik ben A, zelf dol op rappen. En B, al jarenlang groot fan van Kraantje Papi. Ik heb dan ook heel veel nummers van Kraantje Papi van de afgelopen, nou, het zal zijn 10, 15 jaar uit mijn hoofd geleerd. Waaronder ook het nummer Best Wel Een Ding. En Best Wel Een Ding heet ook Best Wel Een Ding, omdat het best wel een ding is om het te kunnen rappen. Hij gaat namelijk reet te snel in die rap. En Kraantje stond naast mij in de studio. Toen dacht ik, ga toch aan hem vragen. Zou je het leuk vinden om misschien samen Best Wel Een Ding te rappen? Nou, dat wilde hij wel en dat ging dus als volgt.
7: Iedereen die nu wil zeggen dat ik niet de meest gevarieerde rapper van de Koninkrijk der Nederlanden ben, is gek.

0: kijk, doe ik zag eens in je rug.
1: Oh my god, Ken, je hebt het helemaal genild, man. Ja, ik zat gewoon helemaal scheef aan het begin. Ik kon net op tijd de volumeknop vinden.
2: Ja, dit was echt een bucketlist die bij mij afgestreept kon worden. Mocht je trouwens nog benieuwd zijn naar de beelden hierbij, check dan even de Instagram van Q Music NL. Dit is Alex Warren, Emerald Eyes.

0: L'amour toujours bij Kim Music. Muziek van Somber en Ugel is onderweg. Eerst moet ik het nog even hebben over Daniela, Sofia, Junche en Lara. Ja, zo heten ze, de vier leden die afgelopen avond op het podium van de Ziggo Dome optraden. Ook wel de leden van Cat's Eye. Blijft ook wel bijzonder, hè? Want die vrouwen komen dus van over de hele wereld. Cat's Eye is als het goed is, de eerste, dacht ik. Nou, in ieder geval een van de eerste global meidengroepen ter wereld. Waarin dus één iemand uit de Filipijnen komt. De ander komt uit Zuid-Korea. En weer iemand anders komt uit de Verenigde Staten. Die zijn dan weer helemaal samengekomen door door de Dream Academy. Door een talentenjacht waar ze zich voor hebben aangemeld. En nu reizen ze de hele wereld over. Hoewel ik ook moet toegeven, of het echt zo goed gaat, weet ik nog niet. Want het zijn van origine 6 leden die deelnemen aan Cat's Eye. Nou, vanavond zijn alle mensen die afgereisd zijn naar de Ziggo Dome hebben eigenlijk betaald voor 4 voor de prijs van 6. Want ze vallen eigenlijk met bosjes neer. Een tijdje geleden hadden ze ook de eerste show in Dublin. Daar stonden ze met z'n 3 zelfs op het podium. 2 mensen zijn vanwege hun mentale toestand even op de rem gaan drukken. En die zijn heel even uit de groep gestapt tijdelijk. En 1 iemand die had een paar weken geleden tijdens de repetities haar enkel verstuikt. Waardoor ze dus even met z'n 3 optraden. Maar die is gelukkig weer terug. Dus ze zijn nu met z'n 4. Maar goed, dat is ook niet alles wat je wil hebben. Guusje klinkt in ieder geval alsof ze het wel erg naar de zin heeft gehad.
1: Nee, ik ben nog wakker, want ik kom net terug van Cat's Eye.
0: Ja, en Guusje is niet de enige. Veel mensen in de Q-Music app laten weten dat ze er vanavond bij waren. Onder andere ook Myrna, Sky en Nicky in de Q-Music app. Dus ik dacht, we doen even een kleine afterparty speciaal voor alle mensen onderweg terug van Cat's Eye. Dit is Gabriella.

0: Kalani, Dacom, Think of Me bij Q Music. Hey, heb je het trouwens al gehoord? Vanaf maandag begint het weer.
1: Het geluid.
2: Kirsten, goedemorgen.
3: Jij denkt dat het geluid is het verstellen eigenlijk van een wereldstekker in de juiste stand. Kirsten, het gaat om 100.000 euro. Om 100.000 euro. De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord. Jouw antwoord is goed.
4: Hallo. Ik denk dat het vastklikken is van een brandmelder.
5: Het prikken van een gaatje in een magnetronmaaltijd.
6: Ik denk dat het een blusteken uit de houder trekken is.
2: Uiteraard heeft de jury weer meegeluisterd.
7: Is het echt waar?
8: Nee! Het is goed!
9: Oh nee!
6: Nee, dat mee.
8: Mogelijk niet!
10: Caroline, je wint 52.800 euro!
6: Je te veel in mijn auto.
2: Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden.
0: Nee! Van de fase van de maandag beginnen we weer het geluid bij Q Music. Alle details vertel ik je zo na Stella Lefty.

0: Zijn jouw boys uit de Haag. Goeie track blijft het ook. Direct Through the Looking Glass bij Q-Music.
1: Het geluid.
0: Zorg dat je aanstaande maandag om 9 uur je radio aan hebt staan. Want dan ga je hem voor het eerst horen bij Mattie in de ochtend. Het geluid van 2026. We gaan het weer spelen. Elke werkdag bij Q. En we starten maandagochtend gelijk met een bedrag van 10.000 euro. Zou toch wat zijn, hè? Als dan de eerste persoon om 9:30 het gelijk raadt. Dat het gewoon de kortste editie van het geluid ooit wordt. Ik wil overigens ook nog best wel een voorspelling doen wat het eerste gokje wordt van het geluid. Want alle Q-DJ's die mochten stiekem het geluid al horen afgelopen week. Nou, en de gimmick is toch een beetje bij het geluid dat er heel veel mensen zijn elk jaar weer die dan gokken dat het het niet is met een niet-machine. Dat is het natuurlijk nooit, tenminste, dat is het nog nooit geweest tot nu toe. Maar toen ik afgelopen week die koptelefoon op mijn hoofd kreeg en ik mocht horen wat het geluid was, ja, ik heb oprecht nog nooit met zoveel overtuiging gedacht. Dit klinkt gewoon echt als het niet met een niet-machine. En je gaat het maandag zelf ook horen. En ik durf echt te zeggen, dan ga je het ook met me eens zijn. Dit is echt alsof je aan het nieten bent met een niet-machine. Dus misschien dat ze het dit jaar wel om hebben gedaan, de jury van het geluid. En ik voorspel dus ook, maandagochtend 9:30, tijdens de eerste ronde van het geluid, wordt het allereerste gokje het nieten met een niet-machine. Maar het zal wel weer niet goed zijn.

Feels Part 2 bij Q-Music. Hey, elke vrijdagnacht om 1:15 heb ik iemand aan de telefoon die vertelt wat hij of zij heeft meegemaakt, wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Nou, de raarste verhalen zijn daar al in voorbij gekomen. Zo vertelde Loi vorige week nog hoe hij in één stuk door 200 kilometer heeft hardgelopen met een blinddoek op. Allemaal voor een goed doel. Ja, dit klinkt echt bizar, maar dat heeft hij echt gedaan. 2 weken geleden vertelden Freek en Eva nog hoe ze een onbewoond eiland hebben gewonnen met een internationale winactie. Waarmee ze nu dus een jaar lang alles mogen doen wat ze willen op dat onbewoonde eiland. Ook een bizar verhaal om over na te denken. Ja, en een tijdje terug had ik bijvoorbeeld ook nog Juan aan de telefoon. En Juan die vertelde hoe hij wel eens een gigantisch bedrag heeft gewonnen met de postcode loterij. Nou, en ik ben dus benieuwd. Wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig anderen hebben meegemaakt? Wat is nou een uniek verhaal van jou waar mensen voor zouden opblijven als ze nog even zouden willen horen hoe dat dan precies is gegaan? Laat het even weten via de Q-Music app. Wat is nou een verhaal waarmee jij indruk maakt op verjaardagen? Misschien vertel je dan wel jouw verhaal zo om 1:15 in Kane's verhaal om voor op te blijven. Eerst Mark Ronson en Amy Winehouse. Dit is Valerie bij Q-Music.

0: Jo Hoks zegt het mooi in de Kier Music App. Die zegt, wat een nummer is dat toch van Snelle. Nou, en zo is dat ook. Blijft zo'n mooie tekst. Laat het licht aan bij Kier Music. Daarvoor nog Another and 54 Ultra. Talk to you bij Q. Maakt het 1 minuut voor 1. Goeienacht. Het Kier Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goeienacht. In Amsterdam-Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in en een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt en één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Wel nog 2 flitsers vind je op de A59 van Den Bosch richting Breda bij hectometerpaal 112.0. En de ander staat op de A73 Venray naar Venlo bij 47.5. Q-music. Kane Slobben. Ik ga zo bellen met Q-luisteraar Diana. Nou, die heeft een verhaal waar je echt nog even voor wilt opblijven. Na Bruno Mars, dit is On My Soul. Q-music.

Bailey bij Q Music. An End of the World. Blijft toch een beetje onwennig, hè? Ze heet dus sinds vorige week geen Miley Cyrus meer, maar ze heeft haar achternaam weggelaten. Dus nu gaat ze door het leven als Miley. En ik moet wel zeggen, de muziekredactie bij Q Music die heeft dat echt uiterst serieus genomen. Want in het systeem staan alle liedjes van Miley Cyrus dus nu ook niet meer in het systeem als liedjes van Miley Cyrus. Maar staat er dus Miley als artiestennaam. Ja, en zo zijn we dan ook wel weer. Zo meteen ga ik bellen met Q-luisteraar Diana in Kane's verhaal om voor op te blijven. Wat heeft zij wel eens meegemaakt wat maar weinig anderen hebben meegemaakt? Nou, 10 jaar geleden liep ze een wereldster tegen live in Canada. Om wie het ging, hoor je naar Criss Cross Amsterdam.

0: te blijven. Er was eens een vrouw die een wereldster tegen het lijf liep in Canada. En die vrouw, dat ben jij, hè, Diana?
1: Ja, dat klopt. Achteraf gezien wel.
0: Want je had op het moment zelf niet door dat je tegen een wereldster aan was gelopen.
1: Geen idee.
0: Neem even helemaal mee, Diana. Wat gebeurde er? Waarom was je in Canada?
1: Nou, ik was in Canada omdat mijn dokter daar studeerde aan het Princess Margaret Institution. En mijn man was net overleden. En ja, ik was heel rusteloos. Mijn dochter moest nog studeren, dus overdag was ze het niet. En dan ging ik maar lopen. Je hebt een hele lange straat in Toronto waar je doorheen loopt vanaf Koreatown. Kun je zo doorlopen naar het park.
0: Ja.
1: Dus ik was al heen geweest en ik was inmiddels was ik op de terugweg. En in Canada, daar staan de mensen altijd in rijen, overal voor. Die staan altijd netjes opgelijnd in rijen. En ik had wel vaak ergens die rij gezien, maar niet echt opgelet. Dus ik loop eigenlijk nog steeds met een, zeg maar, met een waas van mijn ogen, loop ik met een vluchttempo. En ik zie wel een zwarte auto stoppen, dat zie ik. En ik loop door en in één keer bots ik tegen iemand op en ik grijp hem bij zijn arm. Ik bied mijn excuus aan, vraag of die oké is. En hij zegt van nou, alles goed, fijn, prima. En ik loop door. En wat dacht toen wel toen ik hem op dat moment bij de arm greep? Ik denk, god, dan ruikt die man lekker. Ja. En ik ben verder doorgelopen. En daarnaast zag ik dus inderdaad ook weer een rij met allemaal boekjes. Mensen stonden allemaal met boekjes en pennen in de hand. En ik loop terug naar het huis van mijn dochter heen. En ik kom thuis en even later zei je ook. En toen vertel ik haar. Dus ik zeg, nou, ik heb vandaag wat gehad. Dus het hele verhaal nog een keertje. En toen zegt ze, mam, er zijn maar twee beroemdheden hier in Canada. Dat is Justin Bieber en dat is Drake. En het bleek dus inderdaad dat ik tegen Drake opgelopen was.
0: Wauw, maar hoe heb je dat dan gecheckt?
1: Nou ja, het was niet zo moeilijk, want het was het gepland optreden van hem en bij dat hotel. Blijkbaar ben ik langs het hotel gelopen. En mensen stonden daar dus inderdaad voor hun handtekeningen, et cetera. Maar die mensen staan altijd keurig netjes in de rij. Dus ik heb dat gewoon echt niet doorgehad.
0: Hé, hey, wat cool, hé. Maar je hebt dan niet ook een beveiliger die je bij de armen heeft getrokken om je weg te halen uit de buurt?
1: Nee, want het ging eigenlijk zo snel. Je loopt ergens tegenaan, je botst tegen iemand op, je grijpt hem bij de arm vast, want ik dacht dat hij zou vallen, dus ik grijp hem vast bij de arm. Ik heb nog wel veel kracht. En gewoon netjes mijn verontschuldiging aangeboden en gevraagd of hij oké was. En er komt wel een grote man, een grote, in een zwart pak naast mij staan, maar ik heb het echt niet doorgehad dat het Drake was.
0: Want kende je Drake dan überhaupt? Want het is natuurlijk best wel een rapper die vooral voor de jongere generatie. Want dit is 10 jaar geleden, volgens mij, zei je toch? Het is 2016.
1: Nee, wacht even. 2016 is dat geweest. Ja.
0: Wel in zijn hoogtijdagen van populariteit, heb ik het idee. Dat was echt de tijd dat hij echt de ene na de andere hit scoorde in de top 40 ook.
1: Ja, dat hij heel bekend was. Nou ja, dat klopt. En toen gingen we kijken. En toen liet mijn dochter niet met Drake zien. Maar, oh ja, dat vroeg ze aan mij. Van, was het deze man? Ja, dat was die man. Dan zei ze, dat is Drake. Dat is een van de bekendere zangers hier uit Toronto. Er zijn er twee. En dat zijn die twee.
0: Wat geweldig, hé. En sindsdien ben je dus groot fan van Drake ook?
1: Nee, absoluut niet. Ik heb meer Bruno Mars dan Drake. En The Weeknd, dat vind ik dan wel weer mooi. Maar
0: Bruno Mars was een stuk kleiner om tegen het lijf aan te lopen.
1: Ja, die valt ook echt op de grond, denk ik.
0: Hey Diana, wat een heerlijk verhaal. Mag je ontzettend bedanken voor het delen van dit verhaal en een mooi weekend wensen.
1: Ja, heel graag. Dankjewel. En ik wens jou ook een heel fijn weekend toe.
0: Dankjewel, hoi hoi.
1: Goedenavond, doei doei.
0: Kane's verhaal om voor op te blijven. Q Music. En dit is zijn mega hit uit 2016. Drake, One Dance.

0: Daigo.
1: Mac McNone, Take Me Back bij Q Music. Zo. Even een momentje van bezinning. Voor Kygo hoorde je ook nog het verhaal van Diana in Kane's verhaal om voor op te blijven. Zij vertelde hoe ze in Canada ooit Drake tegen het lijf is gelopen. De grote wereldster. Ondanks dat ze toen nog niet wist wie Drake überhaupt was. 10 jaar geleden. Ja, en nu we toch in de bijzondere verhalen zitten, dacht ik zo, ik trek het eens even door in de nacht. Ik kwam deze week namelijk een video tegen online van een jong koppel op Instagram. Nou, ze zullen denk ik ongeveer mijn leeftijd zijn, een jaartje of 23. En dat koppel dat is al 4 jaar samen. En zij hebben een waanzinnige origin story. Zij vertelde namelijk in de video dat ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet bij een concert van SFB in de Ziggo Dome. SFB dat is een Nederlandse hip-hop formatie waar onder andere Frenna in zit. Mocht je er nog nooit van hebben gehoord. Ik vermoed dan even dat je Frenna wel kent van bijvoorbeeld Zaza. Ik noem maar een hit. En op een gegeven moment tijdens dat concert deed Frenna zijn bodywarmer uit en gooide hij die bodywarmer zo woep, het publiek in. En op dat moment vangen zowel de jongen als die meid op hetzelfde moment die bodywarmer uit de lucht. En zodoende raakten ze in gesprek. En nu, 4 jaar later, hebben ze gewoon al 4 jaar lang een relatie. Ja, dit is echt, dit is een origin story op het niveau van Romeo en Julia. Dit is toch een waanzinnig liefdesverhaal als je dit hoort. Het is bijna een soort van romantische comedyfilm waar je naar zit te kijken. Een meet cute, zoals dat altijd heet in zo'n comedy, zo'n romcom. Dat je tegelijkertijd zo'n kledingstuk vangt en elkaar aankijkt in de ogen. En vanaf dat moment slaat de vonk over. Dat is toch een waanzinnige origin story. En ik las dit, ik begon hier helemaal van te smullen. Dus toen was ik eigenlijk wel benieuwd. Zouden er nog meer mensen zijn die ook zo'n waanzinnige origin story hebben van hun relatie? Kijk, ik heb mijn vriendin bijvoorbeeld gewoon ontmoet in de brugklas op de middelbare. Daar ben ik nu 7 jaar mee samen. Wat wel erg romantisch is, maar het is niet zo bijzonder. Maar ik dacht misschien dat jij wel je partner hebt ontmoet op een hele bijzondere manier. Of uit een totaal onverwacht hoek. Stuur dan vooral even een berichtje via de Q Music app. Want ik smul echt van dit soort verhalen. Moeten wij ook zeggen, als het antwoord een dating app is, dan sluit ik me wel aan bij Shania Twain. That don't impress me much.

0: Teddy Swims bij Q-Music, Mr. Know-It-All. We gaan de liefde in. Ik had het net al over de origin story van twee. Het zijn niet echt jongens en meiden, maar het is een koppel van ongeveer mijn leeftijd, 23 jaar, dat ik tegenkwam op Instagram. Dat was een koppel dat elkaar heeft ontmoet tijdens een concert van een hip-hopformatie van SFB. Toen een van de rappers, Frenna, zijn bodywarmer het publiek inwierp. En zowel de jongen als het meisje exact tegelijkertijd die bodywarmer vingen en zo elkaar ontmoeten. En nu zijn zij 4 jaar samen. Ik vond dat zo'n romantische, bijzondere origin story, dat ik dacht, ik ben heel benieuwd of er meer van dit soort romantische verhalen zijn. En toen meldde Piet zich in de Q-Music app. Piet, goeienacht.
1: Ja, goeiedag.
0: Piet, jij bent al 42 jaar. Ik ga dat nog even 1 keer duidelijk zeggen. 42 jaar gelukkig getrouwd. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Heel gelukkig en heel verliefd nog steeds.
0: Kun je mij even meenemen naar inmiddels zo'n 45 jaar geleden, toen jij jouw lieve vrouw, ga ik even vanuit, vul ik even voor jou in, hebt ontmoet. Hoe heet je lieve vrouw?
1: Die heet Fiona.
0: Fiona.
1: En we hebben elkaar leren kennen op de Eendracht. Wij vertrokken op een zeilschip uit Scheveningen. En iedereen was knetterzeeziek. Ook mijn vrouw. Behalve ik. En toen vonden we elkaar.
0: Jullie hebben elkaar ontmoet op de golven.
1: Ja, op de golven. Op de wilde paren.
0: Wauw. Wat een romantische setting. Dus je kon nou ook geen kant op. Jullie hadden eigenlijk alleen nog maar elkaar.
1: Ja, we hadden niemand anders. Nee, dat klopt.
0: En sloeg de vonk dan ook gelijk over?
1: Ja, vrij snel, ja. Ja. Ja, heel snel.
0: Nog voordat jullie op land waren?
1: Nee, wij vertrokken uit Scheveningen. En binnen no time waren we buiten de haven. En iedereen was zeeziek. Ook Fiona.
0: En jij ook?
1: Nee, ik niet. Een van de weinigen die niet ziek was.
0: Dus jij was daar natuurlijk als romanticus die jij bent, om dan vervolgens Fiona te steunen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk te helpen en koekjes geven, want iedereen die stuurde moest ook blijven eten, anders ging het niet goed.
0: Ja, dus en toen is het eigenlijk allemaal gebeurd.
1: Dus zo is het allemaal gebeurd, ja.
0: Hé, en dan is natuurlijk de grote vraag, Piet. Wat is het geheim van een goed huwelijk?
1: Ja, dat is lastig. Luisteren naar elkaar, denk ik.
0: Oei. En hoe ben je goed in luisteren naar elkaar?
1: Gewoon iemand uit laten praten en aandacht geven.
0: Communicatie dus eigenlijk. Communicatie is de key van een relatie.
1: Ja, precies.
0: Zo spreekt Piet Walhout, 42 jaar lang gelukkig getrouwd met Fiona.
1: Zo is het wel. Ja.
0: En is Fiona het ook met dit alles eens? Want Fiona zit naast jou als het goed is, toch?
1: Ja, hier hoor je Fiona.
2: Hi.
1: Ben je het ermee eens?
0: Hey Fiona.
2: Ja,
0: Piet heeft niks geks gezegd, volgens jou?
2: Nee hoor. Nee, helemaal niks hoor. Nee hoor. Helemaal niet.
0: Oké. Nou, wat heerlijk. Ik vind het heerlijk om zo'n romantisch verhaal te horen zo in de vrijdagnacht. Mag ik jullie ongelooflijk veel geluk wensen met z'n tweetjes nog voor alle mooie resterende jaren die jullie tegemoet komen?
2: Oh, super. Nou, hartstikke lief. Dankjewel. En dat gaat helemaal goed komen.
0: Gaan jullie ook nog op date samen?
2: Dat doen we regelmatig.
0: Ja, dus dat is denk ik ook een belangrijk, hè? Dus dat is ook een vorm van aandacht van elkaar. Altijd even met elkaar op date gaan zo nu en dan.
2: Ja.
0: En wat is dan nog even ten slotvraag? Wat is de ideale date volgens jullie?
2: Sorry?
0: Wat is de ideale date? Wat is de date waar je altijd naar uitkijkt?
2: Hij heeft je per ongeluk zachtjes gezet. Ben je er nog? Ja, dat ben ik.
0: Ik ben er nog, hoor je mij?
2: Ja.
0: Ik was nog even benieuwd, wat is de ideale date volgens jullie?
2: De ideale date? Wij fietsen heel graag. En dan gaan we altijd gezellig terrasjes pakken. En we maken er altijd een mooie dag van. Dat doen wij regelmatig.
0: Nou, dit klinkt als een utopie. Of hoe noem je dat? Een utopia qua hoe jullie als relatie met elkaar omgaan. Dit klinkt echt als...
2: Dat horen we vaker.
0: Hoe ik over 30 jaar zou willen eindigen als ik het geluk mag hebben om zo oud te worden als jullie. Tenminste, hoe oud zijn jullie als ik mag vragen?
2: 67 en 63.
0: Nou ja, dat is toch, dat is geweldig. En dan 42 jaar gelukkig getrouwd. Geweldig, ja, Fiona.
2: Ja.
0: Wel thuis, kom veilig thuis en heel veel geluk gewenst samen. Bedankt voor al jullie advies.
2: Ja,

Mark my words. Dit wordt de volgende nummer 1 hit van Nederland. Ja, hij staat nog maar 4 weken in de top 40. En hij staat nu al op 5 in de lijst. Hij blijft maar stijgen. Ja, en ik voel het aan mijn water. Het is de laatste tijd een en al herfstweer ook buiten. Dit is echt een typisch herfstliedje. Het is een hit met een hoofdletter H. Het is echt zo'n waanzinnig nummer. Shanna Spyro, Great Expectation. Let erop, binnen een paar weken de nieuwe nummer 1 van Nederland. Weg met Shakira en Burna Boy, Die Die, die al 11 weken op 1 staat. Dit wordt de grootste hit van Nederland. Ironisch genoeg heb ik er nu dus ook echt hoge verwachtingen van. Great Expectation.

Harry Styles bij Kim Music. Hij heeft deze week dus nieuwe tourdata aangekondigd. Hij komt weer terug naar Europa. Weliswaar niet naar Amsterdam, maar naar Berlijn onder andere. Zou je dus denken dat toch veel fans boos misschien zouden worden? Omdat je, nou, zullen ook fans zijn geweest uit Berlijn die dus helemaal naar Amsterdam zijn gekomen afgelopen zomer om hem op te komen zoeken. Want Amsterdam was de enige plek in Europa die hij in eerste instantie aan zou doen op zijn tour. Nu heeft hij de tour toch verlengd tot en met 2027. Maar fans zijn niet boos daarover. Nee, fans zijn een beetje geschrokken. Omdat hij in hetzelfde bericht waarin hij de nieuwe tourdata aankondigde ook heeft gezegd: ik weet nog niet zo goed wat ik ga doen als ik klaar ben met deze tour. Het zou best wel kunnen dat hij gewoon stopt met muziek maken. Tenminste, dat vullen de fans nu in. Dus het is nog maar zien wat er gaat gebeuren met Harry Styles straks.